0: Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog één file in onze regio op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Muziek.

maar in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog verdwenen. Dingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog één file in onze regio op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog één file in onze regio. Op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog 1 file in onze regio. De N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week, na ruim 70 jaar, uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

verdwenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met het verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Hij kent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. Sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Weer in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede dag, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Hoop en Leven. We zijn hier met dit geloof in dit nieuwe dag. En wij weten zeker dat God u zal zegenen. Wij hebben dit geloof en dat zien wij door middel van de getuigenissen. Door middel van mensen die komen met situaties, moeilijkheden. Maar zij vinden een uitweg voor hun probleem. Zij vinden een oplossing door het geloof. En dat is wat we ook vandaag willen brengen in dit programma. Welkom u die luistert via radiomart.nl of via Caribbean FM Salto. Via de Ether 107.9 FM. En ik ben vandaag ook niet alleen. Ik ben ook met pastor Witte van de vestiging van de kerk daar in Amsterdam-Oost. Goedemorgen, pastor.
2: Goedemorgen, alle luisteraars ook. Wij staan hier en verteld, wij zijn klaar om u te helpen. Misschien bent u net wakker geworden en u heeft zoveel strijden in het leven. Wie weet, u kon niet slapen. En u heeft het waar moeilijk. Maar er is hoop, er is leven. Wanneer wij kunnen het geloof in God vinden, toch, pastoor?
1: Jawel, daar begint het. Hè? Dat geloof geeft hoop. En die hoop geeft kracht. En zo overwinnen wij elke dag onze strijd. Maar voordat wij daar meer over zullen praten, ik wil u al vragen, bereid u glas water voor, want aan het eind van dit programma gaan wij bidden voor u. Tot tegen 7:55 zullen wij daarvoor bidden. Maar luister eerst naar deze hele mooie lied en dan komen we zo terug bij jullie.

0: maar ga zelf op zoek naar wat waar het mooi is.
1: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
2: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En bent u aan het luisteren en heeft u een gebed nodig? Of heeft u een situatie waar u een luisterende oor wilt hebben? Laat het ons weten. U kunt een bericht sturen naar ons via onze WhatsApp-nummer. Dat is 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. U kunt daar uw gebedsvraag laten weten waar u gebed wilt. Misschien hoeft u niet de naam te zeggen van een familielid, maar misschien is er iemand die nodig heeft. Dan we gaan de naam, ook al schrijft u de naam, we gaan het niet zeggen hier in het programma. Maar wij zullen dan klaarstaan om voor de persoon te bidden. Pastor Witter, bij elke week zetten wij in elke uitzending zetten wij een getuigenis in dit programma, maar er zijn meer dan wat wij laten hier horen qua getuigenissen, hier in de omgeving van Amsterdam en ook in de andere steden zijn er zoveel getuigenissen van mensen. We hebben al zoveel getuigenissen gezien van mensen die waren opgegeven door de dokters, door de mensen. Mensen die waren met zoveel financiële problemen. Problemen in hun huwelijk, in hun gezin, met de kinderen. En wij zien dat het geloof, wanneer het geloof gaat, alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Laat het echt zien door deze verhalen.
3: Inderdaad. En u was net praten, pastoor. Ik was net denken. Iemand werd naar Jezus gestuurd om te vragen, als hij was, wie ze waren eigenlijk aan het wachten. En hij zegt dan, vertel toen aan Johannes de Doper dat de zieken worden genezen, toch? De blinden kunnen zien, de verlamden kunnen lopen. En dat is het. En God blijft hetzelfde. En wat belangrijk is, pastorisch, dat deze persoon zal kunnen begrijpen. Wij praten niet over een nieuwe religie of een nieuwe kerk of een nieuwe filosofie of dat de persoon zal een kerk verlaten om ander te volgen. Wij praten over een oplossing voor ons leven. Wij praten over een genezing, een bevrijding. Zet u dat, een nieuwe kans voor die persoon. Die heeft niks te maken met mijn religie of wat dan ook. Maar heeft te maken met een oplossing die wij nodig hebben. Zo ben ik ook naar de kerk gekomen. En deze persoon die naar ons luistert. Soms, je kunt denken, maar ik heb mijn religie. Ik heb mijn traditie. Ik heb bepaalde dingen geleerd. Maar wij zijn niet aan het strijden tegen religies. Wij zijn een levende God in het presenteren, pastoor. Een God die kan ons problemen oplossen. In andere woorden, wij kiezen voor het leven, toch?
2: Ja, precies. En die keuze wordt getoond, hè? Niet wanneer we praten over bepaalde religies of andere problemen. Dat wordt getoond wanneer wij strijden om de problemen, situatie op te lossen. En dat is wat wij God vragen. En leren wij de mensen hoe zij het geloof moeten nemen om te strijden tegen de problemen. En dat is echt precies wat u zegt. Wij zijn hier niet om iets aan te brengen, een religie, een kerk. Nee, wij willen alleen maar laten zien, heeft u een probleem? Bent u aan het strijden? Gaat u door moeilijkheden heen? Dan willen wij u daarin ondersteunen. En wij weten wat het geloof kan doen. Wij weten en wij zien wat het geloof kan doen. En dat is ook wat wij nu willen laten horen. Iemand die ook nogmaals door het geloof zijn macht hebben ervaren. Als het in een dienst is, sommigen ervaren de macht van God al in een dienst. Sommigen met de tijd, die een uitgebreide levensverhaal vertellen voor datgene wat God kan doen. Dus we gaan het even luisteren en we komen zo terug bij jullie. Dus, maar als u nog niet uw glas water heeft voorbereid, bereid het voor. Want zometeen zullen we ook gaan bidden.
4: De dienst van vandaag vond ik een verrijkende dienst waar we verdiepend in zijn gegaan op het hebben van vrede in je leven. En dat kan je zo breed trekken als je wil en dat past in iedere facet van het leven. En de Heilige Geest heeft ons echt ons harten daarmee gevuld. En de manier waarop je de kerk binnenkwam en de manier waarop je nu de kerk verlaat, dat zijn twee verschillende gevoelens die je met je meedraagt. Vandaar ook de advies van probeer altijd vrede te hebben in je leven en rust. En dat krijg je alleen maar door middel van de Heer.
5: Mijn naam is Jane. Ik heb net deelgenomen aan het vredesevenement. Ik heb afgelopen dagen, afgelopen weken heel veel strijden meegemaakt in mijn werk. Die probeerde om mijn vrede te stelen. Maar door de dienst ben ik versterkt. Ik heb heel veel geleerd tijdens deze dienst. En nu ga ik in vrede naar huis. Ik voel me heel erg versterkt en ik ben God heel erg dankbaar daarvoor.
6: Ik vond de dienst heel erg mooi. Zeker om te zien en om te ervaren wat het is om innerlijke vrede te krijgen. En ook om, ja, ook om het gezamenlijk mee te maken. Voor mezelf, omdat ik zelf heel veel onrust ervaar in mijn leven, vind ik het heel belangrijk om toch hier te zijn, de diensten mee te maken en de vrede te kunnen krijgen en te kunnen ontvangen en te blijven ontvangen. En dat is voor mij heel belangrijk, ook voor mezelf, maar ook zeker voor mijn gezin, voor mijn man, voor mijn dochter. Dus ja, zo heb ik het ervaren. Als iets heel moois voor mij.
2: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. U heeft zojuist gehoord datgene wat het geloof kan doen. Het kan iets kleins zijn, het kan iets groot zijn, het kan iets enorms zijn, iets van jaren of iets van een paar dagen. God, Hij kan u helpen en Hij wil u helpen. Alleen soms, we weten dat het een beetje moeilijk is, omdat soms lijkt het alsof wij tekortkomen. Maar er was een verhaal zelfs, en dat kunt u dan lezen in Matteüs 14... Vanaf 14:14. Dus Matteüs 14:14 kunt u daarna rustig lezen. Want mensen die tot Jezus kwamen, die waren ziek en Jezus genas en Hij herstelde hun. Maar de mensen waren daar en ze hadden honger. En zeiden zelfs, Jezus, we hebben niet zoveel. Wat ze alleen hadden daar, waren alleen maar 5 broden en 2 vissen. Maar Jezus zei, breng ze hier bij mij. Omdat wanneer wij onze situaties, onze gebreken brengen tot Jezus, Jezus kan het vermenigvuldigen. En dat deed Hij. Toch, pastoor?
3: Inderdaad. Wij hebben dat ervaring. Ik heb ook persoonlijk. Wij luisteren naar de getuigenissen keer op keer. Dan wat gebeurt eigenlijk is precies dat wij weten niet wat te doen. Wij hebben niet genoeg kracht. Wij hebben niet de oplossingen. En wij komen tot God zoals wij zijn. En Hij heeft de macht om te doen wat wij niet kunnen. Dan, soms wij worden wanhopig. Wij vinden de kracht niet meer, omdat wij worden moe. Maar als wij brengen ons leven tot God. En wij presenteren Hem onze pijn, onze schaamte, de ziektes. En allerlei problemen die kunnen bestaan. En wij zeggen, God, ik heb hulp nodig. Ik heb van alles gedaan. En ja, ik weet niet meer wat te doen. Kunt u mij helpen? Wilt u mij helpen om te doen wat niemand meer kan doen? En dan, wij zien de wonderen van God. Wij zien hoe God een leven kan redden. En dat zijn de getuigenissen dan. Zijn meer dan onze woorden, is eigenlijk God die werkt onder ons. En deze persoon kan hetzelfde doen, hoeft niet alleen maar slecht te voelen of misschien pastoor thuis blijven en denken, ja, maar voor mij is te laat geworden. Maar eigenlijk is niet. God heeft alle macht.
2: Ja, precies. En daarom zegt hij ook, hè, wat we hebben om tot hem te brengen. onze situatie, onze pijn, onze verdriet, onze leed, onze frustratie tot hem te brengen. En hij zal dat probleem veranderen naar een zegen. En daarom gaan we ook nu bidden. We gaan ons voorbereiden voor het gebed. De pastor Witte zal bidden hier. En bent u aan het luisteren, bereid uw glas water voor. Samen met uw geloof. Want wij weten zeker dat wanneer u zult drinken, dat Gods macht u zal aanraken waar u ook bent. Goed, dan laten wij met God praten, want dit is het moment van gebed.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Mijn God en Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus komen wij tot u in gebed. Wij bidden voor een ieder die naar ons luistert. Zoals op die dag, ze hadden niet genoeg. Maar misschien deze persoon heeft ook niet. Want door de jaren heen heeft veel verloren. Blijdschap, kracht, gezondheid. Familieproblemen zijn gekomen. En is iemand in pijn en het lijden en het huilen. Maar mijn Heer, wij weten die als wij brengen tot u ons leven. Maakt niet uit hoe groot, mijn Heer, zijn onze pijnen. Hoeveel ontbreekt, hoeveel werd verloren. U bent in staat om te helpen, om mijn Heer alles nieuw te maken, om te doen wat niemand kan. Ik vraag aan u om deze persoon nu mij sterk te maken. Dat deze persoon zal de kracht in u vinden om huis te verlaten. Om naar uw huis te komen en ook uw macht te kunnen ervaren in de naam van Jezus.
2: Ja, mijn Heer, dit is het geloof dat wij hebben en dat wat wij vaststellen. Wij, mijn Heer, hier en daar, uw volk daar thuis, op werk, onderweg. Heer, en wanneer ze zullen drinken van het water, uw macht die komt om te vernieuwen. Uw macht dat komt om te versterken en op te richten. In Jezus Christus naam, zo danken wij u. Daar waar u bent, mijn interpreteer, wordt aangeraakt door Gods macht. Wees gezegend. Het water is gezegend. U bent gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen. En God zij dank. Drink van het water met geloof.

0: Goed, mijn vrienden en vriendinnen, we zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Ik wil u al alleen laten weten, aanstaande vrijdag zullen wij een speciale uitzending hebben van 7 tot 8. Normaal is het een half uurtje, maar het zal een speciale uitzending zijn van 7 tot 8 uur 's morgens. En daarna natuurlijk door de week verder, maar we hebben dan ook onze diensten in Amsterdam en in Amsterdam-West. In Amsterdam-Oost, pastoor, waar u zult zijn.
1: Wij zijn hier in de Borneostraat, nummer 40, Amsterdam-Oost, dichtbij Dapper Market, Javensstraat, Javensplein. En pastoor, we hebben nog vandaag een dienst in Zuidoost, in het kerkcentrum de Nieuwe Stad. En om 7 uur zullen wij ook een special dienst houden voor alle die wonen in Zuidoost. Maar de kerk natuurlijk is open elke dag.
0: Ja, ja, dat zal zijn bij die speciale werk. Vandaag zal bij de Lutiliplein zijn, nummer 11. Hè, bij de kerkcentrum de Nieuwe Stad. En dat is ook iets heel speciaals dat we doen voor de mensen die daar wonen in die omgeving. En op vrijdag om 6:30 s'avonds zullen we ook hier zijn. En zondagochtend om 11:00 aan de Porscheskade nummer 23. Vlak ook bij de halte van Hoofdweg, tram 7. Of van de halte Porschesweg van tram 17 en bus 15 en 18. Goed, voor informatie kunt u ook onze website bezoeken, ukgr.nl. En wij spreken elkaar morgen weer hier op Radio Maar. Dat God u zegen. Pastoor, ook dankjewel voor uw bijdrage in het programma.
1: Heel goed, bedankt pastoor en al onze luisteraars. En zoals we hebben al verteld, wij staan klaar om jullie te helpen.
0: Heel goed. Een hele fijne morgen iedereen. God zegen.

Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaar eens hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol, hou vol.

0: Dennis Martin. Langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Le bien arquement, pour l'instant, 10 dans le programme, ça n'a pas fait de synthèse. Le programme, ça va être mort sur la straat. We making na straat iso. Dat mek sole iso yero an wadje reip sa wan dago blaf. Wan bay sigiri mang no so sang. Motor. Yo yering op de achtergrond. Mogelijkheid dat de. Chin foru. Mi denk den go sirbik ba yoro disi sam de ja. Mi de ergens in Amsterdam. Bijna door mi oso in de buurt voor Mercatorplein. Dan is door even dat we bang zijn voor mijn programma. Dus na aanleiding voor een oproep voor meneer Overman. Samen hier in een uitzending die attack dat hier. Maart zullen zien het defangen. In een eter. Maar ook tot op internet. En zeker niet ook in Bemmeren. En dat gaat zijn dat ik kom vaak voor. En moest op zijn naartoe lezen. Of in de plaats en attacken wel eens ik ben aan mij inderdaad. Zo lees mijn vraag me af of naar een radio amusteentje nou. Een apparatuur nou boom. Of nog zo'n stoorzender die in de buurt voor P.E. Tang. Zo. Maar. Lopie brengen als ons me takken want toe lees ik ba. Tak grond tapu een tientje. Verleden is dong. En zo leden zijn het eerst laf te horen, maar serieus. En na overdenkingen, hè, een programma die is abi. A Gwenti, Fuchasan, kon voor pota praxeren. Overdenkingen, sobo. Je is dong, denk ik, dat is het waar, kan het zo zijn? Of misschien een trafasi. Nou, wat de theorie na. A tantars hoe mi betegi mi wa yar tengpa. Taki non bosro itifi moro nanga gewoon tandenborstel era. Tenko draai. Im gebruik wa elektrische tandenborstel no. En de bebribi tu a tantars. En schrijf de bebribi. Maar na lang weken en wegen en schrijf kon si a voordeel. Want des mas hij poets nanga tandenborstel elektrisch. E koning. Dat is het ook bijna naar Brokhoff doen.

tand steen en plakken halen en zo zijn dat ik gue moro gemakkelijk omdat dus mijn bot poetsen nou naar tandenborstel, elektrische tandenborstel. Dieriptje zo, maar effectief. Zo ook toe, want toe trasande, want me, terwijl mijn takator is, mijn zonding mijn grandpa direct. Sterker nog, mijn afgo zo far, mijn afgo ta mijn grandpa, mijn ganga, mijn pa. Zo dan meka sandat mee, mijn adjes mee hier efabe met churi, efabe daar libeten takere. In putsitifino aan het tandenborstel elektrisch. Daar man gwent ik ba om een jari. En putsen tap een traditionele manier. Mijn oma be zanen aan tabaka. Aan dat debe putsitifino. Het mischa dat be oro aan tandenborstel. En aan het griet was het tabaka. Dat tafos ding. Bijna wat ak primitieve tijd. Maar die mensen waren er. En volgens mij, mijn grandma deed dat een jaar relatief ver. Volgens mij. Maar goed, we laten maar een serieus idee naar Tori. Mijn samango tegen mijn patak paaieren, mijn bij een telefoon, die internet, in Arkimart nou via internet. Ik heb daar liever het abo actie met mijn lauw. Maar ik heb koeien hier die aan een pocket radio en Arkivoetbal weten. Charengo ta balkon, charengo abakajari, charengo inesiri bi kamera her day ay wakana ngen pocket te arki wansansa en lobby. Zo is het leven. Hij heeft het niet meegemaakt. En dan maak internet mee. En let jami wanunu, futegunu, tak grontapu e tjentje. Nona elektrisch auto etaki. Mijn afjoa het verhaal voor mij naar oom Bernard. Ze hebben wat met wat elektrisch wagi. En tenminste wat nieuw wagi. Skroef voor de benen naar moro. En ik heb een computer voor lukupe a probleem daar. Maar toen dat we vertellen wat er lees. Baka, want we vertellen wat er lees ik ba. Pemi wang gona nga unu fusoru ta grontapu e chenchi sa yu grandpa no mek mei yu e mek mei. Wel na ook zo. Mi go laatst na opening voor Salto. Een jong studio zat in de. Want ik mi tegen troef voor de 40 jaar, 41 jaar zijn maart bestaan. Hoe zie je om een lezing Salto vroeg situeren. Ik denk naar Marta Wai vroeg. Ik mi nog horen naar spot voor Salto ook te vroeg is voor 5, 6 lezing. Zeg even in een look boom. Dan heb je daar Amstel, dan heb je de Dappe, dan denk je zo, dan denk je aan oostelijke handelskade, no defenders, refitena. Baka Central Station dape in Oba gebouw. Pe dape de abnieuw studio. Nieuw apparatuur. En die migo dape mi konshi tak yere. De lobby brananga saf mi se euroko dape di Salto ook toe. Zijn noodgedwongen om mee te gaan met de tijd. De abif go leer go om nanga a nieuw apparatuur sa de mapot dape di. De abif go skoro baka. Fugoleri, Johnson dem tapa roko. En mi de seker ta kwantu teki skoro, fugoler go om nanga de apparatuur. Tenuete ide verbonden na Mart, ja arka programma Mart op straat, pe me ju inzichte, en soru tak noti no etang asrefi. Noti no etang asrefi. Zo alleen even vanaf loktuk mopokong. Als er een fasie, zelfs alleen schreef de dingen die ze vinden wat kan niet, even een lookboom, daar ato zo even niet schreef. Dat schreef tientje. Maar hoe nog dat? Mij was soort een paar dagen zelf met dat keer. Ating voor je pocket radio antenne tori, zijn solisim drip driba antenne suku suku pade, lek televisie voorzie, en antenne tapi dak. Ano de moro. En dat doe van radio, dena kaba ook toe, internet, pocket radio. Me bedoel, a pocket radio die we abdappen na ozo. Je wakang en sinds 19, omeari, eko iri na ozo. Yo abifu kota bratu. En minetaki wananga den bijisma funu. Den traditionele luisteraars, kom kardenso.
takanga that boy for you, of a meisje, make them buy one young internet radio to you. They are archimart, nangawa lotra sender moro, ala den du set lang, via internet. A storing that he moro leka antenna wang. A antenna wang is store moro. En Mart overweeg hoe de, want aan de wat de, wat lotra station de toe, ze zenden uit zo tap internet. Je nou maar vangen moro via FM, dan ga je op ching pocket radio. Je nou maar arken zo via internet tap je telefoon, je tablet of een computer. Voor de smaak stap ze naar een tablet. Actie a gram chin fi a boy fi you make de lukuji de san def chisi ma fo nam ku a internet radio to stel mi sa po an tu arki ma fo mart ma tu rokomans refi fo unu sa ap internet radio lu sa fan an beurig na wanga ap a internet radio to stel a breti na ngeng so li se fergitif arki mart refi ma te arki no de abra watra station a penti on langa ete who have sore you that you have go me nanga a thing. You know, can't tan fasi so long as you live here blow, tapa sre fasi you won't go doro. You have passi an. It's lastig. And no me a change de sani, but na grow tapu a change so. Dus het wordt tijd dat we lofu nu noe arki mart moro tap FM. Internet, salto no de, dan storing, dis dan dati. Nee. Zorg dat je op een alternatief, een second opinion, een tweede kans. Je arki ook toe via internet. Wat we deden, zo kan kort abra. Zo kan je zo schrijven dat je nog paar jaar niet meer. We kort abra got op internet, zoals een andere radiostation in Dubba, met podcast-achtige. Dat ook de talk podcast, dat naar programma's de TKV zie, dat de zender uit later. Dat televisie, radio, we kan shitu, we kan look aan de AGI. Oesa moesu go mee naar een ting. Soms mijn arki radio tap ding, olo is hier nou, hè. Hoe nou besabi, no? Soms mijn app, olo is hier naar een radio, neen tapu. Dat de arki. Pot, zan in de jese arki, maar digitaal, naar een draadloos koptelefoon. In de yesi, one say yes up to ala two yesi. They were wrong on ching or dop. Dat is er ook. Dus oudere, traditionele luisteraars, u zult wel moeten meegaan met de tijd. Veranderingen na her grond tapu en verander bijna ala de, nou de vredegi AI, AI, de wit man Amerikan karing. Hij zorg hoe die pchins op broeien aan een vromo, nou minder. Maar aan de andere kant, hij zorgt ook voor die verlichting, oplossingen die we trouwen. Dus lieve luisteraars, we zijn moesten nu dat Mart moest gaan naar een ding mee. Maar we kunnen dan en wachten om dat nee, de luisteraars van Mart, om hoor rekenen naar een ding, nee, de Montana oude systeem, nee, en nog man. Dus onze refetana baka, we zien ook toe dat jongeren, wat jongeren, nog een koro kon naar Mart, omdat ze zien dat ze naar baka, hoe ne gwe mee naar ting. En toen ze langer, hoe tang naar baka, hoe ne go vooruit. En dan net ook het over donaties. Langer je bijdrage voor me kugwe moro fara, moro hee, want zo lees je op money voor passen de veranderingen toe. Voor bijna apparatuur, voor komoro stabiel. Je eigen gebouw, zorg dat ik nap stevig op je voeten, dat nou als man allemaal poer je zomaar. Op je eigen sani, van man, in om de afhankelijk vertrouwen. Na zo alibi de. Lobby brangassa. Dus bij deze, aboskopu voor mij die de, die na markt op straat die zit wel misdong. Is ga mee met de tijd. Blijf niet steken. Blijf niet ouderwets achter wat ding ook wil op jou.
tegenwoordig heb je nog op e-mailadres en op internet bijna de man waar je hebt moro de tegen dat gomme kei a grap chin fi je hebt want je nog op internet hoe nog matakan aan jou telefoon in also 020 aan de soort zijn dat bijna nog de moro alles aan de mobiel gelukkig maar is hier ook toe een beweging Messi, ik ga gewoon toesma voor nu. Op internet, bijisma. De traditionele luisteraars van Maart, ouders. Leeftijd, 60 zoveel, 80 zoveel, 90 ik weet. De op internet, de op mobiele telefoon. De nooit te messari, dat ik nog fina occasie. Bij een telefoon, die me panos om mijn ma. Een tablet. Dat me kan belden, abrawata dat me siden de chimie, me kan soden. Dat kwa luk pem de no. Me de na central station te de train en konti. Na wa santa abe lop luku, tabe ka holland. Go luku pa de train, eko insie na central station. Na wa een soort jongens droom ving. Me sa lewa bo wantro machinist. Ma abe lop train, abe lop luku te de konti. Dan me wo soden, dat kwa luku ja, luka san fi ja, disi. Na bo lafu. Mino kena kans. Tengwe. Ete pasandaki. Hij heeft het niet meegemaakt en mijn ma ook toen niet. En alle tratante of mijn oom. Omo. Dan heb ik het tegen dat mee. You sa el libi ete. You kan do voorzani. Na je internet, na je telefoon. Je tablet, een moderne ding. Je kan vergemakkelijk al libi. Sommige kinderen gaan niet op bezoek bij hun mama of papa. In een tehuis. De mango, maar de bel. Tak, maar doe je tablet aan. Ik heb je toch geleerd hoe het moet? Kijk maar hier. Ja, ik maak een lekkere chow mee. Ik breng het straks voor je hoor. Kijk, dit is je jurk van je van vroeger. Hè? Ik heb het aan. Kijk maar hier. Het staat me ook goed hoor. Je me kan breed, je me kan vier schuiten. Tak, dat zijn nieuwe dingen die kunnen. Op afstand. Kinderen die gaan spelen buiten. Mama en bel net aan papa. Dan kijk, waar ben je? Laat me zien. Laat me zien. Doe je camera aan. Is ook moderne tijd. Ik heb een pleidooi gehouden. Niet alleen voor mezelf. Maar ook voor u. In de grondtapoe is je ontwikkeld. Je schreef. Ik ben een visie. Ik ben een bakka. Voor zin aan een kokolampo bij Europa. Attend dat ipsa. Nou, na elektrisch waar je tekie halogeen. Ook nog. We moeten meegaan. Jones ro. Mijn wat vrijpostigheid dat voet tegen dat je abim gwebak apranansiara. Even een gwan afessie. Dat want dat je tanfassie. En je tjes probleem jij na kondre. Even abim gba. Even een lukboom. Auroko voor mij naar Maat Radio, naar Sori, dat de Zwitsani zijn naar Konre, de verveer zijn ook toe. Maar ook toe zijn ze een komite nu, in een aju. Een feit dat we niet naar stembus genoeg, omdat we bemoeien moren naar de politiek voor Zerlaan, dan doe ik ja. Ik zorg dat de man zijn naar Konre, dat ik serieus. Dat is niet gebouwd door in de man. Dan ben ik ja, maar die mensen van je gaan niet naar de stembus. Waarom moeten we dingen voor jullie doen? Terwijl jullie ook niet meedoen. Niet genoeg dan, komt dat van zo. Want want toe ego. Maar niet genoeg. Eigenlijk. Dan gaan we om een doezoen serama zijn libidja. De doezoen doezoen. Ik ben maar bij eigen politieke partij, ja. Eigen scoro. Eigen bangi. Eigen supermarkt. Even actie met roe. Eigen crosswinkel. Eigen alasani. Eigen bakkerij. Egi Alassani, Ubem Abi. Werkgelegenheid ook toe. Scoro Alassani, Ubem Abi. Volgens regio. Natuurlijk, we hebben gebruikt van de wet, man. Maar hoe afvoeren ook toe. Televisie, radio, landelijk. Desaat Ubem Abi na bijna 100 jaar zou we Libië in Akondre. Dus, aan het donna mi, maar het donna a gedrag. Voor wat lof uno zang, nog op vertrouwen in vooruitgang. Hoe breed die situatie zijn de nou,
yo ahora eso en solici está que en tu y nafgue me en alasani en somos que falla y samos gue me. Ik heb je voorbeelden genoeg gegeven, dit is naar deel 1. Want kan dit eten deel 2, deel 3, deel 4, deel 5. Voor het programma dit kan koeien. Bij mijn zorgen nu, dat ontwikkeling. En mijn tegen eerlijk, dat ik denk dat ik high tiger, maar ook dat ik de boy van mij naar het meisje en love me. Zo lees ik dat paar jaar, je hebt geen Twitter. Je hebt dat niet. Wat is dat nou? Dat is bij de radio. De laf me de techniek, omdat me nog genoeg vooruit naar het ding. Maar natuurlijk, me nog doe alles aan de wan. Me navo. Dus me doe genoeg ingangen. Voorzien, me doe al laatste wat dat naar de techniek zei te kunnen. Voorzien wat je. Oemans mama ook toemans mama, we een paar keer wat je boer. Tegenwoordig wagi ze even parkeren en streven. Sterker nog, wagi af achteruit camera en lukken we aan baka pefine na katra wang af. Baka see of we see. Elektrische camera daar. Nang alo trasan moro. Wagi got up sroto, elektrische slot even furma teken tjagwe. En isa wagi na wang regwe moro fara. Techniek, tekunu. Dus, hier en daar. Zijn er ontwikkelingen waarvan je zegt van het mag mee gestolen worden. Maar sommigen niet hoor. Sommigen daar moeten we aan meedoen. Ik heb meteen genomen om weer met u van gedachten te wisselen. If you want pick me, dat we aan Mart op straat die zien. Je ook toe kan me gewoon naar wat antwoord of een reactie op zijn hier. Daar zijn ik aan Mart. Dat we zijn de uiterlijk antwoord of reactie op jou. Piki, dit soort programma's die zie ik bijna allemaal de markt op straat voor mij op YouTube, internet. Met heel groot taboe, zo maar verstaan en verstaan, zo maar verstaan aan deze zaak. Maar met potent op internet voor mij trouwen Arki toe en doe mee. Want dan krijg je reacties, interactie, dat doe lobby en eye-openers. Want zo lees je die takwans aan in, denk ik, gevaarlijk. Dat is maar kan corrigeren, ik dacht, nou, die neemt geen boer. Ik zeg, je is een fout, binnen is een zo. Dus, dat vinden we ook leuk. Maar luisteraars, dit was een andere aflevering van Maart op straat. Voornamelijk in het Surinaams gesproken. Omdat ik weet dat ik sommige mensen moet raken. Mijn naam raak allemaal. Zoals Masa, je verstaat mijn Sarantongo boom boom. Je verstaat mijn moro boom. Dan is dat geen Sarantongo. Dan had ik dat niet actief. Ik vond het fijn om weer bij u te zijn. Maart op straat, een programma zonder vaste zendtijd, zoals eerder gezegd. En hij brok ook gewoon anytime in die camera of zo. Net die moest die man ding, bakana. Vroeg op man ding, à la Europe Day. Ik vond het weer fijn. Nogmaals, bedankt voor het willen luisteren. En dan vergeet hij, dat kan hem niet wonen. Ano mi wawande, ano mi wawande, moye lontu mi, ma ano mi wawande. Te matralis baka. Close.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Psychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National.
2: Waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. Het radionieuws.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat de leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Lieve luisteraars, welkom terug. Dit is het tweede uur van het programma Marticipatie. Zo heet het, Marticipatie. En we doen mee met bijna alles. U kunt inkomen als u een verhaal hebt. Wij kijken naar de toestand in de wereld, maar ook dingen die gebeuren om ons heen bespreken we met de luisteraars. Dus straks komen de luisteraars in en die bellen ook met hun eigen verhaal. In het eerste uur heb ik u verteld dat ik een afspraak heb met Loeke. En ze is hier. Ik heb Loeke laatst ontmoet bij Salto.
1: Ja.
0: En ik ken haar al lang, heel lang.
1: Ja, toen we nog kinderen waren, zo'n beetje.
0: Uitgangswereld inderdaad. Ja, wat hebben we gefeest en gedanst toen. Maar we zijn ouder en wijzer geworden en relaxer.
1: Ik ben nog aan het bijkomen van de dansen van afgelopen weekend. Ik doe het nog een beetje.
0: Oké, mooi. Ja. Mooi. En ik vertel de luisteraars, want van mij komt ze op een motorfiets. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Zo.
1: Ja.
0: Heel goed, Loeke. Loeke, vertel de luisteraars. Wie is Loeke?
1: Ja,
0: Loeke is de naam, toch?
1: Loeke is de naam.
0: Oké, goed.
1: Ja, er zijn mensen die mij Lucretia noemen. Hmm. Maar, en ook een hele hoop mensen die zeggen, ja, die blauwe, want ik had blauw haar. Maar dat heb ik niet meer. Dus, hoe noem je mensen die geen blauw haar hebben? Gewoon Loeke.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik woon in het centrum van Amsterdam. Ik bemoei me daar ook met van alles, met de buurt. Dus ik moet altijd 10 minuten eerder de deur uit, want er is altijd wel een buur die iets te melden heeft of een toerist die verdwaald is of wat dan ook. Zo. En dan, ik bemoei me graag.
0: Ja, veel toeristen, waar van de stad, waar, welke buurt omgeven?
1: Ik zit naast de Zuiderkerk en dat is zo'n kerk die helemaal niet opvalt. Of je ernaast staat of dat je een stukje verder weg bent. Die is in de buurt van de Nieuwmarkt.
0: Okay.
1: Dus de Nieuwmarktbuurt is echt mijn buurtje.
0: Druk.
1: Al, ja.
0: Veel toeristen.
1: Ja.
0: Altijd leven.
1: Nou, niet in het straatje waar ik woon. Ja, dat, de collega's. Ik ben ook nog stadsgids. Dus, maar ik loop het liefste met 2 mensen. 2, maximaal 4. Want nummer 5 en 6 lopen altijd achteruit de straat in. Mm. Dan moet ik de hele tijd leven redden. Dat stoort enorm in mijn verhaal. Maar al die mensen die met z'n 15 achter iemand aanloopt, die helemaal halve waarheden loopt te vertellen, die mensen weten intussen de weg in onze wijkje te vinden. En daar struikel je soms over. Maar dat is van voorbijgaande aard, want als de locals mijn straat al niet eens kunnen vinden, kunnen toeristen het naar de tour ook niet. Dus die zijn dan heel even daar en daarna weer weg. En voor de rest is het wel handig dat het zo druk is. Het is altijd wel leuk. Mm-hmm. Een beetje reuring, een beetje. Het zit een soort van. Hoe ik het samen met een vriend waarmee we een podcast maken. We noemen het het oog van de storm. Dus mijn straatje is stil en eromheen is heel druk.
0: Mm.
1: Want dat is echt Red Light District en ja. De Rembrandtplein en de Nieuwmarkt en zo. Daar is altijd veel te doen en altijd heel veel mensen. Maar niet in mijn straatje per se.
0: Okay.
1: Ja, dat doen wij privé met onze eigen buren. Doen we dat gezellig. Okay.
0: En hoe lang vertoef je daar al daar? Woon je in de buurt?
1: Ik woon daar nu 23, 24 jaar. En daarvoor woonde ik in een veel leukere buurt, maar daar kon ik niet blijven.
0: Hmm.
1: Ik woonde in Denrode. In deze buurt.
0: Oh.
1: Ja, dat is echt leuk. Maar die flat werd gesloopt, dus dat is heel raar. Als ik nu terugkom, dan is mijn huis er gewoon helemaal niet meer.
0: Zo.
1: Het is gewoon niks. Maar daar, dat was leuk. Daar heb ik 4,5 jaar gewoond. Want 5 jaar geeft je buurtbinding en voorrang in dezelfde buurt een huis te vinden.
0: Mm.
1: Nou, die had ik niet. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik wat onmogelijks. Dan wil ik midden in het midden van Amsterdam. Nou, dat is gelukt.
0: Top.
1: Ja.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Nee, radio is je ding. Je houdt ervan om te communiceren met mensen. Ja. Dat hoor ik al. Je bent stadsgids. Dus
1: ja.
0: Je brengt mensen heen en wijst de hele stad.
1: Ja.
0: Als het even kan. Prachtig. Wat doe je nog meer?
1: Ik doe ook op school met kleine kindjes. Basisschoolkinderen.
0: Mm-hmm.
1: Van alle klassen. Allerlei soorten lessen. De lessen die ik binnenkort ga, waar ik vrijdag aan ga beginnen, is heel leuk. Radio/podcast maken met de kids.
0: Oh.
1: Dat is echt leuk. En, maar ik kan ook textiel doen, dat ik ze leer haken. Weet je wel? Want dat zijn van die vakken die je niet meer hebt op school. Ik had wel handvaardigheid op school. Dus daar heb ik het wel een beetje geleerd. Maar ook vooral thuis. Maar de kinderen van nu, die zeggen van, ja juf, mag ik zo'n stok? En ik haak naald. Oh, en dan zo'n ander stokje? En ik naald. Oh, maar... Ja, hoe heten die dingen? Breinaalden? Jeetje. En waar kun je dat... hoe heet dit? Wol. Oh, ze weten gewoon helemaal niks. Maar ze doen wel hun best. En ze zijn heel enthousiast. Ja. En af en toe ontploft er een hersenpannetje. Want dan is het een beetje te moeilijk. Mm. Maar ja, dan moet je gewoon een beetje geduld zeggen. Want het is heel moeilijk hoor wat we doen. Het lijkt makkelijk, maar het is heel moeilijk. En dan komen we eruit.
0: True. Ja. Nou, ik heb je uitgenodigd omdat ik zeg van... Luister, we hebben een probleem bij Mart. Vooral in de ochtenduren hebben we tekort aan personeel. En jij zei van, nou, je staat vroeg op. Maar...
1: Alleen voor radio, hè? Want voor de rest niet.
0: Maar je bent ook een nacht- of avondmens, volgens mij.
1: Dat ben ik van nature. Maar ik vind radio zo leuk.
0: Ja, dat je bereid bent om in de ochtenduren op te staan.
1: Ja.
0: 7:30 hier aanwezig. In de uitzending tot 9:00.
1: Ja.
0: Het hoeft niet elke week. Om de ene week.
1: Oh, dat is helemaal chill.
0: Op de dinsdag en de donderdag.
1: Oké. Okay.
0: Dus als je op de dinsdag bent, prima. En de volgende week ben je wel op de donderdag als je wil, om de week.
1: Oké.
0: Okay. Jij bepaalt.
1: Dus de ene week het dinsdag, de andere week het donderdag en de ene week het dinsdag, de andere week zo. Dat is chill.
0: Dat kan.
1: Heel chill.
0: Mooi zo. Ja. En het programma heet Start met Mart. Ik zeg het gewoon aan het publiek, de luisteraars die kennen het.
1: Van de naam.
0: Ja, Start met Mart is, je begint met ons.
1: Ja.
0: Dus we hebben daar nieuws, actualiteiten. Aha. Maar het leuke is dat luisteraars ook elkaar feliciteren, condoleren in de uitzending.
1: Ja.
0: Maar ze komen ook met hun eigen bevindingen, nieuws. Wat is uw nieuws?
1: Vandaag vind ik dit.
0: Is een rubriek.
1: Ja.
0: Wat is uw nieuws?
1: Leuk.
0: En dan komen ze in.
1: Ja.
0: En dan vertellen ze hun verhaal. En dan ben jij degene die de zaak begeleidt. Van, ja, we hebben het al gehoord hoor, meneer. Het is te lang. Kijk die ons om.
1: Ja.
0: We hebben een belletje hier.
1: Op. Heel goed.
0: Is genoeg.
1: Ja.
0: Andere aan de lijn. Pup, die komt erin.
1: Leuk.
0: Klaar. Dus dat is typisch iets voor jou, maar wat weet jij van de Surinaamse gemeenschap zo'n beetje? Want ik zie je hier en daar en overal. En Claire is iemand van de straat, hè?
1: Ja.
0: Die kent ook iedereen. Ik zeg van, Loek, die heb ik vaak ontmoet op Kwaku. Wat nog meer? Vertel.
1: Ja, nou eigenlijk ben ik typisch zo iemand die altijd van, hè? Als ik een kwartje kreeg voor de keren dat mensen zeggen, hè, wat doe jij hier? Dan was ik best wel rijk geweest intussen. En ik zeg altijd, ja, ik ben uit Muren. Maar het is wel zo inderdaad dat ik heel vaak dan een soort van reserve Surinaamse meer ben. Want ik ben op heel veel Surinaamse dingen. Want ja, van het een komt het ander.
0: Ja.
1: En ben ik ook wel degene die, bijvoorbeeld op Kwaku zijn er heel veel mensen die komen voor één ding. Die komen binnen, die komen eten halen, gaan in die rij staan en daarna weer weg. Ik loop een rondje, dus ik weet wat er nog meer te doen is. Een soort van de verbindende factor.
0: Ja.
1: En ik vind het ook wel altijd wel leuk om dan met de mensen uit het centrum van Amsterdam ze te introduceren in die gezellige culturele mix die we hebben.
0: Kijk.
1: Waar je wel gebruik van moet maken, vind ik.
0: Ja.
1: Want dat doen... Eigenlijk doet niemand dat. Ik vind dat een beschuldiging aan ons allemaal. Mm. Behalve ik. Mix gewoon. Het is namelijk beter om te mixen. Is leuk. En ja, ik ben echt...
0: Multicultie.
1: Overal, ja.
0: Overal. Mm. En ik hoor je al hoor met fragmenten van toeristen die je in de stad hebt ontmoet. En even laten vertellen van waar ze komen.
1: Ja.
0: Wat doen ze? Gewoon poep in de uitzending.
1: Ja, leuk.
0: En je had ook een partner. Ik heb de fragmenten beluisterd wat je hebt gestuurd. Hè?
1: Ja.
0: Leuke, interessante gesprekken hoor.
1: Ja, hè?
0: Maar wie is die? Doet ze ook mee? Is het jouw sparringpartner?
1: Zij is mijn andere helft.
0: Mm.
1: Zij is, wij zijn samen één. Wij lijken ook enorm op elkaar. Hoewel wij niet dezelfde soort... haar familie heeft mij geadopteerd.
0: Okay.
1: En iedereen vraagt dat, waar is Aida? En aan haar vragen ze, waar is Loeke, als we niet samen zijn? Dus ja, die krijg je er altijd gratis bij.
0: Okay.
1: Dus als er maar zitplek is, dan komt ze mee. Ik ga haar dadelijk uitleggen. Oké, dus binnenkort gaan we op dinsdag en op donderdag om de week.
0: Ja, klopt. Omdat er, de luisteraars die missen dat in de ochtenduren. Dan zie je dat er soms iemand is en dan weer niet en dan weer wel. Het is de tijd waarin we nu leven. Iedereen moet gaan werken. Anderen hebben geen tijd meer.
1: Nee.
0: Jarenlang is het goed gegaan. Maar we merken dat de tijd, 7:00, 7:30... is moeilijk om op te staan voor sommige mensen dan, niet allemaal.
1: Ja.
0: Dus Je bent een aanvulling, je bent ook een aanwinst.
1: En ik ben blij.
0: Tegelijk ook. Maar als je zegt van luister, ik heb ruimte en 's avonds, ja, dan is er ook ruimte hier bij Mart. Voor een ander programma dan. Dat zien we wel. Maar goed, je bent al ready bijna om in de ochtenduren te starten.
1: Ik denk, alleen, dat is ergens een stapelbedje dat ik gewoon kan blijven slapen. Dan doe ik alle uren gewoon.
0: Alleen moet je ook dit weer leren. Hè? Dit is een andere apparatuur. Wat hebben jullie daarbij? Want je maakt al radio. Dat moet ook worden gezegd. Ja. Je bent al bezig.
1: Ik was tot aan 1 juni, goede datum, was ik in het centrum radio aan het maken. En toen deed ik ook de techniek inderdaad tijdens het kletsen.
0: Zo.
1: Nou, dat vind ik heel erg leuk. En dat heb ik mezelf aangeleerd zo de dag voordat die ochtendshow begon. Mm. Dus ik heb geen zorgen over dat wat er voor knopjes onder de schermpjes doorheen piepen daar zo. Dat ik denk dat komt wel goed.
0: Oké, je bent niet bang voor die knopjes.
1: Nee, die knopjes wel leuk. En ik moet zeggen dat ik ook best wel het werkt altijd op mijn lachspieren als dingen fout gaan.
0: Oh ja?
1: En dat vind ik echt heel grappig als mensen vergeten zijn dat ze moesten komen. Mm. Dan zeg ik, ja, we hadden een gast, maar die dacht dat het een andere dag was. Dat vind ik hilarisch. En ook, ik vind het niet leuk als ik het lichtknopje niet kan vinden, maar ik moet wel lachen als ik dan iemand heb uitgenodigd en ik vergeet die microfoon open te schuiven. Dat ik denk, nou, dat is ook niet aardig, maar goed. Dus dat zeg ik erbij. En dat geeft ook een beetje die menselijke maat, toch?
0: Ja,
1: want ik ben wel fantastisch natuurlijk, maar ik maak ook fantastische fouten. Kunnen mensen fantastisch hard om lachen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoor het al. In de ochtend krijgen we een show. Een Lucas-show. Was
1: nou ja,
0: met Mart.
1: Als je Luke en Aida samen hebt, dan is het succes verzekerd. Dan heb je echt een hele gezellige ochtend.
0: Perfect, heel goed.
1: Ja.
0: Oké, dus leuk dat je er bent. En je motorfiets, waar is die?
1: Ja, die heb ik niet mee naar binnen genomen. Ik denk, we moeten vrienden blijven.
0: Oh ja,
1: hij staat
0: geen lawaai.
1: Staat
0: om de hoek.
1: Het is niet zo'n... het is wel een... maar niet vreselijk of zo. Ja, er zijn inderdaad mensen die mij niet horen aankomen. Nou, dat is fijn.
0: Okay.
1: Want zoveel herrie wil je nou ook weer niet maken in het leven.
0: Nee.
1: Maar het is wel een bloedmooie motor, dus ja.
0: Ja,
1: ik zou het wel leuker vinden om het hier zo in het speelpijntje neer te zetten. Maar ja, daar zit...
0: Volgende keer dan.
1: Ja, zet ik hem daar in.
0: Ja, dan zet je hem daar neer. Oké, wat zijn je andere hobby's? Wat vind je leuk en niet leuk om te doen?
1: Wat vind ik niet leuk om te doen? Niet leuk vind ik de afwas. Dat vind ik echt niet leuk. Maar ja, daarom heb ik ook maar 3 woorden. Dan ontkom je er niet aan. Ja, dat is gewoon mezelf te dwingen. Ik vind het ook heel leuk om van alles te maken. Gisteren liep ik langs een vintage winkel. Die hadden een hele mooie tas. Een diesel tas. Diesel is een merk, hè? Een jeansmerk. En die hebben tassen, eens in de zoveel tijd. En dan promoten ze dan met van, dit is hem. €600 later heb jij een diesel tas. Nou ja, die is dan wel waardevast. Dus dit is overduidelijk een oud model. Maar die was dan deze keer niet van leer, maar van jeans. Wat ik leuk vind van een jeansmerk. En hele mooie leren handvaten en zo. En toen zei ik zeg, oh ja, wat kost die tas? Weet je, vast uit je hoofd? Nee, zegt hij. Hele zoekactie. Aan het einde van de zoekactie is deze tas nog steeds €130. Dat ik denk, oef. En toen zei ik, ja, maar ja, dan kan ik hem eigenlijk ook wel zelf maken. Want ik vind het leuk om tassen te maken. Dus, en ook van jeans.
0: Okay.
1: Ik heb al een keer een luiertas voor een papa gemaakt.
0: Welke tas?
1: Een luiertas. Het is een stoere papa.
0: Ja?
1: Die dus met zijn baby aan de slag wilde. Of aan de wandel wilde. En dan moet je wel een beetje... Hij vond niet dat hij met allerlei konijntjes en toestanden. Dus hij wilde een beetje een stoere tas. En had 2 Invisu spijkerbroeken. Dus ik heb een hele dure luiertas van die 2 broeken gemaakt. Nou, hij was helemaal de man.
0: Dus je bent een kunstenares. Je doet ook aan kunst. Dus.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, heel mooi. Luisteraars, u bent nu aan zet, u heeft Loeke gehoord. Misschien stuur ik u een vraag voor Loeke, hoor. Dat kan.
1: Ja.
0: Maar u mag ook met iets anders komen. Dit is uw tijd nu. Participatie, improvisatie. Komt u maar in, 020-471-4291. Heeft u nieuws? In een bekende Soca King is overleden, Mighty Sparrow.
1: Oh, echt?
0: Ja, gisteren overleden, dus we draaien veel muziek van hem tussendoor.
1: Ja, goed zo.
0: Maar goed, hij is 91 jaar jong geworden. Dat
1: hij
0: is
1: echt in de kring, in de wieg gesmoord, maar toch.
0: Maar hij heeft een zwaar leven gehad, mooi leven ook. En als zo iemand is gaan rusten, dan zeg je van, oh, ja, leuk, hij heeft zijn mooie tijd gehad.
1: Zeker.
0: En zijn muziek blijft nog, want hij heeft prachtige muziek gemaakt, hoor.
1: Zeker.
0: Heel mooie soca-nummers.
1: Ja.
0: Waar blijven de informanten van Mart? Wie bent u? 020-471-4291. Wat is uw nieuws? Wat zijn uw bevindingen? Heeft u iets meegemaakt waarvan u zegt van ja, dit is goed om te vertellen. Net in het vorige uur met Claire hebben we het even zijdelings gehad over gevallen die zich voordoen binnen de gemeenschap. Een jonge dame van 12 jaar vertelt aan oma dat ze last heeft van stemmetjes.
1: Mm.
0: En die stemmetjes zeggen haar dat ze zelfmoord moet plegen.
1: Oeh.
0: Dat is ernstig.
1: Ja, dat is heel ernstig.
0: Vrij ernstig. Ja. Wat is wijsheid in zo'n situatie?
1: Precies.
0: Wat moet je doen? Heb jij een idee?
1: Ik, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb al een idee.
0: Wat?
1: Je moet met die kleine praten en zeggen, zullen we met jouw stemmetjes in gesprek gaan?
0: Ja.
1: Want één ding is zeker, ze zegt het al. Dus ze is nog niet verloren. Ze wil nog haar aandacht.
0: Precies.
1: Voor die zaak. En dan dat is een instapspunt. En dan,
0: professionele hulp, direct inschakelen.
1: Ook. Maar dat is vaak nog steeds wachtlijsten.
0: Ja.
1: Dus het maakt niet uit. Iedereen die wil luisteren, desnoods bel je stichting. 113 is volgens mij de zelfmoordhulplijn.
0: Ja.
1: Daar kun je tips krijgen. Dus zet gewoon alle hens aan dek meteen. Want als je wacht op professionele hulp, nou, dan kan het wel eens te laat zijn. De deur staat open, want zij vertelt erover.
0: Ja.
1: Dus dat is een hulpvraag. Nou, dan moet je in gesprek gaan. En het maakt niet uit, het kan niet fout. En dan echt helemaal exploreren van wat zeggen ze dan en waarom zeggen ze dat dan? En meisjes 12, dat is een hele moeilijke leeftijd,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja.
1: Ik benijd niemand van de jaren of 12, 13, 14. Het is heel lastig om nu te leven in die leeftijd.
0: Ja, er zijn veel, hoe noem je dat? Hun aandacht is ook met social media en al die dingen erbij. Wat ze zien op de televisie, beelden die op hun telefoon verschijnen.
1: Ook.
0: Dat beïnvloedt ook, hoor.
1: En hun eigen bubbel waarin ze zitten.
0: Ja.
1: Die van 12, 13 jaar. Ik zit vaker bij dat soort kinderen, want ik doe natuurlijk onderwijs. Mm-hmm. En dan zit je in naschool. Mm-hmm. Dus dat is een ander soort beleving. En dan, je praat met ze, ze kijken je aan, maar het komt niet binnen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je van, oh ja, er zijn allerlei dingen. En soms komen er, als je vertrouwen gewonnen hebt, komen er dingen uit dat je denkt, wauw, dat zou ik helemaal niet verwachten dat jullie daarmee bezig zijn.
0: Mm-hmm.
1: En het kan echt laaiende onzin zijn. Maar het kan ook dingen zijn die een verkeerde conclusie getrokken.
0: Ja.
1: En jezelf vertrouwen en jezelf niet het leven gunnen. Ja, dat zijn ook van die dingen die nu dat is heel erg in.
0: Vreselijke tijd. Ja. U bent erin. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
2: Dank u wel, heer Norman.
0: Lucky Luke. Ja, oké.
2: Okay. Ja, toch een zo'n serie van Lucky Luke.
1: Ja, dat was ik.
2: En ik ben Jan.
0: Dit is Jan, aangenaam. Trouwe beller van Maart, trouwe luisteraar Jan Ramkizoen. Welkom. Ja.
2: Nou, ik zie een trieste bericht hier. Kijk, af en toe ga ik shoppen in de Surinaamse kranten. En dan zie ik minderjarigen aangehouden op verdenking van zedendelict met een bedlegerige vrouw. Dat is me wat, hoor.
1: Nou.
2: Een 16-jarige jongeman. En die mevrouw die bedleger is 60 jaar. Zelf deze dame die ziek is, wordt verkracht.
1: Ja, ik denk dat het fijn is dat hij is aangehouden.
2: Ja, dat is dat sowieso.
1: Maar je vraagt je toch af, wat is, die mevrouw mag dan ziek zijn in een bed liggen, maar ik vind hem ook niet echt gezond.
2: Nee, dat soort, sowieso een verkrachting, of je gezond of niet, of bedlegerig bent, is niet goed.
1: Nee.
2: Maar dit slaat alles kapot.
1: Ja, dit is wel een ernstig dieptepunt.
2: Ja. Nou, dat is Suriname, en wat Nederland betreft, Gisteren heeft premier D66-leider een congres gehouden. Moest die snel afgevoerd worden. Want er was een groep die daar ging protesteren. En de beveiliging vond dat hij van het toneel tijdelijk moest gaan.
1: Wat die gevaar liep?
2: Ja, nou, gevaar. Hij nodigde mensen uit niet alleen te schreeuwen, maar te blijven zitten of staan en naar hem te horen.
1: Uh-huh.
2: Maar de beveiliging vond dat het risico te groot was om te blijven staan.
1: Ja.
2: Maar goed, dat was wat wij zien. Een minderheidskabinet krijgt wat hij verdient. Deze drie partijen. D66,
1: mm-hmm.
2: Dat is Democraten 66,
1: ja.
2: CDA, Christelijke Democratische
1: mm-hmm.
2: Alliantie, of hoe ze heet. EVD heeft ook een D aan het eind.
1: Ja, dat is de D van de eigen portemonnee.
2: Nou, ja. Zij zeggen dat het Democraten zijn.
1: Ja, we weten intussen beter, hè?
2: Met 66 zetels die hun steunen in de coalitie. Een dictatuur. En nu bedelen ze van rechts tot extreem, van rechts tot links. En zij noemen zich centrumpartij.
1: Ja.
2: En dan willen ze met BBB, rechterkant. Mona Keijzer is nog niet gehoord.
1: Nee, maar die is ook voor zichzelf begonnen.
2: Ja, ja. Pro probeert een beetje te steunen met Vals of Volt.
1: Ja.
2: En die twee denken dat ze deze dictatuur naar links kunnen trekken. In plaats dat ze gewoon een motie van wantrouwen ondersteunen, gaan ze praten. Ik ben benieuwd hoe lang deze regering zal. Van mijn part mogen ze binnen 3 maanden
1: en dan?
2: Zijn uitschrijven.
0: Zo.
2: En dan hergroeperen weer.
1: Maar dan krijg je weer extreem rechts, hè? Want we zijn er nog niet helemaal klaar voor.
2: Nee, extreem rechts is meer publiekelijk een kleine groep.
0: No.
2: Politiek zijn ze 2 keer al, hebben ze 3 keer bewezen. LPF, PVV,
1: mm-hmm.
2: BBB. Die hebben al bewezen dat ze geen bestuurlijke kwaliteiten hebben.
0: Ja, maar, Jan, je ziet toch ook een tendens, Duitsland en nog een paar andere landen.
2: Dat zie ik ook, maar dat zijn lokale verkiezingen.
0: Mm-hmm.
2: Duitsland, de Oost. Kijk, de voormalige Oost-Duitse gebieden.
0: Mm-hmm.
2: Die zijn achtergesteld volgens hun na de hereniging. Dus dan grijpen ze naar die extreemrechtse.
1: Ja, mensen zijn een beetje in paniek zo hier en daar in de wereld. Grijpen ze naar extreem rechts, want die roepen met... Ja, de lollies hebben het gedaan. Oh ja, dat is waar. Ik ken ook een lolly, die heeft het gedaan. Maar we zijn nog niet zo ver met z'n allen. We zijn allemaal nog een beetje gepolariseerd enzovoort. Dus dan denk ik, ja, dan is zo'n gedaan. Oh ja, dat is waar. Ik ken ook een lolly, die heeft het gedaan. Maar we zijn nog niet zo ver met z'n allen. We zijn allemaal nog een beetje gepolariseerd enzovoort. Dus dan denk ik, ja, dan is zo'n hele moeilijke situatie zoals wij hebben in Nederland, is

0: die willen naar extreem rechts.
1: Ja.
0: Ze zijn boos dat in het gesprek die met een nieuwe voorstel niet over migranten voorstellen van hun is aangenomen. Dus ze proberen, ja, 21. Deze meneer heeft 6 partijen achter de rug.
2: Zo.
0: Hitmans.
2: 6 partijen?
1: Ja, het is een...
0: Norman, hoe lang bent u in Nederland?
2: Ik heb hem niet gevolgd, eerlijk gezegd.
0: Nou, ik volg 6. Dus,
1: ja, hij heeft dat hij nog niet voor zichzelf is begonnen, hè?
0: Wat zei
1: Mona.
2: Ja, maar...
1: Nee, maar Eerdmans is inderdaad van de ene de ander. En er zitten gewoon mensen die gewoon lekker geld verdienen aan de politiek.
0: Mona werd eerst door CDA de deur uitgezet. Toen door premier Rutte. Hmm. Toen was ze staatssecretaris. Ze belandde bij BBB.
1: Ja.
0: En mevrouw Plasterk, of hoe ze heet. Heeft het haar gepasseerd om...
1: Caroline van der Plas. Plasterk is iemand
0: van der Plas heeft haar gepasseerd om haar niet als fractieleider aan te nemen. En nu is ze voor haar eigen.
1: Ja.
0: En ze heeft een beweging 29. Beweging 29. En dan denkt ze dat ze met 30 zetels premier zou worden. Laat nou Mona Keizer gooien bij Volendam.
1: Ja, precies. Ga zingen.
0: Je was daar wethouder. Misschien kan je burgemeester daar worden.
2: Oké.
1: Okay. Wij zijn het wel eens, maar dan moet nou de rest van het land die gaat stemmen het ook nog eens zijn met ons. Dan komt het goed.
2: Ja.
0: Nee, maar als wij erover praten, dan kunnen we misschien het een beetje een wending geven naar niet midden, maar een beetje progressief links.
2: Oké, okay, maar Jan, wat jou betreft, binnen 3 maanden is deze regering...
0: Ja, die moet weg.
2: Oké. Okay. Goed, we hebben je gehoord. Dank u wel voor je bijdrage.
0: Ja, tot slot, iedereen die Mighty Sparrow heeft gekend, gecondoleerd. Ik heb hem ook gekend, 1 keer gezien in Suriname. En hij heeft een lied geschreven van een Jamaicaanse, Hindoestaanse nummer. Marajin.
2: Marajin.
0: Ja.
2: Nou, dat zullen we gaan opzoeken.
0: Maharaj is koning en Maharajin is koningin heeft hier een lied over geschreven. Misschien kunt u het later afdraaien.
2: Als ik hem vind, gaan we hem afdraaien. Ja?
0: Oké.
2: Okay. Alright. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Mooi. Zijn er andere bellers? 020-471-4291. Heeft u nieuws, informatie? Wilt u vertellen over iets wat u heeft meegemaakt? Zelfs meegemaakt of op straat? Heeft u een vraag? Bent u welkom in de uitzending. Ja. 020-471-4291. Loeke, wat zie je daar voor je? Je hebt je telefoon in de hand. Wat lees je daar?
1: Ik denk... mijn telefoon zegt tegen mij dat ik mijn motor heb achtergelaten. Dat is zo dramatisch. Zo voelt het wel, omdat ik hem niet kan zien.
2: Dan breng hem even hier dan. We zijn nog even een half uur bezig hoor. Ja.
1: Ja, zal ik het doen?
2: Ja, dat kan je doen, ja.
1: Ik zet hem hier. Ik ga het gewoon op doen. Ik ga hem gewoon. Kijk me. Ik ga het doen.
2: Oké. Loeke gaat het doen. We spreken elkaar straks. Ze gaat even haar motor halen. Die motor moet gezien worden. Ja. Anders krijgt ze een bericht. Zoals ze dat zegt. Dat is mooi hoor. We gaan even luisteren naar een bekende van Mighty Sparrow. Die ene heb ik nog niet gevonden. Maar ik zoek even toch wel. Marajin is een bekende, ja. Marajin. Mighty Sparrow. Ja, may your soul rest in peace. Ja, liep mooi rokonabaka. En ik denk dat ze het groot gaan aanpakken daar in New York. En in de Caribische landen, eilanden, al die eilanden. En in Vapresining. Trinidad en Tobago, Dosaris, Reserefi. Maar goed. Agorust. En niemand is onsterfelijk, lobby Brasa. Na zo alibide, zo alibitan. Trawe contra wegwe. Mek presidie trawa ook toe. Marajin heb ik gevonden? Nee, nog niet. Ik zie nog niets. Dat is het leuke van internet, zo lees je toe. Zo is misschien type verkeerd. Toch de

0: be fine. Woluku, if not any fine. Ah, dan krijg je ook nog commercials ertussen. Dat is YouTube. YouTube tak je de next net draai gratis, ja. Je moet wel reclame voor zien en look if je mag op Ayasansa, UC. Zo doen ze dat. Bijna alles is commercie. Hoe je een motor op de achtergrond? Tjareko, hè? Loeken. Tjareko. Oké. Dat duurt nog even, volgens mij, van Apoku. Maar terwijl met Taki, met Dutusani, dat is multitasking. Luisteraars, laatst waren wij... Oh, Arfeni. Arfeni, maar we horen eventjes. Zo direct gaan we naar een muziekje. Maar ik moet u vertellen dat wij afgelopen vrijdag... in de arena waren, ja. Mart Radio was live in de arena, Burendag. Stadion bestaat 30 jaar. Arena Johan Cruijff Stadion bestaat 30 jaar. En we waren uitgenodigd om daar live uit te zenden. Ouders met kinderen waren er ook. Heel veel bezoekers, maar ook interviews met trainers. We hadden een trainer van de jeugd, elftal, Lena Emanuelson. En ze vinden het leuk en willen we ons vaker uitnodigen, Dapena Arena. Dat lijkt me een goed idee.
1: Zeker.
0: Ja, dus we willen vaker daar zijn. We gaan terug naar een muziekje van Mighty Sparrow. Nou, dat doen we vandaag. Bij wijze van uitzondering op speciaal verzoek van Jan Ramkizun. Mighty Sparrow Marajen.

0: Sparrow is a Mighty Sparrow, was van alle markten thuis. Hij ging naar India, Pakistan, Jamaica. Alle landen heeft hij bezongen in zijn, op zijn muziek. Hij is een gezellige man, vrolijk en hij is natuurlijk commercieel. Want als je een succes hebt in India, want je hoort duidelijke Indiase invloeden in de, ja, in de muziekstijl.
1: Als je 1% van de bevolking daar als fan hebt,
0: dan ben je binnen.
1: Dranghekken.
0: Ja, dus Mighty was een commerciële man.
1: Slim.
0: Leuk. 020-471-4291. Luisteraars, ik zit hier met Loeke. Loeke die is van plan om ons in de ochtenduren te komen versterken. Ze gaat overleggen, kijken of ze 2 dagen kan of 1 dag. Maar in ieder geval, ze gaat het proberen.
1: Ja.
0: En wat haar leuk lijkt ook, zijn straatinterviews. Want ze woont midden in de stad.
1: Ja, ik breng gewoon de binnenstad naar ons toe.
0: Mooi zo.
1: Als we hier zitten.
0: Goeie zaak. Iemand probeert te bellen, maar dat lukt niet. Dan moet je het nog eens een keer doen. 020-471-4291. Ja, je hebt het al onthouden?
1: Ja, ik heb het onthouden.
0: Oké.
1: Okay. Echt niet, ligt op een pintje van mijn neus. Maar ik heb het onthouden. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Moet wel eerlijk blijven. Ja.
0: Zijn er andere zaken die jouw interesse hebben ook? Want we hebben al kennis met je gemaakt. We hebben het gehoord. Hoe noem je dat? Vakanties? Landen, waar ben je geweest? Waar ga je?
1: Ik heb mijn 50ste verjaardag in Suriname gedaan.
0: Wat?
1: Vond ik leuk.
0: Oh!
1: Ja. En toen ik zei dat ik ging, nu pas. En ik, ja, nu pas.
0: In Suriname?
1: Het was enig. En toen later vroeg iedereen natuurlijk, en hoe vond je het? En toen zei ik, ben Suriname geworden, want zo leuk vond ik het. Maar ja, dat was ik natuurlijk stiekem al een beetje. Maar ik heb daarvoor heb ik ook al 2 keer op Aruba gezeten, 2 keer Miami gezeten. Hmm. Ik heb heel Europa 26 keer doorgecrossed.
0: Wow.
1: Toen ik klein was. Ik bedoel, ik had er niet echt veel keuze in, want mijn ouders deden dat. Ja. Dus vandaar dat ik nooit meer ga kamperen.
0: Kamperen is niet meer je ding?
1: Nee, nou, dat was het toen al niet. Maar ja, zoals ik al zei, ik had geen keus. Ja, ik kan ook niet alleen thuis blijven als 10-jarige. Maar ja, dus ik heb het wel het heel Europa gezien. En ik kan jullie vertellen, het is vooral bergen en bossen. Het is echt niet boeiend.
0: No.
1: Ja, nee, maar ik ben meer een stadsmens. En alle steden, ja, daar kun je natuurlijk ook van zeggen, ja, dat is allemaal een hele hoop steden en een hoop mensen. Maar ik vind steden heel prettig. Het kan ook komen omdat ik hooikoorts heb natuurlijk, hè, dat ik de natuur niet zo vind. Mm. Ik vind de natuur wel heel mooi op tv. Dus daar hoeven we niet doorheen te rijden.
0: Maar bij Suriname had je geen last dan? Van,
1: Nee, want daar eten we bijna alles, hè?
0: Oh, okay.
1: Ja, dat, och, ik heb daar gegeten. Ik was maar goed dat ik toen nog niet vegan was. Want ik was...
0: Nu ben je vegan.
1: Nu ben ik vegan. Dat is ook heerlijk. Maar dan kan je niet meer waterkip en boomkip eten. Of gewone kip. Dat gaat allemaal niet. Maar daar heb ik dat toen...
0: Welke kippen heb je gegeten? Waterkip en boomkip.
1: Waterkip en boomkip.
0: Vertel de luisteraars die niet weten wat dat is.
1: Kaiman en guana.
0: Leguana.
1: Lekker. Maar dat kan ook liggen aan de mensen waarmee ik was natuurlijk. Want die kunnen namelijk je schoenveters nog fijn klaarmaken. Maar het is leuk, want er kwamen mensen met een zakje vol met allemaal mooie witte bloemetjes. En ik, oh mooi. En dan een kwartiertje later, en dan staan, liggen die mooie bloemetjes op je bord. En dan smaakt het ook nog eens heel mooi. Dus ja, dat is lekker hoor. Ja, ik heb hele leuke. Maar mensen vinden het leuk als je op die manier bereid bent om alles wel 1 keer te proeven.
0: Zo is dat.
1: Dus ja, dan worden de meest aparte dingen je voorgezet. Van, nee, ik zal je niet vertellen wat het is. Je mag mij zelfs vertellen wat het is. Dan probeer ik het nog steeds.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Goed. Nog meer, want ik probeer alles uit je te halen hoor. Maar als je zegt van luister, ik heb al genoeg verteld, ze moeten gaan luisteren wanneer ik bezig ben, dan vertel ik de rest wel.
1: Ja, ik weet niet. Ja. Ik hou nooit op met praten, dus ja. dat is allemaal niet zo'n...
0: Dat is jouw ding ook, hè?
1: Ja,
0: praten.
1: Ja, ja, ik
0: vind het leuk om te praten.
1: Ik noem het ook wel eens als als bedreiging. Weet je wel, als ik aan word gehouden of zo, dan kan ik nog tegen die agent. Ja, maar meneer, u loopt wel risico dat ik nu ga praten. Dan wordt er een gesprek. En dat kan wel weken duren. En dan heb je toch dat ze dan toch wel eieren voor hun geld kiezen. En
0: laten ze gaan.
1: En me laten gaan, ja, want ze zien al, oh, die praat echt veel. Ja, dat is ook zo. Ik praat echt veel. Dus dat is ook nog een uitdaging, hè? In alle shows is dat een uitdaging.
0: Ja.
1: Als je gasten hebt, dan moeten die gasten natuurlijk praten.
0: Ja.
1: Ja, dat is best wel jammer. Ja. Maar ja, doe je niks aan. Maar ja, het omlijsten van dingen en dingen aan elkaar kletsen, dat is ook kletsen en het telt ook. Het gaat mij... Ik hou van muziek. Ik hou van Caribische muziek. En ik hou van dat mensen die wel bereid zijn om na te denken en niet meteen een conclusie en harde woorden en dat soort dingen, daar hou ik niet van. Of misinformatie. Ik wil mensen best wel graag dingen uitleggen van hoe het zo gekomen is en waarom je zo niet moet denken. Ja. Want dat is niet zo handig. En ja, dat...
0: Mooi. Mooi. Caribische muziek. Waar moet ik aan denken?
1: Nou, ik hou van... dat is wel een ding wat ik... ga ik nog opzetten. Ik weet dat soulmuziek...
0: Ja.
1: En de kunst om erop te kunnen dansen... kunst die aan het uitsterven is.
0: Ja.
1: Want als je toch kinderen tegenwoordig ziet schuitje varen op die... Nou, zeg. Dus dat gaat niet. Dat vind ik jammer. Dat zouden we in ere moeten herstellen. Een beetje goede souldans school. Lijkt me goede...
0: Kijk, daar zeg je wat.
1: Ja, toch?
0: Het is een markt.
1: Ja.
0: Souldansschool.
1: Souldansschool. Dat je leert hoe het moet. Ja. Want iedereen die zit nu wel aan...
0: Salsa.
1: Salsa, bachata, kumpa, kizomba, al die dingen. Heerlijk. Daar hou ik ook allemaal heel erg van. Ik vind al dat dansen ook heel erg leuk. Ik was van het weekend ergens en daar hadden we de gezellige mix van oldschool R&B en salsa en bachata en kizomba en Kenny B en La Rouge. Nou, het was dat de akoestiek een beetje belabberd was, maar voor de rest was ik heel gelukkig.
0: Waar was je dan?
1: Hotel Arena.
0: Oh.
1: Die moeten een inzamelingsactie doen voor de speakers, want jeetje.
0: Dat was niet om aan te horen.
1: In de gang kun je niet horen. En dan was La Rouge notabene aan het optreden. Nou, dat is toch uitermate herkenbaar.
0: Ja.
1: Maar ik kon het, mijn oren konden het niet meer begrijpen. En ik kon ze wel zien, maar kon ze niet meer horen. Zo slecht. Sorry mensen van Hotel Arena.
0: Nee, het is gezegd. Misschien horen ze het.
1: Ik hoop dat ze er wat aan doen.
0: Gaan ze er wat aan doen, inderdaad.
1: Ja.
0: Oké. Luisteraars, we hebben het gehad. Ik zie 4 minuten voor tijd. Raymond is er al. Hij gaat zich voorbereiden. En hij brengt het nieuws in San Antonio. Ook nog, dat heeft hij voorbereid. Nieuws in San Antonio. Dus straks krijgt u volop nieuws. Er zijn nog dingen gebeurd waarvan u zegt van nou... misschien wilt u een voorproefje geven hoor, meneer Raymond. Of wie... wat heb je voor ons, Raymond?
2: Dat zijn zaken die ik behaal van de lokale nieuwsmedia in Suriname.
0: Ja.
2: En dan heb je het over, dan hebben ze het ook over net wat jij al eerder zei over die geweldige zanger die geboren is in Grenada.
0: Ja, Mighty Sparrow. Ja.
2: Mighty Sparrow, ja. En, het staat allemaal op mijn noot.
0: Oké.
2: Okay. Dus dan moet ik weer even in de tas duiken.
0: Oké. Okay. Nee, dan laten we het voor straks. Maar je bent ready. Zo direct neem je over.
2: Dan neem ik over.
0: Ja. Mooi zo. Mooie bijdrage van je trouwens ook hoor. Ik heb mooie reacties gehad. Hij was verslaggever in de arena. Ik heb het net verteld.
1: Ah,
0: hè.
1: Ja.
0: Daar deed hij interviews samen met mevrouw Maureen Held. Miranda deed ook. Burendag, ja.
2: Burendag in de arena.
0: Ja.
1: Het was dat vrijdag, zaterdag?
0: Zaterdag.
2: Zaterdag was dat.
0: Zaterdag.
1: Leuk.
0: Dat was leuk.
1: Ja. Volgende keer ben ik erbij. Dan
0: zeker.
1: Dan ga ik ook
0: zeker,
1: mensen
0: zeker.
1: De polen hun neus douwen.
0: Mooi. Mag ik je bedanken. En succes wensen. Welkom
1: dank
0: bij
1: je,
0: Markt, zeg ik.
1: Super.
0: En je wordt overgenomen door de heer H.N. Wicks. Die jou technisch het een en ander gaat bijbrengen. En dan merken we het wel.
1: Leuk.
0: Aboom.
1: Oké dan.
0: Dag Loeken.
1: Doei.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
1: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
0: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
0: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij.
6: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Nederland en vijf andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Zonder in een prijs. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. En het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden railschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleiden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasgaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. De vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat Hilly zingt.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: We zijn er weer, Udebaka.
1: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
0: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-12. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag luisteraars, u luistert naar het programma Mat Politiek Café, verzorgd door Jane Arriva Badoula, op dit moment in Paramaribo. Ze had gepland 3 politici te interviewen, waaronder Krishna Mathura, Reshma Kuldeep Singh, en het is hen niet gelukt om zich te melden voor deze uitzending. Alleen de heer Steven Alfaizi heeft een uur beschikbaar gevonden om zich te laten interviewen door Jane. Dus het programma Mart Politiek Café wordt maar 1 uur uitgezonden. Ik denk dat we gelijk naar Suriname kunnen, waar Jane met de heer Alfaizi op dit moment te spreken zijn. Hallo Jane.
1: Hey, dag Lloyd. Allereerst dank je wel dat je weer achter de techniek zit. Mm-hmm. En fantastisch dat wij dit weer vanuit mijn warm vaderland kunnen uitzenden. Goedemiddag luisteraars en welkom bij het Mart Politiek Café vanuit het warme Suriname. Odi. Hier vandaag in de uitzending heb ik Steven Alfaizi van Doe. Die in de combinatie A20 zit in de coalitie momenteel in de politiek in Suriname. En Steven heb ik al eerder gesproken. Nog voor de verkiezingen hebben we STVS-uitzendingen gedaan. En ook is hij te gast geweest in het Mart Politiek Café. Ik heb afgesproken met alle politici die ik vorig jaar gesproken had, dat ik ze dit jaar, na een jaar na de verkiezingen, weer hierom zou spreken om te kijken hoe ze vinden dat het gaat en hun eigen bevindingen. Welkom Steven. We zitten natuurlijk een aantal mijlen ver met de oceaan tussen ons. Hier in mijn warm vaderland. Dus misschien moet je wat luider spreken. Ik weet het niet. Lloyd, jij zegt het maar als hij goed overkomt. Welkom en dankjewel dat je aanwezig wil zijn. En misschien kun je even de luisteraars begroeten. En dan zal ik starten met de vragen.
2: Oké, dankjewel Jane. Thank you also Lloyd. Het is weer prettig om met jou in een uitzending te zitten, Jane. Laten we, voor zij die me niet kennen, nogmaals, ik ben Steven Alfaizi. Nu in de rol van voorzitter van de politieke partij Doe. Ik zit samen met A20 Pro. Ik bedoel de partij, niet Steven Alfaizi natuurlijk, maar de partij Doe zit samen in een combinatie met Pro A20. In een politieke combinatie die we de A20 combinatie noemen. En we maken dus deel uit van de huidige regeercoalitie.
1: En wie zijn de voorzitters van Pro?
2: We hebben de heer Steven Rijn. Hij is dus nu in ieder geval DNA-lid van
1: A20.
2: En we hebben dus wat betreft de pro. Ik weet niet of jullie die bekende meneer kennen. Dus hij is natuurlijk Gerald Seucharan. Hij is op dit moment is hij vertegenwoordiger in de staatsraad. Dus namens de A20.
1: Precies, maar welke partij vertegenwoordigt de
2: eigen? Pro.
1: Ja, maar je hebt Pro en je hebt
2: A20 en Duarte en 3.
1: Dus Rijmers is van A20.
2: Ja.
1: En de andere meneer, u zei de naam net.
2: Gerald Seucharan.
1: Ja, Gerald Seucharan
2: is van Steven Alfaizi.
1: En natuurlijk Steven Alfaizi. Nou, 3 krachtige mannen. Het wordt tijd dat er een vrouw, krachtige vrouw bij komt. Hè?
2: Dus we weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Misschien staat hij te trappelen om.
1: Misschien staat, ja precies, want in een land waar we meer vrouwen dan mannen qua demografische bevolking en de bevolkingsgroepen, als je dat bekijkt, hebben we gewoon meer vrouwen dan mannen, gewoon de statistieken. Dus wat het ook tijd dat wat meer vrouwen zich binnen de politiek zouden profileren. We hebben al vrouwelijke ministers en DNA-leden en noem maar op. Maar ook wat sterker, ook als voorzitters en noem maar op, binnen de politiek zouden gaan profileren. Het is fantastisch dat wij in Suriname de eerste vrouwelijke president hebben. Dat hebben we in Nederland nog niet weten te presteren. Dus daar is Suriname weer voor in.
2: De floor is open.
1: Tourism. Ja, precies. Dus ik had ook, zoals Lloyd net aangaf, Reshma Kuldeep Singh en Krishna Mathura uitgenodigd. En helaas waren die verhinderd. Dus er is een standing invitation voor beide dames, zodat we ook een keer over vrouwelijk leiderschap kunnen gaan praten, wat ook belangrijk is binnen de politiek in Suriname. Maar dat gaan we helaas moeten uitstellen. Maar dus vandaar dat we maar 1 uurtje zitten. Steven, vertel. Jullie zijn in de coalitie gestapt. De verkiezingen zijn toen door de NDP gewonnen, NIPTE. Jullie hebben een combinatie gemaakt met elkaar. En jullie zijn met elkaar gaan verbinden.
3: Dat klopt.
1: En vertel, hoe is het afgelopen jaar eigenlijk gegaan in jouw optiek? En jij mag hem pakken waar je wil, hè?
2: Ja, ik denk dat we het eerst vanuit het algemene moeten benaderen. Voor mij een eerste ervaring om in een regeercoalitie te zitten. Het is niet de eerste keer van toen. We hebben er iets eerder in een combinatie samenwerkingsverband gezeten. Samen met de NDP toen. Maar dat heeft niet lang geduurd, omdat er in feite dus de afspraken, de doelstellingen die we hadden, bezig waren te divergeren. Mm-hmm. En waarvoor je dus geen verantwoordelijkheid kan nemen. Dus toen waren we dus uit de regering gestapt. Maar ik was dus toen niet echt politiek actief. Ik was wel verbonden bij toen, maar dus niet politiek actief daar. En nu wel weer met NDP in coalitie samen met andere partijen, waaronder NPS, TL, DEP. En de A20 combinatie. En ABOP ook natuurlijk. Dat was de eerste ervaring van hoe deal je natuurlijk met zoveel partijen in een coalitie. Je zou bijna kunnen zeggen van met de divergerende, tot op zekere hoogte, karakteristieken. En twee, we gaan natuurlijk allemaal voor het belang van Suriname, maar iedereen heeft natuurlijk de weg, een bepaalde weg die ze willen bewandelen om het algemeen belang te kunnen dienen van Suriname. Dus dat was eerst wennen, omdat je soms meer vanuit afstand je partij een bepaalde branding opdoet. Maar als je dus niet van binnenuit met de mensen samenwerkt, dan ervaar je dat ook anders. Dus het was eerst wennen. De wijze zoals er natuurlijk ook besluiten worden genomen, van gedachten wordt gewisseld, dat was daadwerkelijk voor ons wennen, omdat we soms heel kort door de bocht besluiten nemen. Maar soms zijn dingen zo recht toe recht aan. Dat kan misschien getuigen van een stukje, ik wil het geen naïviteit noemen, maar de ervaring van ons is dat je dingen die heel duidelijk zijn, dat je dus gewoon dat moet doen, weet je. Maar de politiek leer je dus dat je soms heel veel compromissen moet gaan sluiten, praten en praten en nogmaals praten, om uiteindelijk een besluit te nemen waarvan we kunnen zeggen van dus dat het onder consensus is. Dus dat het veel meer tijd in beslag neemt. Natuurlijk, dat is het proces, omdat je met meerdere partijen zit en dus dat je dus niet alleen daarin zit. Ook bij ons, binnen de eigen combinatie, heb je dus niet maar 1 partij. Heb je dus 3 partijen die eerst op 1 lijn moeten zitten voor het te nemen besluit. En uiteindelijk ook dan daarna met de hele coalitie moet gaan zitten. Dus dat is 1 wat betreft de samenwerking tussen de verschillende politieke partijen binnen de coalitie. Als het gaat omtrent tevreden, dan zeggen we van ik ben nog niet helemaal tevreden. Want dat zou gaan betekenen dat het super gaat op het sociaal-economisch vlak. Maar dat is nog niet het geval. We hebben nog steeds een sociale situatie waar mensen het heel moeilijk hebben als het gaat om trend brood op tafel zetten, morgens en door de dag heen natuurlijk. Dus als het gaat om de koopkracht van de Surinamers, dat die op dit moment nog steeds heel erg gedetailleerd is. En dat we graag in feite een andere situatie willen. Dus mensen hebben het behoorlijk nog steeds moeilijk. Dus dat is, als we zeggen dat we nog niet tevreden zijn, de instituten waarvan we zeggen dus dat die versterkt moeten worden. Dus we zijn in dat proces. Het is nog niet daar. Daarom zijn we nog niet tevreden. Daarom ben ik ook nog niet tevreden. We zullen pas tevreden zijn als sowieso we kunnen praten over van dat de mensen een redelijk inkomen kunnen genieten. En voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Maar twee, dat we versterkte instituten hebben. Dat de corruptie behoorlijk is teruggedrongen. En dat er sancties volgen voor mensen die over de scheef gaan. Maar natuurlijk, last but not least, dat we kunnen zeggen van dat als het gaat om de productiviteit van Suriname, dat er sprake is van een groei en een hoge mate van productiviteit, dat er sprake is van een economische groei. Dus daar zijn we ook nog niet. Dit alles maakt dus dat we ons blijvend moeten inzetten als coalitie, maar ook als Surinamers, om in ieder geval ervoor te zorgen dus dat we de juiste dingen doen voor voor de ontwikkeling, een duurzame ontwikkeling van Suriname. Wat ik wel tevreden over ben, is dus dat we daadwerkelijk beseffen binnen coalitieverband dat een aantal dingen aangepakt moeten worden. Dus dat we dus niet kunnen doorgaan zoals dat het geval is geweest de afgelopen decennia's. Dat we daadwerkelijk onze bestuursstructuren moeten gaan aanpassen. Onze administratie efficiënter en effectiever moeten gaan maken. En dat die professionaliteit die we nodig hebben binnen het bestuurlijke, dat in feite dus dat we die meer ingang moeten hebben. En natuurlijk dat we wanneer ik praat over het stukje professionalisering, daar praat ik ook over hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat het overheidsapparaat heel snel en efficiënt kan schakelen en tot dienst kan zijn voor de samenleving. Wanneer ik zeg tot dienst, dan is het heel ruim in termen van de eenvoudige burger tot de ondernemer. Dus daar kijken we dus naar uit.
1: Zeker, dankjewel. Het was een mond vol, maar ik pak even drie dingen eruit, Steven. Als eerste, los van dat we de eerste vrouwelijke president hebben in Suriname dat niet eerder vertoond is. Is ook niet eerder vertoond dat we maar één partij in de oppositie hebben. Het is wel de tweede grootste partij, maar toch één partij. En dan het derde, wat vernieuwend is voor Suriname, is dat de partijen die in de coalitie zitten, eigenlijk een soort van afspraak met elkaar, of dat geschreven of ongeschreven is, laten we het op ongeschreven afspraak houden. Dat zeg maar de focus ligt op samenwerken en niet op elkaar bestrijden. Dus niet de fouten in elkaar te gaan zoeken. En natuurlijk kritisch zijn, want dat hoor ik ook uit jouw relaas. Je moet ook kritisch zijn, want we gaan voor Suriname. Dus we kunnen niet met een vogel in de hand tevreden zijn. Maar dat deze vorm van verbindende politiek ook in mijn optiek, en ik volg de politiek vanaf dat ik eigenlijk kan lezen en schrijven al, van huis uit met een paplepel meegekregen. Want mijn vader was heel erg een vakbondsman, dat die verbindende politiek eigenlijk ook voor het eerst vertoond wordt. Dus als je ziet van hoeveel dingen eigenlijk nieuw zijn, dan is het niet gek dat het zo lang duurt. Want iedereen wil meteen verbetering. Als ik de geluiden in het land hoor, want ik luister ook naar op straat, dan is de Surinamer iemand die je bent morgen aan de macht en overmorgen moet alles geregeld zijn. Dus het besef wat politiek betekent, dat idee, dat moet ook onze burgers worden bijgebracht. toch het onderwijzen van wat politiek is. Want dat zij en wij, wij hebben gestemd, dan zijn we klaar.
2: Ja, ja, ja.
1: Zij zitten daar, zij moeten het voor ons doen. Maar het effect dat het wij zijn die het samen met elkaar moeten doen, dat besef zie ik nog niet op straat, om het zo te zeggen.
2: Yes.
1: Dus ik pak even drie dingen eruit die ik belangrijk vind uit je relatie. En het derde, dus net als het compliment over het vernieuwen, maar waarom het dus tijd kost, dat heb ik net als eerste gehad. Tweede heb ik gezegd van op straat. En het derde is dat wij nog niet op basis van politieke ideologieën politiek hebben gevoerd. Kijk, in Nederland dan heb je de liberalen, je hebt het sociaal-liberalisme, je hebt de socialisten, je hebt de kapitalisten en al die pluimages daartussen, daarbuiten. Hè, van de, als we het in de negatieve zin bekijken, van links naar rechts, van het communisme tot het fascisme, hè, dat zijn de uitersten. En alles wat uiterst is, is natuurlijk nooit goed, zeg ik altijd persoonlijk. Maar dat politieke partijen op basis van een soort van cultuur of etniciteit zijn ontstaan uit het verleden deels.
2: En, dat klopt.
1: En wat ook nu is voor de politieke partij zelf, om na te gaan welke politieke stroming, welke ideologie past bij mijn partij. Dus...
2: Kijk, je hebt ook één ding gezegd, dat van die verbinding.
1: Ja.
2: Ik ben heel blij dus dat er is een duidelijke vorm van verbinding. Als je merkt dus dat er sprake is geweest of sprake is van een samenwerking tussen NDP en NPS.
1: Ja.
2: Die konden in feite dus niet door
1: één deur. Ze konden ver van elkaar.
2: Dus dat is een grote verdienste, kunnen we zeggen.
1: Ja.
2: Een grote stap voorwaarts.
1: Ja.
2: Als het gaat om het algemeen belang, dat we gefocust blijven zeg maar, dat we dus niet gaan praten over zozeer de geschiedenis, maar dat we vooruit gaan kijken. Zeg maar, oké, we hebben geleerd uit de geschiedenis, maar we moeten wel vooruit. En dit zijn de principes, dit zijn de condities, weet je, en dat zijn, je kan zeggen, universele uitgangspunten of principes waarvan we met de ieder overeen zijn, zeg van dat het moet gaan op Suriname op de eerste plaats. 2, anticorruptie. 3, het bestuurlijke. En dat we daadwerkelijk moeten gaan kijken dus naar de mensen die het minder goed hebben.
1: Maar daar kom ik straks ook even op terug, want dat had je ook aangehaald. Daar wilde ik ook nog op terugkomen in het eerste relaas van jou. Maar even nog reagerend wat jij aangeeft. Ik denk, waarom praat ik ook steeds over vrouwelijk leiderschap? Vrouwelijk leiderschap hoeft niet alleen door een vrouw uit te oefenen. Ja. Een man kan ook vrouwelijk leiderschap uitoefenen. Ja. Is vaak een verbindende factor. Omdat vrouwen over het algemeen, hè, dat is wetenschappelijk in onderzoeken, in onderzoek is dat ook altijd naar voorkomen. Altijd de weg zoeken van consensus.
2: Ja.
1: Klopt toch?
2: Helemaal.
1: En minder de weg van strijd. Die paar dagen later niet wel doen. En mannen vaker een beetje dat haantjesgedrag hebben.
2: Yeah.
1: En dat is mijn eigen misschien gewoon. Hè. Ik wil niet generaliseren. maar streberig zijn om de voorste te zijn en om te winnen.
2: Yeah.
1: En dat vrouwen toch wel proberen de middenweg te vinden.
2: Ja,
1: en de consensus
2: dus dat een van de zaken die mij in ieder geval als politieke organisatie heeft besloten om deze president, en eerst was het deze mevrouw, want ze was dan nog geen president, om er een kans te geven president te worden. Omdat we al eerder mannen hebben gehad. Ik zeg van, laten we in ieder geval de vrouw kennende, want ik heb een moeder gehad, nog steeds, ze leeft nog steeds, laat me dat zeggen. Bijna bij de 100 jaar dus nu.
1: Wow.
2: Is, ik heb een vrouw waarmee ik bijna 35 jaar mee leef en ook mee getrouwd ben. Mm-hmm. Dus ik weet wat de rol is van de vrouw binnen het gezin.
1: Ja.
2: Die daadwerkelijk heel zorgzaam zijn.
1: En alles de boel coördineert.
2: Het moment was daar om een vrouw de kans te geven. En ik heb nog steeds het vertrouwen erin dat uiteindelijk ze in staat zal zijn als president van het land. Dat we stappen voorwaarts gaan maken.
1: Maar ook denk ik, daarin, hè, om weer te komen op dat verbinderen. En dan kom ik daarna nog terug op het sociale wat je net aangehaald hebt. Want kijk, ik ken jou voor de politiek, ik ken je vanaf 2010, vanuit andere hoedanigheden. En ik weet hoe belangrijk het sociale voor jou is.
2: Je sprak over ideologie.
1: Ja.
2: Laat me dat toch even voor. Ik ga je even...
1: Nee, geen probleem. We hebben gesprek samen, dus laat me dat
2: doen. Je sprak over ideologie. Kijk, wat bindt bij de meeste van de partijen, dus die in coalitieverbanden zitten, is de sociale democratische ideologie.
1: Mm-hmm.
2: Het sociale is heel sterk, natuurlijk ook het democratische. Maar we werken dus, het is een beetje centrum-links, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, middenlinks, zoals het in Nederland zegt.
2: Midden, maar een beetje.
1: Middencentrum.
2: Dus dat speelt bij mij, omdat je...
1: Dat is voor jou en jouw partij, ja, zo moet je dat zien.
2: Maar ook de andere partijen, omdat we een regeringsverklaring konden samenstellen,
1: mm-hmm,
2: op basis van die ideologieën.
1: Mm-hmm.
2: Je kan wel meenemen dus dat de achtergrond is, dus dat de aantal van die partijen op basis van etniciteit zijn gevormd. Maar ik denk dus dat ze doorgegroeid zijn als het gaat om het ideologische.
1: Maar bij mij ging het meer om, de achterban weet dat nog niet.
2: Ja.
1: Kijk, je kan, dat jullie als bestuurders en als mensen die de touwtjes in de handen hebben, dat weten. Maar weet die burger daar op straat? En ik doe dat dus in Nederland, dat ook voor mijn eigen partij. Ik doe dat hier ook. Hier in Suriname heb ik altijd gekozen om geen politieke kleur te hebben. Ik heb ook nog steeds geen politieke kleur. Dus je komt er een bepaald moment. Maar ik heb nog steeds geen politieke kleur, omdat ik voor Suriname in zijn geheel ben. En voor iedereen en voor de verbinding. Ook voor de oppositie in deze. Dus, hè. Maar waar het bij mij om gaat, is die ideologie. Daarvoor heb je scholing nodig.
2: Dat onderwijs. Daar
1: heb je training voor nodig. Want dat, kijk, daar gelaten die paard die Das Kapitaal en alle andere boeken gaan lezen over politieke ideologieën. Maar er zijn vele, Imus Brokking en Chimoli, toch? Want niet iedereen is dat niveau. Omdat,
2: is politicus of...
1: Ik ben ook geen chirurg en zo.
2: Gaat zich verdiepen
1: daar. Precies. Maar dan pak ik het nu op dat sociale, want dat was ook heel erg belangrijk. En dan ga ik nu heel scherp worden.
2: Ik hou van scherp.
1: Ja. Wat ik zie en niet wat ik vind. Wat ik vind is niet belangrijk. Wat ik zie gebeuren is dat de rijke steeds rijker wordt en de armen steeds armer. En die middenklasse die we uit de jaren, ja, zeg maar 80. Oh, nee, laat me eens even kijken. Laat me niet naar die jaren wagen hoor, want we hebben allemaal ups en downs in de bewegingen gehad.
2: Ja,
1: we hebben een tijdje een redelijke goede middenklasse gehad.
2: Ja.
1: Toch? We hebben allemaal ups en downs in de bewegingen gehad. Maar we hebben een tijdje een redelijke goede middenklasse gehad.
2: Dat klopt.

0: Als je een baby bent, dan ga je eerst lopen en dat soort dingen allemaal, kruipen lopen en dat soort dingen allemaal. Want de afdrachten die de mensen die dat geld hebben, of het nou ondernemers zijn, of ze op een andere manier hun geld vergaren, maar ze hebben geld en ze dragen minimaal af aan de belastingen, ze dragen minimaal aan allerlei accijns. Ze dragen minimaal af. Uit hun goodwill doen ze dingen. Ze sponsoren dit of ze sponsoren dat. Of ze geven dat. Maar waar komt de overheid om te zeggen is. Om te zeggen. En dan pak ik letterlijke zin. Vanuit de sociale democratie. Wat me in Nederland ook heel veel horen. De sterkste schouders. Dragen de zwaarste lasten. En daarvoor moet er een mindshift komen. Want je gaat een enorme, laat me eerlijk zijn, die mensen zijn onze vrienden, zijn onze kennissen. Ze zitten overal. Suriname is een klein land. Hè? Buiten je werk, buiten je baan, buiten je politiek ben je ook met elkaar verbonden. Dat zou genoeg politici zijn die binnen DNA elkaar het vuur aan de schenen zetten. Maar op zondag met elkaar gaan vissen of wat dan ook. Dus de soep wordt niet zo heet opgegeten als die opgediend wordt, maar aan de andere kant ga je bereid zijn aan die goede vriend van jou te zeggen, hé man, maar jij gaat nu 50% belasting moeten betalen. En die kleine man daar beneden, ik ga even iets simpels noemen. Als je naar de bank gaat, dan zie je die rijen daar staan. Een groot deel van de mensen doen aan internetbankieren. Wie zijn de mensen die meestal de bankplak lopen? De mensen die het moeilijk hebben, de mensen die het zwaar hebben. En dan zie je dat ze voor een storting dit moeten betalen. Ze moeten dat betalen. Ze moeten allerlei formulieren invullen. Hoe gaan we het voor onze senioren en voor onze mensen met een beperking makkelijk maken? Ja. Dove, slechtziende. De bank, de medewerker, nee, u moet met iemand komen. Nee, heeft u niet een broer, heeft u niet een zus, heeft u... Het wordt, en dan haal ik even de bank aan, bijvoorbeeld. Maar zo kan ik nog vele andere voorbeelden aanhalen, waarbij ik zeg van, mensen met een beperking die willen werken, die kunnen werken, maar hoe zit het met vervoer? Wanneer gaan we bijvoorbeeld al die mensen die thuis zitten, die bedankt zijn, omdat, wat voor reden ook, maar die wel hun geld ontvangen, gewoon inzetten op een andere manier. Kijk. Zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Het ambtenarenapparaat, dat volgens mij is dat een waterhoofd, wat alleen maar groeit en groeit en groeit, en waarin gesneden moet worden. Maar gaan we die durf en de lef hebben, want als er een andere coalitie komt, dan worden die gezet, als er een andere coalitie niet. En gaan we eerlijk tegen elkaar zijn en zeggen van, nee, oké, laat die mensen, ze zitten er. Oké, we kunnen hun geld niet nemen, maar kunnen we ze niet laten werken op plekken waar er handen en voeten nodig zijn om het land op te bouwen?
1: Kijk, Jane, je hebt het zo mooi gebracht. Als het gaat om trend. Ik heb in het begin gesproken over versterken van de instituten, maar ook het bestuurlijke effectiever en efficiënter te maken. Dus dit zit in een beetje in het verlengde van wat je hebt aangegeven. Maar dat heeft ook te maken met wat is je visie over belastingen. En durven, ik weet niet of je het weet, dus dat we dus nu bezig zijn met belastingen hervormen. Versterken van de belastingdienst en zo. Omdat ik weet, en wij weten allemaal, dat de mensen die in feite het meeste verdienen, dat ze dus niet evenredig het meeste bijdragen.
0: Exact.
1: Kijk, een loontrekker is makkelijk te traceren. Ja, dus waarbij je in feite door middel van loonbelasting dat deel van dat de staat toekomt, dat je dat in feite achterhoudt en inhoudt. Terwijl mensen dus die ondernemen en een evenredig bijdrage en voldoende winst te maken, dat ze ook een evenredige bijdrage leveren aan het geheel. Dus daar moeten we effectiever en efficiënter in gaan zijn, maar ook dat stukje van corruptie moet er dus eruit gehaald worden. Ik weet niet of je het weet, dat wij de grote voorstander waren en trekker waren van de corruptie.
0: Nee, ja, nee, nee. Dat, alles wat je zegt weet ik heel goed. Ja,
1: dus om die zaken...

0: is hy van een partij geweest die al voor deze verkiezing
1: gehaald. Ja, hij wil toch zijn we niet tevreden zoals het nu op dit moment loopt met dat stukje van corruptiebestrijding, weet je? Het is een, in feite bijna kan je zeggen, kankergezwel die we allemaal echt durven het mes erin moeten zetten om het af te snijden. Omdat ik weet dat dat door vanwege corruptie dat een behoorlijk deel dat naar de samenleving moet om die samenleving te ondersteunen of te ontwikkelen. Want je moet de mensen niet afhankelijk maken. Dat het naar mensen en groepen vloeit die dat in feite niet nodig hebben.
0: Nee.
1: En precies wat je zegt, dat ze rijker worden in feite dan ze al zijn. Dus nogmaals, om terug te komen op dat sociale, zeg ik daadwerkelijk dat we de herverdeling van de inkomsten beter moeten gaan regelen. En daar ben ik nog niet tevreden mee. Ik gaf aan dat er een aantal dingen dat ik niet daar tevreden mee over ben. Dit is een van de specifieke
0: zaken. Maar het is ook niet makkelijk, hè? Want kijk,
1: it is not easy.
0: Exactly.
1: But
0: you have to do it.
1: You have to do it and you moet het. Je moet beginnen.
0: En het gaat je niet populair maken en iedereen gaat je afkraken, maar toch zal je het moeten doen.
1: Je moet het doen.
0: Want je kan ervan op aan dat er hele rel daarom
1: gaat. Ja, maar je moet daarvoor niet
0: bang zijn. Exact.
1: Dus zachte deelmeesters maken.
0: Maar de stinkende wonden, zeker. En die stinkende wonden hebben al in al die decennia's ook overgedragen. Ja. Uiteindelijk hebben alle politieke partijen zich schuldig aan gemaakt. Daar moeten we niet moeilijk over doen. De ene iets meer dan de ander. Maar dat is iets wat in een soort van cultuur gegroeid is.
1: Ja.
0: En van die cultuur moeten we af.
1: Ja.
0: Maar je zei net iets heel essentieels over de afdrachten. Wat het moeilijk maakt in mijn optiek is omdat wij, doordat je hebt gezien dat mensen mee willen doen, mensen 2-3 banen hebben. Hè? Dus de mensen die het minder goed hebben, die gaan 2-3 banen, werkzaamheden. Bijvoorbeeld de thuiskatering is een heel goed voorbeeld van. Of mensen die in hun tuin extra tuinbouw doen om te verkopen, beetje bij beetje, in een buurt of wat dan ook. Men gaat 2-3 banen verzinnen om toch op een middenstandslevel of een hoger level te komen. En wat ik dan zo pijnlijk vind is, en dat is wel iets waar heel goed over nagedacht moet worden, hoe het daarover gaat, of dat er een soort van generaal pardon komt op een bepaalde manier voor dit soort mensen, is dat ook deze mensen gepakt gaan worden door het belastingssysteem, terwijl dat dan ook niet eerlijk is eigenlijk. Dus wat ik bedoel te zeggen, ik weet de oplossing ook niet. Hè. Laat me even dat voorop stellen. Maar het maakt het heel moeilijk om te kijken hier, over hoeveel schijven gaan we zitten, wat gaan we pakken en hoe gaan we ermee om. Lloyd, we zijn zo bezig. We zijn jou niet vergeten, maar voor de goede orde, ik breek even in. Lloyd, hoe gaat het daar in de studio met jou?
2: Met mij gaat het prima. Ik ben een en al oor.
0: Ja, en wat vind je tot nu toe van de gesprekken?
2: Ik vind het voldoende diepgang hebben en interessant. Maar
0: Kun je ons ook even bellen?
2: Nee, ik heb geen bellen. Maar ik heb wel een vraagje.
0: Ja, zeker.
2: Er is zoveel commotie rond de Mennonieten. En ik heb een stukje gelezen over de heer Sampi, die zich enigszins positief uitlaat over de komst van de Mennonieten. En ik denk dat meer mensen dat ook zijn. Maar mijn vraag is aan de heer Alfaisi, hoe doe hier in dit onderwerp staat?
1: Oké, ik denk dat we daarover helder kunnen zijn. Anyone die wil investeren, laten we zeggen over foreign direct investment, die zijn welkom. Maar die zijn welkom onder de voorwaarden van Suriname. Zodra het niet onder de voorwaarden zijn zoals we dat als Surinamers graag willen, de staat dat wil, dan zijn ze niet welkom. En er spelen een aantal zaken als het gaat om dat van de Mennonieten die niet gekleerd zijn. We hebben geen problemen met geloofsovertuigingen of de wijze van hoe mensen zich etaleren. Maar wat er is, we hebben in Suriname is er sprake van een zekere mate van saamhorigheid als het gaat om de verschillende etnische groepen. Wat je niet wil is dat er impact daarop, negatieve impact daarop wordt uitgeoefend. En daar met de Mennonieten zit één een risico aan verbonden. Dat is één. Twee, ik denk dat zoals zaken zijn gegaan, dat niet helemaal correct zijn gegaan. En die zaken moeten dus worden rechtgetrokken. De Mennonieten, als het gaat om bijvoorbeeld dus dat stukje van bosverwijdering. Toch van, waren daarvoor afspraken dat er aan taalkap gedaan kan worden, terwijl in de kustvlakte voldoende ruimte er is om daar aan de slag te gaan. Dus wij zeggen van, dat moet herbekeken worden. Ze worden dus niet vijandig bejegend, maar laten we het correct plegen. Eén, dat ze onder de voorwaarden die wij als Suriname in feite hebben neergezet, dat zij hun operaties en investering kunnen plegen. Wij zijn geen voorstander van grote kaalkap en er geen voorzienigheid van herbebossing. Want er gaat een behoorlijke roofbouw gepleegd worden, of aanslag gepleegd worden op het pristine bos. En dat is niet wat je graag wil hebben als het gaat om secundair bos of waar er reeds sprake is van activiteiten, dan hebben we geen moeite daarmee. Dus zoals dat niet georganiseerd is, hebben we daarmee moeite en dat moet in feite rechtgetrokken worden. En we zeggen niet dat ze moeten weggaan, maar dat ze wel onder de voorwaarden die wij stellen als Suriname in de kustvlakte actief kunnen bezig zijn. Maar we jagen niemand weg en we willen ook niemand wegjagen, maar we moeten de risico's inbreken als het gaat om onze multiculturele en multietnische samenleving. Dat we dus daaraan geen schade aanrichten. Dus dat zijn de zaken, dat is hoe we ervoor staan. Het kan any other groep zijn of investeerders. We staan niet negatief tegenover, maar wel de wijze zoals zaken lopen.
2: Maar heel even voor de duidelijkheid. De president die was heel negatief over de positie in Tibiti. Ze had liever gehad dat er aan de kustvlakte gewerkt werd. Maar er is nog steeds oneenigheid over dat Tibiti-stuk.
1: Kijk, het punt is dat, en dat is het moeilijke. Dat is een juridische situatie waar er tegenaan gekeken moet gaan worden. Is dat als je eenmaal rechten geeft aan een groep of aan een bedrijf, er zijn natuurlijk wat voorwaarden, dan is het wat moeilijker om die rechten weer te ontnemen als je dus niet valide argumenten hebt. Ik denk dat er een paar loopholes zijn binnen onze wetgeving die het misschien wat moeilijker gaat maken om zaken recht te trekken, maar we hebben dus nog steeds de ruimte, denk ik, als land om altijd, als het gaat om dat stukje van aanwenden van het land, op welke wijze, dat we dat nog recht kunnen trekken. Maar ik denk dat we, dit is een duidelijk voorbeeld waar we tekort schieten van, als ik heb gesproken over een stukje institutionele versterking en de juiste wetgeving. Want hadden we in principe een ruimtelijke ordeningsplan bij wetgeving, dan was het duidelijk welke gebieden waarvoor bestemd zijn en kon men onmogelijk beslissen als West-Suriname geconserveerd was, of in ieder geval slechts voor bepaalde type activiteiten was uitgetrokken, dat men niet daar aan de slag kon gaan. Dus het laat zien waar de gaps, de gaten zitten in onze bestuurlijke en in onze wetgeving.
0: Lloyd, ik vraag even de tijd. We zijn straks even voor het nieuws. Nog voordat we verder gaan met Steven, nog een heel belangrijk bericht voor degenen die het niet weten. Vandaag is de NPS jarig. Klopt. En ze bestaan 80 jaar. Dus ik wil, heb ik het goed gezegd, hè?
1: Ja,
0: oké. Niet dat ik een foutje maak in de liefde.
1: Ik ben later op hun activiteit.
0: Ik ook. Dus we zullen elkaar later weer tegenkomen
1: MPS
0: vandaag.
1: MPS is een, je kan zeggen, niet weg te denken.
0: Ja.
1: Als we praten over de politiek in Suriname,
0: ja.
1: Dan zijn ze niet weg te denken. Dus dat zijn ze heel markant. En preponderant.
0: Ja, zeker. Dus,
1: nogmaals, hartelijke felicitaties en zo. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van de staat Suriname en de richting van Suriname.
0: Ja, dus bij deze wil ik de MPS van harte feliciteren. Ik zal dat ook nog vandaag later op de dag of in de avond persoonlijk doen. En ook alle NPS'ers die luisteren wil ik feliciteren met de partij. Het is natuurlijk fantastisch dat ze mee mogen doen in de coalitie. En het is belangrijk dat wij ook voor de toekomst blijven werken aan een verbindende politiek. We zijn dit keer niet toegekomen aan luisteraars. Daar hebben we echt 2 uren van nodig. Maar ik weet ook, Steven, ook jouw tijd is kostbaar. Misschien kan je luisteraars wel even zeggen wat je doet in het dagelijks leven. Dat is misschien ook wel goed voor de Nederlandse luisteraars.
2: We hebben een beller.
3: Hallo.
0: Goedemiddag. Of goedenavond ondertussen.
3: Hallo.
0: Met wie heb ik de eer?
3: We hebben meneer Sanchez.
0: Dag meneer Sanchez, welkom in de uitzending. En heeft u een vraag voor Steven Alfaisi?
3: Luister, ik ben waterradio, hè?
0: Ja, dat klopt.
3: En uw naam?
0: Mijn naam is Jena Riva Badula. Ik presenteer dat. En we hebben vandaag in de studio Steven Alfaisi van de partij Doe. Voorzitter van de partij Doe.
3: Mevrouw.
0: Ja, hoor.
3: Wat is uw naam, hè?
0: Ik ben geboren en getogen Surinamer, maar ik heb een vaderland van Surinamer en een moederland Nederland. Wat zegt u?
3: Lolo. Of wel?
0: Ja, zegt u het maar.
3: Ja, dat is je wat toen je deed met een bij. Dat je normaal van bij. We deden dat over een flikje weg.
0: U zit in het ziekenhuis. U ligt in het ziekenhuis.
3: Ja, ik ben aan 3 weken hier.
2: Heeft u een vraag voor meneer Alfaisi?
3: Hallo.
0: Mag ik u van harte beterschap wensen? En ik hoop dat het goed met u gaat.
3: Mevrouw.
2: Meneer.
0: Ik luister naar u.
3: Hallo. Hoe zit het van Kolokumi dat ik daar weer was voor? Dan van Willy met de druk was daar aan het genomen.
2: Oké, ik denk dat u de verkeerde telefoonnummer gedraaid heeft, meneer. Want we hebben
3: zitten... Hoe zit het van Kolokumi dat ik daar weer was voor?
2: Ja, meneer,
0: ik denk dat het even verstandig is de meneer uit de uitzending te spreken.
2: En dan
0: Loop ik af met de heer Alfaisi.
2: Yes.
0: En
2: we hebben 2 minuten.
0: Heel erg veel beterschap natuurlijk.
2: Ja.
0: Met zijn gezondheid.
2: Mm-hmm.
0: Het is ook heel erg belangrijk dat wij ook dit soort mensen die bellen en die met iets zitten, wat het ook is, dat die ook geholpen wordt. Dus ik hoop dat binnen de OLVG West er iemand naar de noden kijkt van deze meneer. Steven, kan je nog kort even vertellen wat je doet in het dagelijks leven?
1: Ja, ik ben, om te zeggen, niet fulltime politicus. Wel belangrijk.
0: We hebben maar kort, hoor, want we gaan naar het nieuws en dan zit je zo uit de uitzending.
1: Dus dat is wel belangrijk.
0: We hebben maar kort, hoor, want we gaan naar het nieuws en dan zit je zo uit de uitzending.
1: Dus dat is één, dat moeten mensen begrijpen. 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radio.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: sing.
1: Toujours, na wie je reisbureau Capricho Stoers is a padetok, Haartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar is gewoon 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grond tapa lontu, dat wantaki, dema abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op Olanje free, gua Paramaribo, nanga kande, isa fasande, trasef grond tapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in Hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: We zijn er weer, Udebaka.
4: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu. Meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
5: Luisteraars van Mart, ik ben op een bijzondere plek met een bijzondere vrouw. Ze is vandaag jarig.
6: Nee, correctie.
5: Oh.
6: Ze is vrijdag is ze jarig geweest.
5: Vrijdag is ze jarig geweest.
6: 18 september en ik vier het feest 20 september vandaag. Okay.
5: En voor de luisteraars die haar nog niet herkennen, ik wel en u misschien ook nog. 30 jaar uitvaartorganisatie en laatste groet, Leni Oswald. Leni, wat een bijzondere dag. Het is dit zondag, 12 uur 's middags. Zoveel mensen op de been, dat moet je bijzonder zijn.
6: Nou ja, ik weet niet of ik bijzonder ben, maar ik heb mijn uitnodigingen de deur uit gedaan. En ik weet, er zijn een paar stomfoto's. En zoals jij.
5: Ja.
6: En ze hebben dus gehoor aangegeven en dat vind ik ontzettend fijn. Dat ik, ondanks het zondag is, vroeg in de ochtend, dat ze toch gehoor aan hebben gegeven en hier aanwezig zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Top, gefeliciteerd nogmaals.
6: Dankjewel.
0: Met een dubbele verjaardag of zo, want je bent jarig. Maar het bedrijf bestaat ook al 30 jaar.
6: Klopt.
0: Hoe gaat het met je organisatie?
6: Het gaat goed. Vorig jaar was het even wat rustiger, omdat ik de zorg voor mijn moeder had. Inmiddels overleden. Ik was mantelzorger al jaren. En nu is het tijd voor mij. En ga ik ook meer extra aandacht aan de laatste groet besteden. Maar dat gaat goed. Ik ben tevreden.
0: Oké.
6: Ja.
0: Een laatste groet voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is dat voor een organisatie of bedrijf?
6: Een laatste groet is een uitvaartonderneming. En die zorgt ervoor om nabestaanden bij te staan als het iemand ze komt te ontvallen. En dan zorgen wij voor een crematie, een begrafenis of repatriëring naar het buitenland. Dat is onze hoofddoel.
0: En dat al 30 jaar lang.
6: Ja,
0: dat is vakmanschap.
6: Zeker weten. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ze hebben mij ook hun dierbaren toevertrouwd. Mm. Om ze naar hun laatste rustplaats te begeleiden. En dat waardeer ik zeer. En vandaar dat ik ook vandaag deze dag gebruikt heb om ze te bedanken. Maar ook om iets terug te doen. Voor Taki Den Tangi. Weet je? Dat vind ik belangrijk.
0: Ja, ik vond het leuk toen je net vertelde dat je moeder aanwezig is.
6: Ja. Mijn moeder is aanwezig.
0: Zij heeft jou begeleid naar deze locatie.
6: Ja, klopt. Want ik zou dit jaar niks doen, omdat ze inderdaad overleden is. En ik wilde het in alle rust doen.
0: Ja.
6: En ik kreeg dus een schop onder mijn kont. Er is meer tussen hemel en aarde. En toen werd ik bewogen om iets te organiseren. En dat is de dag van vandaag.
0: Bijzonder geslaagd. Leuke mensen allemaal om je heen. Dat is heel goed. Leni, wij gaan way back samen met Mart 30 jaar. Hij was een van onze hoofdsponsors.
6: Ja.
0: Tegenwoordig zie ik in Albert Heijn daar ergens op een billboard.
6: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk nieuwe wegen te bewandelen. En dat heb ik gedaan. Maar misschien moet ik weer back to the roots.
0: Hmm.
6: Kan je begrijpen wat ik bedoel?
0: Misschien de luisteraars niet. Vertel ze. Back to the roots. Hoezo?
6: Ja, back to the roots. Omdat ik toen ik gestart was, ook bij jullie reclame heb gemaakt. De mogelijkheid gehad om promotie te doen voor een laatste groet. En ook om overlijdensberichten uit te zenden. En dat hebben jullie, toen zaten jullie nog aan de Zwelingstraat, geloof ik.
0: Klopt.
6: Ja, dus vanaf die periode hebben we contact. Weliswaar soms intensief, maar soms ook minder intensief. Maar neem niet weg dat als we elkaar zien, dat het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
0: Still going strong. Ik moet je ook hartelijk bedanken namens de organisatie. Hè? Want ik weet dat jij een van de eerste was die ons in contact had gebracht met André Lamesi, weet je nog toen?
6: Ja. Oh ja, dat is een hele tijd geleden.
0: Dat is een hele tijd.
6: Ja, het waren dus, Mart had toen een programma waarbij je dus langdurig werklozen weer laat reïntegreren in werk.
0: Ja.
6: En los van de laatste groet had je mij benaderd om ze te begeleiden.
0: Yes.
6: Als ze stage liepen en kijken waar ze tegenaan liepen. En dat is dan zo gegaan. Maar ik was het even vergeten, hoor.
0: Ja, dat heb je heel keurig en goed gedaan.
6: Vergeten.
0: Soms met een beetje hoofdpijn, want die mensen willen niet werken natuurlijk. Maar goed, je hebt ze toch een beetje kunnen begeleiden voor ons. Hartelijk dank daarvoor.
6: Ja.
0: Maar naast een laatste groet, wat doe je nog meer?
6: Dit is nu mijn core business. Ik heb in het verleden heb ik ook gezondheidstrajecten ingezet. Omdat ik ook een diëtistenachtergrond heb. Maar ik heb dat nu vaarwel gezegd. Mijn hart ligt toch bij de verzorging van uitvaart. Dat heb ik 10 jaar gedaan naast een laatste groet.
0: Nou, heel goed. Wat moet ik zeggen?
6: Hippie poeren.
0: En gaat zo door.
6: Ja,
0: en
6: dankjewel.
0: We houden contact.
6: Dankjewel. Maar misschien moet ik een keer weer in de studio
0: heel
6: komen.
0: Heel graag.
6: En dan even kijken voor 2027 hoe we dat het beste kunnen organiseren.
0: Gaan we doen.
6: Ja?
0: Je wordt uitgenodigd.
6: Staat
0: op de bank.
6: Ja, dus ik heb geen keuze meer. Dankjewel.
0: Dank je. Succes, hoor.
6: Bye.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Ik kan al bijna naar huis, want Sammy Verstaan, Henk Lekkeroe, gevaarlijk. Maar ja, ik ga toch maar blijven en toch even doen in Prasosso Momenti. Ja, hier bij Maart. Dit is sowieso een beetje mijn begintune van Prasosso Momenti. Een programma waar er gesproken wordt en geluisterd naar de tijd van toen. Respect, harmonie en discipline. Dus mensen, toeren Prasosso.

Oké, lieve luisteraars, even hard een goede dag. Vauw de Vautang. Mijn naam is Rap Engel en ik ben uw gast er tot met 9 uur vanavond. Het is al 7 uur geweest. Vandaag iets later begonnen. Ik heb het over, nu overgenomen van mijn collega Roy, Lloyd. die heeft de uitzending tot en met 7 uur gehad en gedaan. En nu heb ik het van hem overgenomen, zoals eerder gezegd. Zometeen proberen contact met Suriname te maken in dit programma. Waar wij gaan dus vandaag ook weer praten met de kapitein. Maar voordat wij dat gaan doen, gaan we met iemand anders praten die in Suriname is op dit moment. Die is ook op pad gegaan en die gebruikt ook zijn ogen en zijn oren. En die ziet ook dingen die niet door de beugel kunnen. Waarvan hij zegt, no. Hier moet ik dus de aandacht voor vragen bij Maart Radio en bij andere zenders. In het land of in het buitenland. Zenders die op de Surinaamse leest geschoeid zijn. Laat mij alvast de mensen die ziek zijn beterschap toewensen. En natuurlijk heel veel sterkte bij uw herstel. Voor de mensen die een dierbare te graven moeten dragen, zeggen wij gecondoleerd. Het is nooit fijn om een dierbare te graven te moeten dragen. Hoe oud die ook is, soms zeggen wij, die is verlost uit zijn lijden. Maar desondanks blijft het toch een zware tori om iemand echt te graven te moeten dragen. Dus gecondoleerd en heel erg veel sterkte toegewenst door Maart Radio. En voor diegenen die een heugelijk feit te vieren hebben, ongeacht wat het is, hiep, hiep, hiep, hoera, van harte gefeliciteerd. En mogen de goede schepper u nog vele, hele, vele jaren een goede gezondheid geven. En heel veel mooie herinneringen, maar ook mooie momenten in uw leven toegewenst. Vanuit de studio's van Maart Radio, door Maart Radio, door mij vandaag in dit geval. Ik wil de totale Surinaamse gemeenschap feliciteren, internationaal, met de winst van Nacho onder leiding van de heer Fraser. Tweede overwinning al van meneer Fraser met Nacho. Ze hebben gisteren hun huid duur verkocht. Tegen Martinique is het. En ze hebben dus de wedstrijd met 2-1 gewonnen. 2-1 Nacho Bosro de Man voor Martinique. Het was een spannende wedstrijd. Ik heb ernaar gekeken. Het was echt een hele spannende pot. En de jongens van Martinique, die een beetje de Frans zijn, die hebben dus echt hun uiterste. Het was geen easy walkover. Het was absoluut geen easy walkover. Alhoewel, als Suriname alle kansen had benut die ze hebben gekregen, dan zou die uitslag toch wel een beetje anders zijn. Dan was het misschien 5-1 geweest. Zoals net gezegd, hebben we dus een bericht uit Suriname proberen contact te maken met de heer Dennis Marcus uit Suriname, die zijn ogen de kost heeft gegeven in Suriname en met een prangend eigenlijk onderwerp, vraag, prangende vraag, prangende onderwerp, eigenlijk te berde is gekomen, de aandacht daarvoor vraagt. We proberen hem te bereiken. Dat lukt niet zo 1, 2, 3. Maar dat kan aan de verbinding liggen. Het is ondertussen 12 uur, 2 uur in Suriname. Of het is 10 minuten voor 2:30 zelfs in Suriname nu op dit moment. En we weten dat het ontzettend heet is in Suriname. Als het niet lukt om de heer Marcus aan de lijn te krijgen, dan gaan we het langs een andere
dingen proberen om andere mensen aan de lijn te krijgen, omdat er genoeg over Suriname te vertellen valt, genoeg te doen in Suriname. We hebben Mennonieten, we hebben Siankali, we hebben houtkap, we hebben milieuvervuiling, we hebben de criminaliteit die de spuigaten uitliep de laatste tijden. De politie die probeert uit alle macht de criminaliteit het hoofd te bieden. We weten dat de politie zodanig optreedt dat zij niet schroomt om de hand in eigen boezem te steken. En dat leidt ertoe dat agenten tegenwoordig opgepakt en opgesloten worden. Vooral wanneer de gemeenschap dankzij de aandacht van de media, aansporing van de media, de gemeenschap in beweging komt. Recentelijk weten we dat er Quick bijvoorbeeld ontvreemd is van een politiedepot. Uit het politiebureau. Maar nader informatie vertelt dus dat het van een politiedepot is weggehaald. Ongeacht als het een politiebureau of depot is. You and of you. Maar het meest kwalijke, het meest opvallende is dat, wie kan het zijn? Want vervoer man, een boef, een dief, die gaat wel 10 keer nadenken alleen hij inbreekt in een politiebureau of op een politiedepot, op het terrein van de politie. Hij gaat is merkwaardig, op zijn minst gezegd merkwaardig. En dus de politie is gaan onderzoeken en heeft gezien dat de voerman, deze dieven, de lange vingerman die zie, de man bij de let in de eigen geledingen, let als go to de roko, let dat de tang, even voeru da bani. Ja, you can take the man out of the gutter, but you can never take the gutter out of the man. Eenmaal een boef. Oké, laten we dat niet zeggen. Maar Skoutu vindt dat genoeg is genoeg. Ze steken de hand in eigen boezem. Maar als we kijken naar Nederland, het land hier waarin we wonen, dan zien we dat zelfs de president van dit land wel eens uit de bocht kan vliegen. Meneer Mark Rutte, die is al lang geen president meer. Maar de heer Rob Jetten, die heeft zich laten gaan en heeft gezegd dus in het kader van de verdediging van de LHBTQ en ik weet ook niet meer hoeveel wat het allemaal plus, laat mij het zo stellen, LHBTQ plus I en plus al die andere letters, heeft hij gezegd dat hij eigenlijk die gasten die zich daartegen verzetten en uitspreken, het komt erop neer, de tegenstanders van deze anders zijnden op hun bek zou willen slaan. En dat woordje, dat is door de pers, door de media, door influencers, door de programma op de verschillende SBS'en onder de loep gezet en vergroot. En van iedere mug maakt men hier in dit land een olifant soms. En nou goed, men vindt het is onkan. De president die kan dat niet maken. En dus moest hij eventjes zich verontschuldigen. Heeft hij ook gedaan. Hij is bespraak genoeg en capabel genoeg, bekwaam om dat met
acceptabele woorden en zinnen te kunnen doen. Ook de minister van Justitie en Veiligheid heeft schijnbaar een beetje gejokt. En die moest ook diep door het stof. Die moest zich verontschuldigen omdat hij dingen bezijdens de waarheid gezegd zou hebben. Dus zo zie je maar dat, ja goed, niemand is perfect, hè? Niemand is perfect. En ook onze mensen in Suriname, de regenten in Suriname zijn ook niet perfect. Wat niet wil zeggen dat we hun niet à la minuut, à la juro, iedere seconde, ten alle tijde, ga zo maar door, moeten houden aan hun belofte dat ze het land naar eer en geweten zouden besturen en ons, althans de inwoners in het land, ten dienste zouden zijn als regering, als parlement, als regent. En als ze dat niet doen, is het aan ons om ze erop te wijzen van Falkabas, je gaat hier een scheve schaats rijden en dat is niet de afspraak. Er zijn ook andere mensen willen bijvoorbeeld praten met kapitein John van Bos. En ja, als je de naam hoort als kapitein, dan weet je dat we gaan praten over onze mensen in het binnenland, hè, de binnenlanden van Suriname. En dan gaat het over de vergiftiging van onze wateren met het leven in onze wateren, maar ook daarbuiten. We willen weten hoe het nou is, wat de stand van zaken is, hoe het eruit ziet, wat we kunnen verwachten, enzovoort. De Mennonieten, apart hoofdstuk. Ik vind, en ik hoop dat u het met me eens bent, dat de mensen die zich schuldig maken aan het roven van Suriname, op welke schaal dan ook, voor het gerecht gesleept moeten worden. Ze moeten aansprakelijk gesteld worden. Ze moeten verantwoording gaan afleggen bij de rechter, want ze doen dingen die tegen de grondwet, tegen de wetten van Suriname zijn. En daar kunnen ze niet rustig doormarcheren alsof er niets aan de hand is. Er is heel veel aan de hand. En als het nou Surinamers zijn of niet, anabitrobi. Iemand heeft tegen mij gezegd dat onze broeders, de Blakamang, zei Libi, in achterland, in de dorpoe, die mannen gedragen zich alsof de binnenlanden waar ze wonen, nafding, naar de eigendom, nafding. En de stad is van ons allemaal. Hier is heel vaak heel veel over gezegd. Maar, if naf you, imag de trots, tap you kontring. De Paraan, de Koroniaan, de Nigeriaan, mensen uit Albina, de Mongo, mensen uit Mongo. Al die mensen die zeggen, de mensen uit Kommewijnen, Saramaka, ga zo maar door. Naf mi, weet je? Mina paramang, paranaf mi sobung. Maar tot op zekere hoogte, paranau en pisif sranang. En, of koroni of wat dan ook. Nou, een pisif sranang. En sranang op een regering. En een regering naar Basi in Sranang. En een regering Arki en Volku via een nationale assemblee. Zo moet een nationale assemblee naar Osopede met Miki wetten aan de soort
de man dat aba verantwoordelijk voor het boskopu goja regering en confronteer haar althans voor axa regering aandacht die ontwikkelingsgebieden in Akondre. Haar regering ook toe aan mijn eigen anu, eigen werkarmen en AI en zo, die hij ziet dat hier moet ik wat aan doen, daar moet ik wat aan doen, hier moet ik ontwikkeling brengen, daar moet ik ontwikkeling brengen. De regering ziet dat toe en de regering zet in voor doe dus aan dat toe onder controle, onder het toeziend oog, onder het controlerend oog voor een volksvertegenwoordiger, voor een nationale assemblee. Dat als aan ego foutu, dat de ma, dus wanneer het fout gaat, als aan ego foutu, dat de mij fluit haar regering terug. Of de mij zo haar regering erop dacht, hey, luister nou, dat is niet de afspraak, enzovoort. En het zou van goed bestuur getuigen te regeren bij Arki, regeren bij Taki. Oh ja, dat klopt. Oké, excuses. We gaan het corrigeren, we komen bij elkaar. En we gaan praten over hoe wij dingen weer op de juiste geleiregels kunnen krijgen. Hoe we corrigeren kunnen optreden. Hoe we dingen weer goed kunnen krijgen. Dat is zoals een goede democratie werkt. Anders dan. Dus ik, nogmaals, ik hoop van harte dat u het met me eens bent wanneer ik zeg dat alle mensen die geëikte, die vastgestelde routes, werkwijzen, die legale in de grondwet opgenomen methodieken enzovoort omzeilen om geld te verdienen, dat je alvast ik kom in een sector per strafoperatie. Dat we bij elkaar je vervoerman, oplichter, bedrieger, schurkboef, bandiet, dan je etart de wetten voor akonderen. Ongeacht of je het dan naar binnenland of naar peetang, peekleem, tak dat naar jou, wetten de imori naar de wetten. Ja toch? Adjari peelibi, ibaya dati, dat af jou. Of je een sering, je een man naar jou zaak. Toch regels de fa. Jezering. Ja. Dat voedt maar ruimte, een beetje spazie. Dat de man dat je nog evenwanseert 500 hectare zonder abipapira. Dus dan dat kan. Ja, trasot papira voor gogo actie en gogo taki dat je sera a one piece grong zo groot. Maar if ab sa amarchi dati, dan ab mamma tru stemmen van nodu voor a regering om dat te kunnen doen. En dat wordt niet zomaar gedaan. En wat zien we? De nieuwsmannen zijn aan de journalisten in Suriname en de verslaggevers enzovoorts, die samen met de heer Erland Sleur, de onvolprezen Surinamer nationalist, milieudeskundige Erland Sleur, die zijn tot de ontdekking gekomen dat de grote lappen grond zijn uitgegeven. En Anotak, met uitgeven bedoel ik niet dat iemand hier een merkteken heeft gezet of een paal om een gebied af te bakenen. Men ontplooit activiteiten. En het is niet uit de lucht komen vallen. Hier bij deze zender Maat Radio hebben we ervoor gewaarschuwd. We hebben allerlei mensen erover gesproken. En toch is men doorgegaan. Arrogantie, brutaliteit, vrijpostigheid, onbeschoftheid, oneerbiedigheid,
geldzucht, hebzucht, verradersmentaliteit. Ik weet niet welke van deze zaken aan ten grondslag ligt dat men dit soort dingen doet. De wet omzeilen. En grote lappen grond van dat land in de boezem van buitenlanders, vreemdelingen, doen komen onder het mom dat men landbouwactiviteiten gaat ontwikkelen ten gunste van het land. Nou, gelukkig dat Erland Sleur en anderen niet op hun achterhoofd zijn gevallen. Ze hebben genoeg voorbeelden uit andere landen die hetzelfde hebben meegemaakt en te laat hebben gereageerd. Te laat acties hebben ondernomen. En dus de gevolgen van deze manier van voekering nu moeten dragen, incasseren. Die consequenties. En Suriname heeft genoeg voorbeeld om die fouten niet te maken. Isabi idu na vespresi. Hoesap nou. Dus daarom doe. En desma die doe, desma die foto. Opsluiten. Opsluiten. Desnoods. Desnoods. Ik zou daar desnoods voor pleiten. Heeft de abi tra paspoort. De abi Fransman paspoort. Heeft de abi Wetman paspoort. Zet ze. Pot den de kondre dat hij. Wegjagen. We weten dat een vrouw, Missy Asawini, het bijna met de leven heeft moeten bekopen. Toen zij erop wees dat het verkeerd ging, dat het niet kon wat er gebeurde in Suriname. Ze moest vluchten, althans vluchten. Ze heeft geluk gehad. Ze heeft geluk gehad dat ze... dat zaken zijn gelopen zoals ze zijn gelopen, waardoor ze nog in ons midden is. Maar ze had er al voor gewaarschuwd. En niemand heeft geluisterd, blijkbaar. Niemand. Het is erger geworden. Vreselijk. Verschrikkelijk. Dus laten wij... Sranamangs, laten wij oplettend zijn, alert zijn. Laten we op elkaar passen, op het land passen. Laten we eerlijk zijn tegenover elkaar. En natuurlijk, je mag er ook een vijf zijn, maar voor zijn de in Marokko. Je roko aan vijf sensi. Maar no sari. Je roko. 1000 golu. En dat hij ten koste voor akondre. Ten koste voor abusi. Ten koste voor watra. De fisi. De foru. De meti. Nanga de libisma. Da ju na di dibri. We, Sumabari, dat vieren. We gaan naar de muziek. Het is ondertussen flink aan het racen de tijd. Hè? Het is 9 minuten over half 8 ondertussen. En ik heb gekozen voor het volgende nummer, de formatie Sabaku met internet. Terwijl het nummer de muziek aan het afspelen is, probeer ik dan contact te maken met Suriname. Dit is de formatie Sabaku, internet. Blakka. Internet.

redescolare fan de formatie Jackie Famiri. Wat een geweldige tijd, hè? Deze tijden liggen allemaal achter ons. Pisserat na petkooi, jakka, jak, jak. Ai. Zometeen worden we onderbroken door het nieuws en de reclame. En daarna komen we weer bij u terug en met informatie uit Suriname. Dan gaan we praten met kapitein Joan van Bos.

pipipi, hurra! Het is heel mooi weer geweest vandaag in Amsterdam. 25 graden. Morgen warm weer. Dit is de start van de zomer, hè. Na zomer.

Jackie Famiri mă bai ala sot moi moi shoot shoot sanji yara miskat ai a pisten disi boy corona no be ko por next da was it look it is bijna 7 uur om 7 uur worden we onderbroken door nieuws en reclame en daarna gaan we rustig door met heerlijke muziek en goede informatie tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. Staskov in het noordwesten van Slowakije heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Ja, mensen. Ja, ik ben er weer. Midoro bakan anga atrobi fu om Johan anga tante Magda. Dus eigenlijk De mensen van nu, of contact de tijd van nu, die kunnen echt even leren van Asan Bego. Want nu, ik kies Robby naar mijn partner, partner pakken. Ik kies Robby naar mijn partner, partner Barsandi, over en weer wordt er met modder gegooid. Maar uiteindelijk dat hij, toko toko no bevringing. Na soul poko bevringing. Dus nu, net hebben jullie de drie nummers gehoord van oom Johan. Maar dat in bereken, die mensen waren zo romantisch dat de oom Johan draaide drie pokoeving. Dan gaat hij een beetje tap het terras of van elkaar in veranda of van de bigisma bij elkaar in voorzien. Amigos doen rustig en zo romantisch. Amigos doen en op je thee voor tante Magda. Debrieke, hoe kan dat nou? Dus maar met Trobi, maar toch aan mij kies een kopje thee. Want die mensen van toen waren romantisch. Nona klapt neer vadon of sanepsa. Maar dan nou dat we arkisa, want nu is het de beurt van tante Magda, want dat oom Johan was dood op haar veranda. Dat tante Magda nou ook draai pokoe. Want tante Magda pot de selectie ving aan de kant. Dus een odraai pokoe nou. Die oom Johan.

Oké, lieve luisteraars, het is nu 8:09. Hier ben ik dan weer. Tot 9:00, uw gastheer. Dit is music for your ears only. Orutemba, Master Blaster, Temremang.

Dadelijk gaan wij dus richting Suriname. En dan gaan we dus proberen om contact te krijgen met kapitein Joan van Bos. En we gaan een beetje praten over de situatie daar waar zij woont. Axel D'APP spraken we ervoor van de Karazani vis. Vissterfte, weet u toch? Dat is wat gevaarlijk aan dat hij. Vouwakana gebied, wat zijn de gevolgen tot nu toe? Wat is de huidige situatie en stand van zaken? Ook in verband met de school. We weten dat het hartstikke droog is momenteel. Ik vaak drie bij hoor, ja zo. Zo drie dena zijn er maar naar drie ten toe. En ja zo, alleen ik kon zo'n trong, alleen ik pridot die man uno, alleen ik kon gelukkig, want ik wou zo dadelijk. Maar het was vandaag hartstikke warm en nono de koru. Dus van ongeveer 25 graden, daarbij is het 10 graden naar 13 graden, dus de morgen 10 graden. En mij is het de weer, die zijn mijn kiezen kiezen. Maar je arki de mooie suite poko di si dan je firis fi in e firsi ki da is koif de sturu da je poko ja zoals maar perki kan do boom om en i wani toch in etis boenen

0: Oké, dankjewel. De formatie Sabaku. We gaan deze jongens eventjes vragen om plaats op de reservebank te nemen. Met het nummer Por Nenobung. Dat weten we, Por Nenobung. Het is altijd beter om eerlijk en oprecht over anderen te praten. En daarvoor hebben we dus gehad, dacht ik zo. Als ik mij niet vergis, houdt u het met een goede Tim Remang van de formatie Master Blaster. Het is ondertussen geworden 16 minuten over 8 in de uitzending van uw eigen Omroep Maart Radio te beluisteren. Via het internet natuurlijk, maar ook all over the world kunt u ons vinden. www.maartradio.nl of u gaat gewoon naar Maart Radio Live via het internet, via Google, Maart Radio Live. En dan bent u live bij ons, met ons. En als u in Nederland woont dan, en u wilt contact met de studio, is het telefoonnummer 471-4291. Dat is dan het telefoonnummer. Als u in het buitenland woont, is het dacht ik zo, plus 31 en dan 20 en dan 20 en dan draai je dus dat telefoonnummer 471-4291. Zo makkelijk is het. Kind kan de was doen. We waren u beloofd dat wij contact zouden maken met Suriname. Het is ons gelukt om contact te krijgen met Suriname, met kapitein Van Bos. En aan kapitein Van Bos gaan wij welkom heten. Kapitein, ik hoop dat u mij goed hoort en van harte goedendag en wees welkom in de uitzending van Maart Radio.
1: Ja, goedemiddag iedereen. Mijn naam is John van der Bos, dorpshoofd van Pikinpoika.
0: Oké, oh, Van der Bos. Sorry, ik heb het fout. Ja, Van der Bos. Joan van der Bos. En u bent dorpshoofd van het dorp
1: Pikinpoika.
0: Ja, Pikinpoika en Pikinpoika, hè?
1: Ja.
0: Maar zijn die...
1: Ja, Pikinpoika en Pikinpoika. Dit is Pikinpoika.
0: Oké. Okay. Zijn die dorpen aan elkaar verbonden?
1: Ja, in familieverband. Okay. Vroeger heel lang terug. Maar tot heden. Volgens de geschiedenis.
0: Oké, okay, nice. Mooi, mooi, mooi. Maar Pikinpoika.
1: Ja.
0: Pikinpoika. Wat betekent... Kapitein, ja. Kunt u me misschien... Zou een tak Pikinpoika bij jou?
1: Pikinpoika in Karaïb is het Akarani en Pikinpoika in Karaïb is het Akaramu. Pikinpoika was de grote broer, Akarani en Pikinpoika de jongste, Akaramu.
0: Wauw, jere dapé, heer grondapé, jere je, jules no no de. Dank u wel. Ja. Dank u wel, kapitein.
1: Ja,
0: zeg, kapitein, maar na agebied pe kapitein en Libi, fa a Libi de dapé no no de, na Pikinpoika, na Inisernan, hoe is het gesteld hè, met het leven, met het vredige leven daar in uw leefgebied?
1: Ja, zoals u weet zijn wij inheemse vredelievend mensen, maar de niet-inheemse, niemand moet zich beledigend voelen.
0: Nee.
1: Ze hebben ons leven zuur gemaakt door dat ze grote lappen gronden hebben ingepikt binnen inheems woon- en leefgebied.
0: Zo.
1: En nu hebben ze de rivier vergiftigd.
0: Ah, joh.
1: Met name de Saramaka rivier.
0: Oh, wat erg. Wacht even.
1: Dus waar Pikinpoika nu is,
0: ja.
1: Is nu een rampgebied geworden met al die dorpen die gelegen zijn aan de
0: Tsar. Ja? Wacht even, dus... wacht, ja, dan komt iets mis even, ik hoor. Je krijgt waarschijnlijk bezoek, want die honden slaan aan daar. De Dagua Betisma. Ik neem aan dat u me nog steeds goed hoort, kapitein.
1: Ja, ik hoor
0: u. Ah, bon. Dus,
1: ja, dat ik kapitein ben, die kleintjes in komen spelen, maar is niet erg.
0: Leuk, leuk, leuk. Gelukkig dat ze nog kunnen spelen, gelukkig maar. Maar kapitein, u heeft gezegd, dus dat grote lappen grond van uw woon- en leefgebied zijn ingepikt. Hoezo? Wat bedoelt u? Wie heeft wat ingepikt?
1: Het is lang terug. Ik was nog niet kapitein en dat is Suricom Park. Vroeger was het stichtende eenheid, maar nu van naam veranderen in Suricom Park.
0: En wie,
1: maar de overheid heeft dat afgestaan aan zo'n stichting, zo'n vereniging, zeg maar.
0: Maar.
1: En dat is precies ons woon- en leefgebied en waar we tegen jagen, vissen en het uitoefenen van tuinbouw. En dat kan niet meer, want nu is het een verkavelingsproject geworden.
0: Wat? Dus, wacht even, een deel van het leef-, woon-, jachtgebied van,
1: ja,
0: van de inheemse te Peking, Peking Poika is door de overheid afgestaan aan een stichting. Wat heeft die stichting, wie zit er in die stichting? Wat heeft die stichting te maken met Peking Poika? Zijn het mensen van Peking Poika in die stichting zelf?
1: Nee, het zijn niet inheemse, het zijn mensen van Paramaribo en elders. Misschien zelfs buitenlander, ik zou niet weten.
0: Maar
1: ik heb geen band met ze.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. U heeft geen band met ze, u praat niet met ze. Ze praten ook niet met u, neem ik aan. Maar welke activiteiten, wat doen ze in dat gebied? Sadedu, ik ben verbaasd. Ik ben helemaal...
1: Het is een wooncentrum geworden van hun. Want wanneer je hoort verkavelingsproject,
0: ja.
1: zijn het mensen die bezig zijn huizen op te zetten, te bouwen en zo. En met de komst van hun zijn ons, moet ik het zeggen, ons leefgewoonte ontwricht.
0: Ook dat.
1: Vanaf met de komst van.
0: Maar kapitein, met alle respect, kapitein. Wat hebben de inheemse mensen. Want ik neem aan dat Peking Poika, dat er andere dorpen rondom Peking Poika zijn. Wat hebben de inheemse mensen, het traditioneel gezag, wat hebben jullie gedaan om de overheid erop te wijzen dat dit is onkan?
1: Ik heb heftig geprotesteerd samen met mijn mensen, de weg zoveel keren gebarricadeerd. Ze hadden een poort gezet over de weg, wij mochten niet eens meer gaan jagen en vissen en ik heb opdracht gegeven om die poort omver te gooien en gewoon gingen we door gaan jagen en vissen waar nog bos was toen.
0: Wow.
1: Nou, we hebben niet zo gekeken. Is mijn ding een territorium. Ik sta in mijn recht en ik ken mijn rechten.
0: Natuurlijk, dit is kapitein, dit is Maart Radio. Maart Radio is een station dat toch wel breed beluisterd wordt. Internationaal ook. Dit gesprek ga ik meenemen naar een van de Surinaamse advocaten. Die in het buitenland woont. Meneer King, om met hem hierover te praten, want ik schrik me te pletter. Ik dacht dat we zouden praten over dus de vissterfte.
1: Ik wil ook daarover praten natuurlijk, dat van de vissterfte.
0: Ja, maar ik ben geschrokken van die berichtgeving.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat
1: ja, klopt.
0: Ja, dat grote lappen grond van uw woon- en leefgebied is afgestaan. Is uitgeven aan forensen, aan mensen die dus niks met Peking Poika te maken hebben om woningbouwactiviteiten te ontplooien. En hebt u enig idee, woningbouw voor wie? Wie komen daar te wonen? Dorpelingen van u? Of mensen uit gebieden die u niet kent?
1: Als het dorpelingen van mij was, zou ik toch niet klagen. Ik zou ook niet protesteren. Het blijft mijn mensen nog steeds. Het zijn vreemde mensen die ik niet ken. En ze stelen van zo heb je me niet hier. Daarom zeg ik met de komst van hun is ons lief wezen ontwricht. We kunnen niet meer onze deels buiten zetten. Ons koeien kleden en zo. We hadden volle spullen gewoon. We gingen ons huis niet opsluiten. In diefijzer zetten. Maar met de komst van hun Wow. Bijna elke maand hadden we dingen, inbraak, diefstal binnen ons huis. Het kan niet.
0: Nee. Het kan zeker niet als ik het zo hoor. En dat is dus Saramaka. Het is Saramaka, heb ik het goed?
1: Nee, het is district Wanica. Is geen Saramaka.
0: Oh, is dit, sorry. Luisteraars, mijn verontschuldiging. Kapitein, mijn verontschuldiging. Het is district Wanica. Waar dit gebeurt. Dus eigenlijk in heel Suriname. Sinds wanneer speelt dit? Sinds wanneer is dit gebeurd, kapitein? Sinds een jaar, twee jaar, drie jaar, tien jaar, twintig, dertig?
1: Het is afgestaan, denk ik, in 1974, als ik het goed heb, toen der tijd.
0: Ja.
1: Maar men ging niks doen, zeg maar.
0: Sorry. Mm-hmm.
1: En ze hadden het een tuinbouw gekregen, als ik het goed heb.
0: Okay.
1: Maar toen de voorzitter kwam te overleden, begon men gewoon dingen te verkavelen, zonder een bestemmingswijziging. Dus ja.
0: Dus vandaar. Vrijgevochten.
1: Ik ben al 21 jaar kapitein en
0: wow.
1: In 2004 ben ik dat te weten gekomen. Maar dan waren ze al bezig met huizenbouw op dat perceelland. En vanaf die dag dat heb ik dan gestreden tot vandaag, tot heden.
0: Nou,
1: en ik blijf strijden.
0: Natuurlijk, ik kan me dat best wel voorstellen. En dan komt er bovenop dat er andere vormen van economische activiteiten worden ontplooid binnen uw woon- en leefgebied, die leiden tot zorgwekkende toestanden, zoals bijvoorbeeld vissterfte door gebruik van pesticiden of cyanide, giftige stoffen, waardoor de wateren vergiftig worden en de vissen ten gevolge daarvan doodgaan. En natuurlijk de vogels, de planten en de dieren in het bos ook. Hoe is die situatie op dit moment?
1: Het is zorgwekkend, want de rivier is voor ontreinen, is vergiftigd geraakt. Vissen mogen wij niet meer nuttigen. Dat heeft NMA aan ons voorgehouden.
0: Ja.
1: Maar we mogen het water niet drinken, niet er niet baden of gebruiken om te koken.
0: Okay.
1: Vissen mogen wij niet nuttigen, maar we krijgen nog geen hulp van de overheid zelf.
0: Nee?
1: We hebben maar twee keer pakketten gekregen, voedselpakketten, maar daarna hebben we niks meer gezien. En drie weken terug hadden we vergaderd met een werkgroep van de president.
0: Ja.
1: Om alle dorpen te registreren en de gegevens per dorp dan door te geven. Dat hebben wij gedaan en het is al drie weken dat wij wachten op antwoord hoe verder.
0: Okay.
1: Wat de acute maatregelen betreft.
0: Oh ja, acuut ook nog. Acuut. Misschien is acuut een ander begrip in Suriname dan die wat u en ik begrijpen.
1: Het is een snelle oplossing, een snelle maatregel.
0: Precies,
1: maatregel.
0: Daarom zeg ik, misschien hebben ze daar in de regering een andere invulling voor het woordje acuut dan u en ik eruit begrijpen. Maar goed, kapitein, die vis mag niet gegeten worden, dat water mag niet gedronken worden. Dat jachtgebied is kleiner geworden. Je kunt die dieren, ik neem aan dat die dieren ook dieper het bos intrekken.
1: Ja, en ze drinken ook het water.
0: Natuurlijk.
1: Dus ook hun, we kunnen geen dingen wild vlees meer nuttigen, want ze gaan ook het water gaan drinken.
0: Wauw. Maar zeg, kapitein, Mamigado. U heeft gedaan wat u kunt. U heeft uw beklag gedaan bij de hoogste instantie in het land. Ik heb gezien dat delegaties tegenwoordig naar het paragebied gaan. Achter het, zeg maar, boven para, Fafadekare, Odipara, dat die in elk geval Tibiti. Ze gaan op andere plaatsen om te praten met mensen die illegaal aanwezig zijn of illegale activiteiten ontplooien. Zijn er ook assembleeleden bij u in het dorp geweest om met u te praten, om de situatie met eigen ogen te bezichtigen?
1: Nee, geen enkele DNA-leden zijn bij mij hier geweest. Ik weet niet van die andere dorpen. Ik praat slechts over Pekin Poeta.
0: Natuurlijk.
1: De DC is wel recentelijk geweest, 3 weken terug.
0: Okay.
1: Met ons komen praten. Het was meer een werkbezoek.
0: Ja,
1: de minister van OGM was wel hier, 3 weken terug ook, met de directeur van NMA. Maar hun waren hier geweest voor een presentatie omtrent de vergiftiging van de rivier en de vissen. Dus
0: ja.
1: technisch gedeelte.
0: Ja.
1: Daarvoor waren ze hier. Ja.
0: Oké, okay, we zijn anno 2026. We leven in een moderne tijd. AI neemt dingen van mensen over. Dus computer, die gedragen zich als mensen tegenwoordig. Watervoorziening. Geen mens kan zonder water leven. Hoe zit het met waterleiding? Want jullie kunnen dat water niet gebruiken van de rivier. Hoe zit het met waterleiding?
1: Pekin Poeta beschikt over stromend water, maar er zijn toch nog een paar dorpen die niet beschikken over stromend water.
0: Hoe?
1: Voor drinkwater.
0: Hoe doen zij?
1: 4 dorpen zo.
0: Hoe doen zij het dan?
1: En, het is verschrikkelijk, ze ontberen heel veel. Al die gezinnen zijn naar de stad gegaan. Alleen die mannen die echt sterk zijn, mensen die sterk zijn, zijn nog in het dorp gebleven.
0: Ja.
1: Maar ik denk, een week terug hebben ze dan water gekregen van bureau Volks Contact. Dat heb ik vandaag, ben ik vandaag te weten gekomen.
0: Oké. Zeg kapitein, ik nogmaals, ik werk hier voor deze radio, voor dit radiostation, Maart Radio. Natuurlijk geef ik u zo meteen de gelegenheid om een oproep te doen. En samen met u, ik had al een oproep gedaan aan alle journalisten in Suriname om de handen in elkaar te slaan en deze wantoestanden elke dag te bespreken. En niet met Hoog-Hollands allerlei geweldige dingen die niet direct relevant zijn. Op die radio te zitten kletsen. Maar dat ze daadwerkelijk in de krant en op de radio dit soort wantoestanden bespreken. Omdat het de volksgezondheid in gevaar brengt. Ik ga met u samen straks, als u klaar bent, ook een oproep doen. Ja. En het sturen naar de ambassadeur hier. En als dat niet werkt, dan zal ik die advocaat in stelling brengen. Dat zeg ik ten overstaande van alle luisteraars. En misschien, want mevrouw Simons, die krijgt een heleboel credit dat ze haar best doet. En dat dit en dat en de mensen om haar heen. Je kent het oude bekende verhaal. Maar u bent degene die leidt onder de situatie. Vindt u dat de Nationale Assemblée, CQ, de regering, een domme vraag. Want ze doen niet genoeg. Gaat u gaan?
1: Wat ze doen is niet tastbaar, is niet zichtbaar. Dus ja, ze moeten opkomen. Want het volk heeft hun daar geplaatst, met name de DNA-leden. Maar
0: ja.
1: Ook van hen hoor je niks.
0: Ja.
1: Alleen tijdens politiek, dat kennen ze ons, of dat kennen ze die dorpen, dan gaan ze in het binnenland. Maar waarom nu niet? Nu is het juist de hoogste tijd. De nood is hoog om dan naar de dorpen toe te gaan en te helpen waar nodig is. Maar dat zie je niet.
0: Nee.
1: Dat mis ik.
0: Ja. Zeker. U bent kapitein in het traditioneel gezag in Suriname. Bent u een autoriteit? Hoe is het contact tussen u? Want dit is slechts één onderdeel van het leven in het dorp. Maar er zijn zoveel andere onderdelen. We hebben energievoorziening, stromend water, oftewel waterleiding, medische zorg, school. Hoe zit het met bijvoorbeeld het onderwijs?
1: Wat onderwijs betreft, ik heb niet zoveel schoolgaande kinderen.
0: Oké. Okay.
1: En mijn kinderen gaan naar Santigron. Santigron is mijn buurdorp, is een Marondorp. Daar gaan de kinderen van mij naar school.
0: Ja.
1: Een deel ook bij Reberg. Reberg is ook een project naast Pekin Poika.
0: Oh, wacht eens even. Mag ik je even onderbreken? Reberg is toch het project? Wacht eens even. Reberg is toch waar de overheid op dit moment grond uitgeeft aan mensen om te bouwen, het Reberg-project. Heb ik het goed?
1: Ik denk van wel, maar ik heb me niet echt bezig gehouden.
0: Okay.
1: Maar Reberg staat bekend met dat van die dingen, melkproducten zijn boeren. En ze hebben zoveel koeien en ja.
0: Okay.
1: Dat is Reberg.
0: Oké. Okay. Er zijn geen Mennonieten daar?
1: Nee.
0: Oké, okay. Laten we
1: Helemaal. Dat ga ik niet toelaten in mijn woon- en leefgebied. Ik ga steeds blijven vechten.
0: Dus ik hoef je die vraag niet eens te stellen. Dan kom ik terug naar uw contact met de overheid. Uw contact met de Nationale Assemblée. Uw contact met de regering. U bent een gezagdrager in Suriname. Hoe zit het met het contact via de commissaris of wat dan ook? Vertelt u mij en de luisteraars hoe dat zit? Want ik bedoel, ik ben helemaal flabbergasted hier.
1: Wat contact betreft, ik schrijf rechtstreeks naar de ministerie of naar de president toe. Ik heb het recht, want ik ben een traditionele gezagdrager.
0: Natuurlijk.
1: Ik ben een traditionele autoriteit.
0: Natuurlijk.
1: En ik dien op te komen voor mijn groep mensen.
0: Zeker.
1: Zeg maar de gemeenschap.
0: Zeker.
1: En dat met de vergiftiging van de Saramaca rivier hebben wij ons gebundeld, al die dorpen, die dorpshoofden. Ik ben de trekker, tevens zeg maar de woordvoerder.
0: Ja.
1: Van die dorpen.
0: Nu ga ik u een vraag stellen. U kunt me rustig bokken hoor, als u die vraag niet wil beantwoorden. Maar door wat u me zegt, maakt u me nieuwsgierig. Recentelijk, een paar maanden geleden, is er een beetje kroetoe geweest, de zanderij van alle dorpshoofden. En Gramang en Bashias en kapitein. En het was, de pers was niet uitgenodigd, mocht er niet bij zijn. Het was een soort, hoe zeg je dat? Het geheim soort kroetoe. Bent u ook op die kroetoe geweest? Op die biggie kroetoe?
1: Nee, welke kroetoe? Ik weet van niks. Welke kroetoe en wanneer precies? En wat hoort het in?
0: Oké. Tezanderij is er een biggie kroetoe geweest. Enkele maanden geleden. In Suriname. Er zal een follow-up zijn. Die is er nog niet. Die komt waarschijnlijk nog. En bij die biggie kroetoe waren het traditioneel gezag in Suriname, alle Bashias, alle kapiteins en alle Gramangs, die waren bij elkaar gekomen, hebben de koppen bij elkaar gestoken. En nogmaals, de pers was niet uitgenodigd. Dus we weten tot op de dag van vandaag niet wat er echt is besproken op die biggie kroetoe, welke besluiten er zijn genomen enzovoorts. Nou, ik heb een afspraak gemaakt met Ede Gramang, Aboy Koni, of Ede Bassiano, Ede Bassia, of Gramang. Ede Gramang, Aboy Koni, om in onze uitzending, maar hij is nu ziek, dus daardoor kan hij niet in de uitzending komen, maar dat komt nog wel. Maar u weet niet van die biggie kroetoe, want u bent er niet op geweest. Want ik bedoel.
1: Nee, ik ben geweest. Misschien de moederorganisatie FITS, ik zou niet weten.
0: Want u bent er niet op geweest, want ik bedoel.
1: Nee, ik ben geweest. Misschien de moederorganisatie.

0: nemen. Maar voor nu is het niet mogelijk. Het mag niet. Je kan kanker ervan krijgen.
1: Jezus.
0: En wat ik heb opgemerkt, zo lang krijgen wij nog geen hulp van de overheid. Bepaalde mensen gaan toch vissen nuttigen.
1: Oh jee.
0: Of ze drinken het water.
1: Oh my god.
0: En ik wil niet een zieke gemeenschap hebben.
1: Nee.
0: Later.
1: Natuurlijk niet. Dat begrijpen we volkomen. En ik neem aan dat de totale Surinaamse bevolking achter u staat. Hebt u contact met bijvoorbeeld milieudeskundige Erland Sleur?
0: Ja, toch wel.
1: Oké. Dus u doet echt daadwerkelijk alles wat in uw vermogen ligt om de situatie leefbaar te houden. Maar u ontbeert de steun van de overheid.
0: Ja, dat.
1: Kwalijke zaak. Kapitein, ik ben door mijn vragen heen. Maar u krijgt nu de gelegenheid van mij om de Surinaamse bevolking, de Surinaamse Nationale Assemblée, de Surinaamse regering toe te spreken via deze zender. Gaat u gaan.
0: Ja, bij deze wil ik de centrale overheid op de hoogte stellen. Vragen een noodkreet naar hun toe. Om ons niet aan onze lot over te laten. De dorpen die gelegen zijn aan de Saramaka-rivier. Want wij hebben veilig drinkwater nodig. Voor de dorpen die niet beschikken over goed drinkwater. Voedsel en alternatieve eiwitbronnen hebben wij nodig. Directe inkomsten, ondersteuning voor vissers en andere getroffenen, medische zorg in de dorpen, gezondheidsonderzoek van de bevolking, veiligheid van water en vis en wild, bescherming van de rivier en het leefgebied, alternatieve bronnen van voedsel en inkomen, transport en logistieke ondersteuning, directe communicatie met de gemeenschappen, compensatie en herstel en een officiële noodplan voor de Saramaka-rivier.
1: Oké.
0: Wil ik aangeven aan de overheid. Dat is mijn noodkreet.
1: Dank u wel.
0: Naar de centrale overheid.
1: Dank u wel. Mijn laatste vraag. Mijn laatste vraag, kapitein. Als het moet. Als het moet. Want ik heb u net al gezegd, als het moet, denkt u dat u, het zal aandurven om desnoods naar het, om zich internationaal te beklagen, naar het internationaal mensenrechteninstituut te gaan, om uw beklag te doen over de situatie?
0: Dat kan, ja, want eerst zoek ik het nationaal toch. Maar als dat niet helpt, als we geen hulp kunnen vinden, dan gaan we dan internationaal, ja, sowieso.
1: Oké, dat weet ik voldoende.
0: Dat moet zo op zoek naar hulp.
1: Ik weet voldoende. Nogmaals bedankt. En laten we hopen dat deze oproep, deze uitzending ertoe zal leiden dat de centrale regering in Suriname iets duidelijker zichtbaar, iets harder haar best doet om haar bevolking in het achterland, in dit geval Poika, te helpen uit die misère waarin ze terecht zijn gekomen. Desnoods met behoorlijk wat voedselondersteuning, drinkwaterondersteuning en meer van die dingen die acuut nodig zijn om een goed leven te leiden.
0: Medische zorg
1: onder andere. Nou, heel veel succes, heel veel sterkte.
0: Dank u.
1: Goedendag. Dank u vriendelijk.
0: Ja.
1: Goedendag, kapitein. Luisteraars, u hoort het. Een kapitein die eigenlijk in nood is. Een noodkreet vanuit een dorp aan de Saramaka-rivier in Suriname.

Peking Poika. Peking Poika. Ik had nog nooit van Peking Poika gehoord. Ik had wel van Biggie Poika gehoord. Maar u hoort het, een kapitein die heel duidelijk is. Ze praat geen Chinees, ze praat geen Duits en geen Grieks. Ze praat de taal die u verstaat en begrijpt. En ik hoop van harte dat de regering, het parlement, althans de Nationale Assemblée in Suriname, deze oproep heeft gehoord en ernaar heeft geluisterd, in de omgekeerde volgorde, ernaar heeft geluisterd en het ook gehoord heeft en dan maatregelen gaat nemen om deze mensen te helpen. Het zijn ook Saranamangs, ongeacht als ze met duizenden zijn of als ze met tientallen zijn. Het zijn Saranamangs, ze hebben recht op een goed leven, ze hebben recht op hun kinderen goed groot te brengen, goed te voeden en zichzelf natuurlijk ook goed te voeden. En Suriname bestaat niet alleen uit Paramaribo, Suriname bestaat uit de grenzen Frans-Guyana, Guyana, Atlantische Oceaan en Brazilië. Dat gebied, dat is Suriname en daar moet de Surinaamse regering zorg voor dragen dat het leven dat zich daar ontwikkelt, zich ontwikkelt binnen onder de grondwet. Binnen die normen moet het leven zich voltrekken, zonder voortrekkerij van wat of wie dan ook. Laten wij ons sterk maken voor deze mensen in het achterland die lijden soms onder hebzucht van deze en gene. Hebzucht van multinationals. Hebzucht van Surinamers. Hebzucht van soms buitenlanders die alleen maar denken aan hun eigen zak, aan hun eigen belangen. En de belangen van de mensen die al eeuwenlang in het achterland wonen, die anderen hebben gedoogd en anderen hebben toegestaan om naast hun, met hun, samen met hun te gaan wonen, te helpen beschermen. Dit is nog steeds de formatie Sabaku met het nummer Porning. Tot 9 uur ben ik uw gastheer en daarna ben ik Lusu, maar dit is Sabaku Porning.

0: dus de formatie Sabaku Porneng. We hebben nog we hebben niet zoveel tijd meer. Even kijken. We hebben heel weinig tijd over. Ik probeer al een tijdje contact met Suriname. Iemand anders uit Suriname, de heer Ludwig van Milieu. Maar ik zie dat we nog maar 7 minuten hebben, nog maar 6 minuten in de uitzending. En het spijt me zo erg dat ik hem niet. Ik denk dat ik hem nu wel onder de knop heb. Maar 6 minuten voor Ludwig van Milieu is bijna te weinig om iets te doen. Hij is in Suriname. Laten we hem toch vragen hoe het met hem gaat. Hoe het daar gaat. Meneer van Milieu, van harte goedendag. Hoe is het met u?
1: Nou, het gaat heel slecht in Suriname. Suriname hangt een zwaar weer. Of anders gezegd, er hangen sombere wolken boven Suriname.
0: Oh jee.
1: De hele bevolking wordt gefluisterd van dat het einde van de regering nabij is.
0: Ja.
1: De regering heeft de Mennonieten het land uitgestuurd en ze willen niet vertrekken. En wij zitten te babbelen met elkaar. Mijn vriend Samson, die heeft een dief. Terwijl hij in een ziekenhuis lag. Heeft een dief al zijn papieren vervalst, is die man naar de politie gegaan en nu is een gebouw, een universiteit die man zijn hele leven heeft opgezet. Hij is cum laude geslaagd in Amsterdam, van de UvU van Amsterdam. En een leerling van hem zegt dat het gebouw van hem is in de staat. In de staat zijn leerling zegt het van hem. En nu moet dringt, als jullie Armozaam ze geen dure advocaten betalen, is hier een gebouw van 2 miljoen. Euro is hij kwijt. Dat is Suriname nu. Er is geen rechtsstaat meer. Hij heeft moeite gedaan met zijn jurist om die dief, de fraudeur. Die man heet Johan. De zaak loopt nu. Johan Patak. Damodar Patak. Hij is een paar dagen in de gevangenis geweest. Heeft hij zijn vriendjes bij de politie gebeld. En die hebben hem na 2 dagen weer vrijgelaten. En die moet onzin te vertellen. En mensen, ik praat net met iemand. Die praten die onzin van die mensen na. En jij die je spullen kwijt bent, jij moet je gaan verantwoorden. Omgekeerde wereld in Suriname.
0: Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk, meneer Van Milieu. Het is zo ernstig dat ik het jammer vind dat er zo weinig tijd over is. Ik had graag langer met u gepraat, maar ik wil u vragen, kunnen we hierop terugkomen? Want dit moeten we natuurlijk. Ik heb het in de krant gelezen. Dat verhaal heb ik inderdaad in de krant gelezen. Het is erg voor meneer Van Samson. Maar we gaan natuurlijk gaan we de onderste steen. Boven proberen te halen met u.
1: Ja.
0: Het wordt vervolgd. Het wordt vervolgd.
1: Ja, zeker. Maar nogmaals, het land is, kreeg nu de rekening gepresenteerd van racisme door Nederland in Suriname geplant en 300 jaar lang slavernij met Afrikaanse Surinamers en Indianen bedreven. Zonder die mensen te betalen. Nederland heeft een schuld aan de Indianen en de Afrikanen. En dan komen ze met allerlei afleidingsmanoeuvres met subsidies en excuses, et cetera. En dan kopen ze weer een aantal Afrikaanse hele likkers voor omgekocht. Het land is helemaal waar. Ik heb bondstaan. Dat is een leuze van mij en ik kan het hard maken. Het land Suriname is in de war. Is helemaal in de war.
0: Oké.
1: Iedereen bedoelt het goed. Iedereen bedoelt het goed, ja. Maar het gaat slecht met het land.
0: Oké, ik heb u gehoord. Aanleiding voor felle discussies hier in Nederland op de radio, hoop ik. Maar in ieder geval kom ik hierop terug. Bedankt voor nu. Waar ik het ook met u over ga hebben in de naaste toekomst, als u er weer bent, is het feit dat men gezegd heeft dat er gewacht wordt. Meriba is uit de NDP. Mevrouw Boutense gaat uit de NDP. Ze wachten op Dino om samen met Brunswijk een coup te plegen en het land over te nemen. De tijd is om. Maar we komen erop terug.
1: Maar luister,
0: de tijd is om.
1: Wat je zegt, de tijd is om. En ik hoop dat het allemaal Suriname niet overkomt.
0: Ja.
1: Maar het ziet er super uit.
0: Oké.
1: Want nogmaals, de overheid is ook in de war.
0: Wat vervolgt. Bedankt.
1: Ja.
0: Oké. Luisteraars, ik groet u ook. Dat was het weer voor deze keer. Tot de volgende keer, Rutambo. Goedenavond, dag. Waarom ik maar 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. De N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag 2 vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoorde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Mijn naam is Henk. En ik denk dat ik tot een uur of 11 vanavond hier ben. Maar zometeen gaan we even naar Suriname terug. Dan ga ik even contact opnemen met de heer Van Milieu voor een half uurtje, want hij heeft wat interessant nieuws. Dus dan zal ik hem zo even contacten en dan komt hij even weer in de uitzending voor een half uurtje. Mart Radio.

0: Zoals eerder is aangegeven, dan heb ik nu onder de knoppen de heer van Milieu, die wat interessante nieuws heeft over Suriname. En die zegt dat Suriname tegenwoordig balanceert op de rand van een rechtsstaat. En er is geen rechtsstaat meer. Meneer van Milieu, goedenavond en u goedemiddag. Hoort u mij? Hallo? Meneer Milieu, van Milieu? Hallo?
1: Ja.
0: Ja, hoort u mij?
1: Ja.
0: Hallo?
1: Ja.
0: Ja.
1: Zouden we zo net 7 minuten interview. En toen die vraag even zegt, het programma moet eindigen, maar ze gaan even nog 7 minuten met me praten. En toen het programma was afgelopen, heeft heel Nederland gebeld naar de studio dat ze meer van Milieu willen horen.
0: Okay.
1: Het programma mag niet eindigen.
0: Nee.
1: En toen gaat deze man het programma een half uur verlengen.
0: Ja, klopt. Ja, want dan, kijk, als er interessant nieuws is uit Suriname, okay, dan willen we dat altijd natuurlijk horen.
1: Amsterdam.
0: Ja. Ik zou zeggen, wat
2: betekent... Ik keer op de van langs van...
0: Hallo?
1: Ik heb het daar in de krant gestaan.
0: Ja.
1: Ze hebben het allemaal gelezen.
0: Ja. Meneer Van... Hallo?
1: Ja.
0: Meneer Van Milieu?
2: Hij zegt dat meneer Samson de eigen had te
0: zeggen. Meneer Van Milieu, hoort u mij?
1: Dus een leerling van Samson zegt dat we de dag dat de universiteit van hem is. Samson wordt
0: thuis. Meneer Van Milieu?
1: En heel Suriname.
0: Meneer Van Milieu, hoort u mij? Ja, oké. Okay. Ik ga nu dan nu in de uitzending gooien. Dus u kunt spreken. Ja, u kunt spreken.
1: Nou, u stelt, het is toch een interview?
0: Wat zegt u? Hallo,
1: meneer Henk.
0: Ja, hoort u mij? Hoort u mij?
1: Meneer Henk, u kunt uw vragen stellen.
0: Ja.
1: Of de luisteraars kunnen
0: vragen stellen. Ja,
1: dan
0: klopt.
1: Geef ik het antwoord.
0: Ja, klopt, ja. Maar hoort u mij nu goed?
1: Hallo?
0: Ja, hoort u mij goed nu? Hallo?
1: Nee, Henk, ik hoor u niet.
0: Oh, u hoort mij niet. Oh, dan moet ik even kijken wat er... Hoort u mij nu goed dan? Beter? Ja.
1: Ja, ik hoor je nu.
0: Oké. Okay.
1: Nu hoor ik u weer.
0: Wel, oké. De heer Pengel heeft me gevraagd of...
1: Meneer Henk, bent u nog aan de andere kant?
0: Ja, ik ben nog aan de andere kant. Hoort u mij? Hallo? Hallo, hoort u mij? Hoort u mij nu? Oh, volgens mij hoort meneer Van Milieu mij niet. Hoort u me nu wel? Oh. Volgens mij gaat het een beetje mis hier zo in de uitzending. Ik kan even niet...
1: Hallo?
0: Ja. Hoort u mij, meneer Van Milieu? Nee. Oh. Ik ga opnieuw bellen. Want volgens mij hoort meneer Van Milieu mij niet. Even kijken hoor. Oh, wacht even. Hoort u mij? Oh, nee. Ja. Hoort u mij nu?
1: Ik hoor u nou weer eventjes.
0: Ja. Oké. Ja, ben ik nu wel te verstaan? Hallo. Ik denk dat ik even opnieuw ga bellen. Hoort u mij nu? Oh, nee. Dat gaat even mis, denk ik.

0: Hoort u mij nu wel, meneer Van Milieu? Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hoort u mij nu?
1: Ja, ik hoor u nu, ja.
0: Oké. Okay. Ja, en de heer Raap Mengel heeft gevraagd dat u even een half uurtje door kan gaan. In verband met de uitspraak die u heeft gedaan, dat een Suriname tegenwoordig balanceert op een rand van rechtsstaat. Wat bedoelt u daarmee precies, meneer Van Milieu?
1: Ja, nou, ik bedoel precies zoals het gezegd is. Een rechtsstaat is een stukje grondgebied dat men land pleegt te noemen, waar er rechten en wetten en regels gelden. En die consequent moeten worden toegepast voor iedereen, ongeacht de persoon. Dus ja. Zonder aanzien des persoon, zeg men. Hè?
0: Ja, klopt.
1: Moet je kunnen rekenen op jouw rechten. En moet de staat het voor jou opnemen als jouw rechten geschonden worden?
0: Ja.
1: En als de staat de rechten schendt, moet jij als burger die staat kunnen aanklagen ergens. Dus het is geen vrijgevochten boel, maar in Suriname is het een vrijgevochten boel nu. Hoor.
0: Ja, klopt. Op het ogenblik wel, ja. Klopt.
1: Ja. Dus het is met alles is zo. Noem maar een onderwerp. Dan zeg je gelijk die pijnpunten.
0: Okay.
1: Het is nou zo erg dat die bevolking dat ziet.
0: Ja, ja, ja.
1: En de oorzaak hiervan kan ik ook snel geven. Het duurt langer om het uit te leggen waarom, maar ik kan het even definitorisch, kan ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Dat de emancipatie van die binnenlandbewoners heeft te laat plaatsgevonden. Dus nu pas.
0: Ja, ja.
1: Nu pas zijn die binnenlandbewoners aan het emanciperen.
0: Okay.
1: En dat betekent dat ze middels hun politieke partijen een sprong maken naar de stad. Ze komen vanuit het oerwoud, waar geen wegen zijn, geen huizen, ze wonen in hutten.
0: Ja.
1: Tot nu toe is het zo dat men woont daar. Ik zeg niet dat een hut geen gezonde woning is. Ik zeg alleen, een hut refereert aan een bepaald stadium van ontwikkeling van jouw gemeenschap, dat die in hutten moet wonen, zonder elektriciteit en zonder water en zonder een kraan. Waar iedereen met een beetje beschaving over beschikt. Dat hebben we niet in het binnenland. En we hebben dus in de stad alles. Zoals we dat in Europa kennen. En wat gebeurt er nu? Nu, door een politieke ontwikkeling in het land, omdat Nederland de boel in de war heeft gegooid, door een terrorist, legitiem te verklaren. En dat is de grote fout die meneer Venetiaan ook heeft gemaakt, om daarin mee te gaan met Laxman. Heeft men om de vrede te krijgen in Suriname, ik laat even in het midden of men gelijk had of niet, maar ik vertel gewoon wat er is gebeurd. Okay. Is dus met het doel vrede te stichten, toen die binnenlandse oorlog gaande was in de jaren 80, heeft men in feite aan de terreur legitimiteit gegeven en is men aan tafel gaan zitten met Brunswijk en die konden zijn oren niet geloven dat ze rebellie van bankroverij, et cetera. Die man die kende alleen de taal van het geweer.
0: Okay.
1: En dat hij voor vol werd aangezien. We zijn toch allemaal getuigen geweest van het feit. Dus Nederland kan niet zeggen, wie gaan is niet gewoest. Nee, we zijn allemaal getuigen geweest van het feit dat Brunswijk met zijn cowboyhoed in Nederland is ontvangen. En de rode loper voor hem is uitgelegd. Dat in de Tweede Kamer,
0: ja,
1: waar nog geen Surinaamse politicus officieel voor uitgenodigd is geweest, was geweest toen der tijd. Dus Nederland is begonnen alles in de war te gooien. En in plaats van de geschoolde Surinamer te volgen en voor vol aan te nemen, begon men de ongeschoolde Surinamer te promoveren tot koning zelfs. Brunswijk noemde zich op een gegeven moment koning. Wat wil je dan? De koning moet toch iets doen, laten zien dat hij koning is. Om te laten zien. Dus de Suriname is bewust, willens en wetens door Nederland in de war gegooid. En wij zijn als Surinamers, en wij ook een zekere verantwoordelijkheid, namelijk, wij dienen onze geschiedenis te kennen. Wij hebben te weinig beseft dat de hele slavernij niet gaat om pijnlijden en verdriet, maar de slavernij gaat omdat je onbetaald werk hebt moeten verrichten voor een baas. Witte baas uit Europa, die alles wat hij zei onmiddellijk in werking wilde zien treden. Dus die man gaf ons geen enkele ruimte om een recht dat we als mens hadden, om te ademen, om daarvan te genieten. Wij waren slaven, mensen samen met de Indianen.
0: Ja,
1: en dat is het probleem, dat in 1873 heeft men toen Brits-Indiërs, uit India, waar een kastenstelsel was,
0: ja,
1: en die onderste kasten niks te vertellen hadden, heeft men een deal gesloten met Engeland, ja, om die onderste lagen weg te halen uit India, om India daarvan te bevrijden en ze in Suriname te zetten. Waarom? Omdat die in India al een vergevorderd stadium hadden meegemaakt van kapitalistische productiewijze. Ze wisten wat een trein was, wat een bus was, wat verkeerslichten waren misschien nog niet. Maar in ieder geval, ze wisten heel veel waar een moderne maatschappij op kan draaien. Dat wist Nederland en is daarom die Australiërs geïmporteerd om die Afrikanen het land uit te bonjouren samen met de Indianen. Dat was het grote plan. Wat mislukt is.
0: Okay.
1: Dus die Afrikanen zijn blijven leven, dat zijn wij. Ik althans,
0: ja.
1: Ik ben van Afrikaanse afkomst.
0: Ja, klopt.
1: En dat is een ramp geworden. Want nu moet men in Suriname de rechten gaan formuleren voor de oorspronkelijke bewoners, dat zijn de Indianen. Voor degene die 300 jaar in slavernij gratis hebben gewerkt en zijn afgebeeld. En we moeten ons niet in de war laten brengen door zweepslagen en hoofd afhakken en handen en ledematen verminken. Daar laten we ons door afleiden, maar dat is het is natuurlijk op zich heel erg. Maar de kern van de zaak is dat die mens die je verminkt hebt in slavernij, heb je alle rechten ontnomen van een gezinsleven. Men heeft bij de Afrikanen het gezinsleven heel lang kapot gemaakt.
0: Ja.
1: En de cultuur die door de mens wordt geproduceerd, gedijt op de kleinste sociale eenheid, en dat is het gezin, die zich reproduceert en daardoor een maatschappij kan vormen. En dat is niet gebeurd in Suriname. Dat wil zeggen dat gedurende die slavernijperiode tot en met de immigratie er geen maatschappijontwikkeling is geweest in Suriname, maar een koloniale nederzetting vanuit Nederland geprojecteerd in Suriname. We werkten voor de Nederlandse economie, niet voor de Surinaamse economie.
0: Dat klopt helemaal.
1: Laten we dat goed zeggen.
0: Ja, dat klopt.
1: En ik ga een voorbeeld geven dat met name de volksgezondheid. Heel veel mensen denken dat men doktoren in Suriname heeft en ziekenhuizen om de Surinamer gezond te houden. Nee, die waren daar neergezet om de gevechtskracht van het Nederlands leger in stand te houden, om de Surinamers te onderdrukken. Zo is het als hospitaal ontstaan. Het Slaans hospitaal. Maar kortom, een heleboel valse voorwenselen zijn gebruikt om een pseudo-maatschappij te laten gedijen in Suriname. En nu de Surinamers vanaf 1975 hun eigen bootjes moeten doppen, ziet men dat de Surinamers zich gedragen als kleuters. Die nog snoep willen hebben van hun broodheren.
0: Ja, ja.
1: Ze willen alleen bedelen, cadeautjes enzovoorts. En politiek betekent dat ze moeten gaan halen bij de staat. En wanneer ze worden gekozen als regering, betekent dat voor hun dat ze de wereld moeten rondreizen om te gaan bedelen. Wie heeft wat voor Suriname?
0: Ja, ja, ja.
1: En dan geven ze het land cadeau.
0: Ja.
1: Dan geeft het land cadeau aan het buitenland. Af en toe hoor je een lachje, maar dus ik moet zeggen, de critici hebben me erop gewezen van Ludwig, je moet niet af en toe een lachje laten horen wanneer je over ernstige dingen praat. En die mensen hebben gelijk. Maar ik zeg even ter verontschuldiging, daarom ben ik even stil blijven staan. Een kleine adempauze. U moet zich voorstellen, wanneer je van deze dingen bewust bent,
0: ja,
1: en dan zie je dingen gebeuren die je kan terugherleiden naar wat ik zo net heb verteld,
0: ja,
1: dan moet ik eigenlijk zuchten. En ik moet huilen.
0: Ja, klopt.
1: Maar ik wil niet de hele dag zuchten en huilen.
0: Nee.
1: Dus dan heb ik een afleidingsmanoeuvre voor mezelf. Dan heb ik een cynisch lachje erbij. Weten, het is toch te gek voor woorden dat dit soort dingen bestaan in Suriname. En dan ga ik want elke dag hoor ik er meer bij, hoor. Dus het is een bombardement van dit soort dingen die plaatsvinden. En dan zeg ik bij mezelf, ja, maar ik moet mensen enthousiasmeren. Ik moet mensen bewust maken van de perspectieven van Suriname. Maar dat gaat niet samen. We willen toerisme hebben, maar we bestelen de toerist. En we hebben het gemunt op de zwakke toerist, de seniorenburger. Ja, die een beetje zwak is. Die wordt belazerd. Die wordt beroofd. Noem maar iets op, dan wijs ik je gelijk die tegenstelling.
0: Ja.
1: Wanneer die onderlagen misbruik en gebruik van maken. En ik vind het heel jammer om het te zien dat bijvoorbeeld, ik spreek tot een buurman ergens, ik woon in de Gouwenrijstraat, en die man vertelt mij dat hij heeft een huurder die 14 maanden huur achterloopt. En ik vraag hem toevallig, wat is de etniciteit van die burger? Die man zegt, het is een Indiaanse familie. Ja. Indianen die uit het bos zijn gekomen,
0: ja.
1: En in de stad gekomen, ze weten niet wat huur is. Die man heeft een huurbedrag overgekomen. Die Indiaan zegt, mopping.
0: Ja, ja.
1: Maar die man zegt, ja, maar elke man moet je maar die huur geven. Is een brengschuld. Huur is een brengschuld, dat weten we toch in Nederland.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar in Suriname is dat niet algemeen.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan nou iets zeggen. Mensen nemen me soms kwalijk wanneer ik de waarheid spreek. Het zijn dingen die ik uit de krant haal, maar ik onthoud die dingen en ik zet ze op een rijtje. En ik trek andere conclusies. Ik heb in Suriname een paar jaar geleden gelezen dat een huurbaas is zijn huur gaan halen bij de huurder. En toen hij de tweede keer kwam vragen om het geld, want die huurder had voor die maand niet betaald.
0: Ja.
1: Toen heeft die huurder gezegd, hé mami, tegen je dat nog paai toch, kom morgen. Ja. Heeft die baas afgeschreven om morgen te komen. Toen kwam die volgende dag die huurbaas voor de derde keer die man de huur vragen. Toen heeft die man, ik jou zeg, hé, luister nou. Maar ik heb een laatste lezing met Tegi. Nog kon sir alle die naar die door het jaar dat hij misschien zou doen. Mo paying. Oké, maar kom dan maar.
0: Ja.
1: Is die huurbaas die volgende dag weer gekomen? Heeft die man gewoon die deur opengemaakt en toen hij zegt dat het de huurbaas was, heeft hij zijn pistool getrokken en die man doodgeschoten.
0: Wow.
1: En dan vraag je je af. Je vraagt je af, wat moet je nou met zo'n geval doen? Je moet het serieus nemen, dus je moet die man arresteren. En dan moet je die man gaan vragen, waarom heb je die man doodgeschoten? Maar het is onbegonnen werk als je het antwoord van die poren weet. Die man is geschift. Ja, dat is gestoord.
0: Ja, ja,
1: en we durven dat niet te zeggen. Maar nu, daarom geef ik dit voorbeeld. Het is nu, er is een grens bereikt. En dat komt door die hele olieboom toestand. Heeft men die Surinamers knettergek gemaakt. Ze denken dat ze over enkele jaren stinkend rijk zullen zijn.
0: Ja.
1: En men doet de gekste dingen nu. Er is geen touw aan vast te knopen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ga die dingen die ik zo net heb gezegd tegen Bra, die er spelen nu, ik heb een paar voorbeelden gegeven.
0: Ja.
1: Maar wat me het meeste raakt, is dat mijn vriend Guillermo Samson, ja, de man heeft jarenlang gestudeerd, zich moeten afzien van allerlei plezier,
0: ja,
1: om hard te blokken. En hij is cum laude afgestudeerd aan de VU in Amsterdam. Ja, is hij in twee disciplines, namelijk het recht en de economie, afgestudeerd. Hij heeft in Suriname een particuliere universiteit opgezet. En heeft een Hindoestaanse jongen in dienst genomen om die jongen op te leiden. Hij zegt, ik ga je opleiden dat je iets wordt in de maatschappij. En dat hebben heel wat Creolen gedaan met vele Hindoestanen. Hebben ze opgeleid. Want die Hindoestanen behoorden tot de laagste kasten in India. En wat is er gebeurd? Toen is Samson is terechtgekomen in een ongeluk. Hij is gevallen in een winkel en heeft zijn heup op verschillende plekken gebroken. Moest een zeer zware operatie ondergaan.
0: Okay.
1: En heeft die jongen gevraagd om die deuren van de universiteit open te houden. Heeft hij die jongen die sleutels gegeven om die tentamens door te laten gaan. Toen heeft die jongen gezegd, wacht even, Samson is ziek, hij ligt in het ziekenhuis, dan ben ik de directeur. En toen heeft die jongen alle papieren vervalst. Dat schrijft hij niet in de pers. Dat zegt hij niet in de pers. Hij heeft alle documenten is hij gaan snuffelen in de privézaken van Samson. Heeft die dingen gekopieerd en heeft die handtekeningen vervalst. Is naar de bank gegaan om op naam van de universiteit gelden te lenen. Heeft familieleden, ongeveer vier familieleden of drie familieleden zeker, heeft hij in dienst genomen in die korte tijd dat Samson in het ziekenhuis lag. En die werden betaald van het geld van de universiteit. Maar het geld gaat op als er natuurlijk niet bij verdiend wordt.
0: Nee, klopt.
1: En toen kwam de zaak aan het licht. En dat geeft hij niet aan. Klaagt Samson de jongen aan bij het politiebureau. En daar blijkt iets anders dan het hele politiebureau onder Sartoki. Zijn die belangrijke sleutelposities zijn verstrekt aan Hindoestaanse ambtenaren.
0: Mm-hmm.
1: Dus die jongen die belt gewoon een paar vrienden op. En hij zet een hoge keel op tegen de politieagenten. Mm-hmm. Maar begon die politieagenten uit te schelden en te zeggen, ze moeten u tegen hem zeggen dat ze communicatielessen moeten krijgen. Hij heeft de boel uitgescholden. En toen zijn die politieagenten zijn echt kwaad geworden. En het komt erop neer, die jongen is gearresteerd op grond van verdenking van fraude. Want er zijn duidelijke aanwijzingen. Hoe kan een leerling zijn voormalige baas die in het ziekenhuis ligt, wat zal ik zeggen dat die universiteit van hem is? Die baas heeft hem het gegeven cadeau. Zonder tegenprestatie krijgt hij een gebouw van 2 miljoen Europese euro's krijgt hij cadeau.
0: Okay.
1: Dus elke koe van zondag, die pakt die jongen direct bij zijn oren. En dan moet die jongen iets gaan verantwoorden. Maar in Suriname is het andersom. Samson moet gaan bewijzen dat de universiteit waar hem is.
0: Oh jee.
1: Joh, dat lachje van me weer ermee.
0: Ja, dat
1: is om te huilen.
0: Ja, is om te huilen.
1: Is
0: ja.
1: Om te huilen.
0: Ja, klopt.
1: En dat is in Suriname nu aan de hand. De Mennonieten,
0: ja.
1: Die zijn op heterdaad betrapt. Die hebben snel in het geniep grote arealen van Suriname ontbost.
0: Ja.
1: Ze verkopen het hout en konden dus al met de opbrengst van het hout en de biodiversiteit, wat ze ermee doen,
0: ja.
1: Kunnen ze in feite al die koopsom betalen als ze het perceel kopen.
0: Okay.
1: Dus ze hebben nul kosten. En dan gaan ze daar projecten opzetten om Suriname leeg te roven. En dan vinden allerlei pseudo-discussies plaats op de radio en zo.
0: Ja.
1: Over wie de mensen toestemming heeft gegeven. En natuurlijk weten die mensen niks. Hun naam is Haas.
0: Ja.
1: Zo zeggen we het in Nederland toch. Mijn naam is Haas, ik weet van niets.
0: Ja, ja.
1: Weet je?
0: Klopt.
1: Dat zeggen de Mennonieten nou. Ze zien dat wij dommerikken zijn. We maken ruzie met elkaar en die Mennonieten gaan er met de buit vandoor. En dat is met alles het geval.
0: Ja.
1: En wat blijkt nu? Het blijkt dat die vergiftiging die heeft plaatsgehad in de Saramaca rivier.
0: Ja.
1: Waarbij het rivierwater zodanig is vergiftigd dat duizenden vissen zijn gestorven. Zo is men het aan het licht gekomen. Want je kunt aan water niet met het oog zien dat het vergiftigd is.
0: Nee, klopt.
1: Maar door die drijvende vissen zag men dat er iets mis was. En dat is dus toevallig zo naar boven gekomen. En toen zijn milieuactivisten, een hele dappere Surinamers, zijn erachteraan gegaan. En het blijkt dat steeds meer pijlen wijzen in de richting van overheidsautoriteiten, waar de Mennonieten zich op beroepen, dat die de deur van Suriname voor hebben opengemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: En ze daardoor in Suriname zijn gekomen. En nu moeten wij als burger gaan bewijzen dat die Mennonieten onterecht Suriname binnen zijn. En de regering heeft ze de regering heeft heel goed gereageerd. De president heeft gezegd van wegwezen. Jullie zijn hier verkeerd bezig. Jullie kennen jullie niet. En nu draaien ze het zaakje om. Ze zeggen, zij weten niet wat er aan de hand is. Zij dachten dat alles oké is. Ze draaien het om en zeggen, we zijn toch niet gek dat we ergens beginnen te werken en we de toestemming daarvoor niet hebben. Dus, en dat gebeurt met elk onderwerp. U kunt elk onderwerp aansnijden.
0: Mm-hmm.
1: En u hoort dit type verhaal van fraude, diefstal. En het gaat om grote bedragen. Nog steeds is de zaak van Rodney Leisner niet opgelost.
0: Nee, klopt.
1: En dat speelt zich af in de kringen van de familie Sardieu.
0: Ja.
1: Waar er miljoenen over de bank gaan. En, mm-hmm. en mensen participeren in allerlei kleine commissies van de handelslui. Die allerlei zakendeals met elkaar hebben. En vereffeningen doen. Men noemt dat in Nederland die afrekeningen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En het is moeilijk om de hand erop te krijgen of de vinger erop te krijgen. Dus er zijn heel onopgeloste vraagstukken.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg het altijd, ik ben geen criminoloog of ik ben geen misdaadverslaggever. Dus ik ga me niet bezighouden met die dingen uit te pluizen. Ik leg alleen de verbanden
0: ja.
1: En geef aan dat er in Suriname op heel wat fronten helemaal mis is. En Nederland speelde vermoorde onschuld. En nu krijg je het volgende, dat Brunswijk begint nattigheid te voelen. Hij voelt dat zijn einde, zijn politieke einde nabij is. En hij gaat rare sprongen maken. En je kan het 1 en 1 is altijd 2. Ja. En dus je kunt raden wat de hele samenleving aanvoelt. Dat er boven het hoofd van Suriname er wordt gesproken over machtswisselingen. Buiten de verkiezingen om.
0: Ja, ja, ja.
1: En wanneer je praat over machtswisselingen en veranderingen buiten verkiezingen om. Dan praten we over potentiële staatsgrepen.
0: Ja.
1: Mensen die best verstand hebben, die gaan niet de hele tijd babbelen. Ik ben geen marktverkoper. Ik heb alle respect voor marktverkopers. Maar men zegt altijd wanneer je maar zomaar in de ruimte kletst. Dat je gedraagt als een marktwijf.
0: Ja.
1: Dat is een geëikte uitdrukking in het Nederlands.
0: Ja.
1: En ik zie dat er dingen gebeuren die verklaarbaar zijn. Ik eindig door te zeggen, we hebben met de verlaten emancipatie van de Marons,
0: yeah.
1: De Boslandbewoners, die wij Bosland Creolen noemen,
0: yeah.
1: die zijn in een late fase aan het emanciperen en zij gaan participeren aan de politiek. Mm-hmm. En ze zijn daardoor ze in het parlement terechtgekomen en krijgen van een karig salaris, wat ze vroeger hadden, van enkele honderden SRD's, zijn ze nu, krijgen ze een salaris van
0: miljoenen.
1: 140.000 tot 150.000.
0: Ja.
1: Dus exclusief de emolumenten, krijgen ze een salaris van 40.000 per maand SRD.
0: Ja, ja.
1: Dus je ziet ze in de supermarkten inkopen, die vrouwen, hun vrouwen komen met de taxi naar de stad. Ze doen inkopen in supermarkten,
0: ja.
1: Waarbij ze betalen, ze hebben geen portemonnee. Ze zetten het geld bundel Surinaamse valuta, die ze voor goudstaafjes hebben ingewisseld.
0: Ja.
1: Zetten ze in een plastic tas en bij een Chinees gaan ze afrekenen. Dan staat er een rij bij de kassa van de stadskreolen die zitten te wachten om een beetje pindakaas af te rekenen. En de Bosnakriol komt die hele winkel met een plastic zak met bundels SRD's. Het laatste voorbeeld wat ik zelf meemaak.
0: Ik had nog
1: één in de stad.
0: Ik had nog één vraagje, meneer Milieu. Dat is een, met betrekking tot die Mennonieten. Toen had de president gezegd dat ze zeg maar het land moeten verlaten. Is dat gebeurd of zitten die mensen nog steeds daar? Weet
1: de president heeft die mensen het land uitgestuurd.
0: Ja.
1: Die mensen kunnen hun aanwezigheid en hun bezigheden niet legitimeren. En in plaats van dat men de geweldsarm inzet van de staat, want daarvoor is de politie, de militaire politie, daarvoor zijn de militairen. Die geweldsarm van de staat wordt niet ingezet.
0: Okay.
1: Die mensen blijven. Ze lachen.
0: Ja.
1: Ze lachen gewoon en zeggen, we gaan niet weg. Ze zijn nog steeds in het land.
0: Okay.
1: En ze hebben het grootste woord. Het grootste woord.
0: Ja. We hebben even
1: wat
0: een,
1: gebeurt er?
0: Nee, we hebben even een beller. Beller, goedenavond. Tot wie hebben we de eer?
2: U spreekt met meneer Sanchez.
0: Meneer Sanchez. Ja. U had een vraag naar meneer Van Milieu?
2: Je gang, als je daar is.
0: Wat zegt u?
2: Oh, nee.
0: Had u een vraag naar meneer Van Milieu?
2: Ja.
0: Ja, en wat was dat?
2: Meneer Van Milieu, goedenavond.
0: U hoort hem, meneer Van Milieu?
2: Nee, ik hoor het niet.
0: Oh, u hoort mij niet?
2: Ja, ik hoor u wel.
0: Oh, maar, ja, meneer Van Milieu hoort u wel. Stelt uw vraag maar.
2: Meneer Van Milieu, ik heet meneer Sanchez.
1: Ik luister.
2: Ik ben nu in OLVG Oost.
1: Ik hoor in de verte.
0: Oh.
1: Nog kas.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik hoor niks.
0: Oh, niks.
1: Hier.
0: Oh, even kijken. Meneer Sancho, u had een vraag echt naar meneer Van Milieu.
2: Ja.
0: En dat was?
2: Meneer Van Milieu.
0: Ja.
2: Ik ben meneer Sancho.
0: Ja, u bent meneer Sancho.
2: Ik ben in het hospitaal West.
0: Ja.
2: OLVG West.
0: Ja.
2: Sint Lucas.
0: Ja. En wat was uw vraag?
2: Daar heb ik een kijken als Suriname. moest me behandelen. Ik had een heleboel plekken aan mijn lichaam.
0: Nee, maar had u een andere vraag naar, milieu, naar meneer van Milieu? Want u vertelt nu over dat u blauwe plekken heeft in het ziekenhuis, maar ik dacht dat u een vraag wilde stellen. Oh, u zoekt hulp. Wilt u dan straks terugbellen? Want ik dacht dat u een vraag had.
2: Nee, meneer. Ik ben een blinde meneer.
0: Ja.
2: Dus aan de zuster wil ik komen.
0: Ja.
2: Als ze wil even me draaien.
0: Oké. Okay.
2: Moest ze me behandelen. Ik heb een heleboel plekken aan mijn lichaam.
0: Oh. Nee, maar...

0: Dan neem ik zo contact met u op, ja?
1: Met wie heb ik gesproken?
0: Met Henk, ja. Dan neem ik, dan neem ik zo contact met u op, ja? Oké.
1: Meneer, jij daarvoor.
0: Ja, oké. Ja, ik dacht dat die meneer Sancho een vraag naar u had, maar hij heeft wat problemen in het ziekenhuis en dacht misschien dat we het kunnen oplossen. Maar gaat u verder.
1: Ik vind het tekenend omdat ik dezelfde situatie meemaak in Suriname. Mm-hmm. Dat ik word overdonderd door burgers die het niet meer zien zitten en niet weten waar, bij welk loket ze zich moeten begeven. Om hun problemen op te lossen.
0: Okay.
1: Het is een chaos. Dit ontstaat wanneer er onduidelijkheid bij de burger is. En nu, ik wil eindigen met een politieke paragraaf, want daar ben ik voor.
0: Okay.
1: Ik volg de Surinaamse politiek.
0: Yeah.
1: Dit alles wat ik heb verteld, die misère in het land.
0: Yeah.
1: Ze noemen het loadshedding. Mm-hmm. Het water en het licht in Suriname. Daar is geen beleid op gevoerd, dat we zeggen. Die ambtenaren, men heeft die functies van de directeurschap over elektriciteit en over waterleiding, heeft men gegeven aan de ABOP.
0: Ja, klopt.
1: En dat houdt dan etnisch in dat je dan mensen uit het binnenland daar moet aanstellen. En Brunswijk heeft zijn familie aangesteld daar op die leidinggevende posten.
0: Ja, klopt,
1: en ze hebben geen verstand van die zaak. De Suriname zit van tijd tot tijd zonder stroom en zonder water. En het begint die bevolking te irriteren dat Leo Brunswijk er niet in slaagt om de elektriciteit te garanderen. Vandaag was heel vroeg morgens, was het internet ook uitgeschakeld. Ik luister elke dag naar de wereld in een half uur van EBC, mm-hmm. Radio EBC.
0: Yeah.
1: En het was gewoon uit de lucht.
0: Yeah,
1: en is elke dag weer. Is er iets anders?
0: Mm-hmm.
1: Dus die bevolking begint moe te worden van die problemen van de staat. En dan krijg je spanningen binnen de politieke partijen. Vandaag was aan het licht gekomen, of tenminste was in het nieuws ook, dat de BEP heeft een zogenaamd nieuw bestuur. Maar niemand in Suriname analyseert. Dus men viert dan een nieuw bestuur. En dan komen allerlei bestuursleden interviews afgeven. Maar wat ik nu ga zeggen, zegt niemand in Suriname dat de BEP waarschijnlijk al uit elkaar ligt. Waarom? Omdat er bij de BEP, dat is mensen die de Surinaamse politiek volgen, wie dat? De BEP is een partij van broederschap en eenheidspartij.
0: Ja, klopt.
1: Het bestaat uit binnenlandbewoners. Een van de BEP wil met Brunswijk gaan bundelen. Die heeft laten weten, heeft gezucht, dat hij in de regering zit en dat hij weer ook niet in de regering zit. Dus niemand weet wat Brunswijk nou precies vindt.
0: Ja.
1: Maar het komt erop neer, hij heeft een signaal afgegeven dat hij bereid is om voor opportunistische redenen met allerlei politieke groepen te clusteren om die machtsverhoudingen in Suriname over te nemen. Of tenminste om de macht in Suriname over te nemen. En daar is iedereen bang voor. Brunswijk president van Suriname wordt, dan kunnen we liever Suriname sluiten.
0: Zo,
1: dus het komt erop neer. Dus dat gevoel in de BEP heeft geleid tot een splitsing in het bestuur en het denken. Een deel voelt er wel voor met Brunswijk etnisch te bundelen.
0: Mm-hmm.
1: En juist het progressieve deel van de BEP, waar je op kunt rekenen en dat politiek bedrijf, die zit in een minderheid. Dus dat soort dingen gebeuren. En het ergste is, kijk, BEP is niet aan de macht in die zin van. Die politieke partij is een kleine politieke partij.
0: Ja, klopt.
1: Maar wie is wel aan de macht? De NDP is aan de macht. En hetzelfde vindt met de NDP ook plaats. Dat op grond van speculatieve redenen, dus het is gewoon speculatie van met wie ga je clusteren voor een nieuwe machtsgroep, een nieuwe regering. Dan ontstaan er verschillende meningen. En dat drijft alle politieke partijen uit elkaar. Ja. En dat betekent. Dat heeft de bevolking gesignaleerd nu. Er vindt een desintegratie plaats van alle politieke partijen die op etnische lijst geschoeid zijn.
0: Okay.
1: En dat zijn ze bijna allemaal. Ze geven het niet toe, maar ze denken etnisch. Ze denken, en etnisch is niet hetzelfde als racistisch. Een stukje racisme. Wat is nu het racisme en het raciale? Is dat vanaf Santo Kie

0: regering was, heeft hij alle machtsposities in handen gebracht van Hindustanen. En dat betekent dat die Hindustanen, die voelen dat ze hun posities gaan kwijtraken. Ja. Als er anderen op hun zetel zitten, in de positie komen te verkeren. Mm-hmm. En wat wordt mevrouw Jenny Simons verweten? Dat ze niet onmiddellijk, toen ze aan de regering was, toen ze president was, die mensen die door Santo Kyi zijn benoemd, heeft weggehaald van die machtsposities. Ze is gaan onderhandelen met de VAP. En onderhand, en dat is Suriname bleef niks geheim. En dat vond men verdacht. En men zoekt daar dus oorzaak en de schuld van dat Jenny naar de mening van de publieke opinie in Suriname niet snel genoeg met hervormingen bezig is. En het systeem aanpakt, het systeem, wat ze even zeggen, maar kindje als systeem. En dat blijkt nu niet het geval te zijn. En deze stelling heeft geleid tot 4 à 5 machtsgroepen binnen de NDP die naar de macht gaan dingen. En hetzelfde gebeurt ook bij Brunswijk in zijn partij. Zijn er mensen die verschillend denken. En nu is de gedachte die iedereen bezighoudt, dat als de VAP die buiten de regering valt, dat is de opponent van de NDP, als die een conflict maakt met een grote groep van de nu regerende partijen, dan hebben zij in de toekomst het machtscentrum.
1: Ja,
0: dat is het denken hier.
1: Okay.
0: Dus, en daarmee wordt gedreigd.
1: Okay.
0: En dat is het klimaat waar ik aangaf dat Suriname op de rand van de rechtsstaat bengelt.
1: Okay.
0: Dus met andere woorden, er hangt een koep in de lucht, mm-hmm. om het populair te zeggen. En je moet een beetje suggestief praten, want anders kom je jezelf in problemen. Dan moet ik gaan uitleggen wat ik bedoel met koep. En als je weet van een koep en je zegt het niet, ben je strafbaar.
1: Maar.
0: Dus dan breng ik mezelf in gevaar.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik probeer het literair een beetje bloemrijk uit te drukken.
1: Okay.
0: Dat is het eigenlijk samengevat. De sombere wolken over Suriname drijven.
1: Okay.
0: In het land ligt alles overhoop.
1: Okay.
0: En ook de moraal, dat vind ik het allerergste hoor.
1: Ja.
0: Dat de moraal, je hoort van verkrachtingen, een politieagent, ja, die, of een militair, die boven de 60 is, die geeft nu pas blijk van zijn gedrag tegenover een kleinkind, dat hij jarenlang heeft misbruikt, seksueel, enzovoort, dat soort dingen, zijn schering en inslag. Elke dag hoor je dit soort dingen.
1: Ja,
0: en nogmaals, de toeristen merken het op. De toeristen stellen vragen. Uh-huh. Begrijpen het een en ander niet in Suriname. Want wij zeggen dat we toeristische mogelijkheden hebben. Maar die toerist ziet, er zitten gaten in de hele binnenstad.
1: Santo Kyi
0: heeft het culturele erfgoed van de binnenstad van Paramaribo aangevallen. En heeft die stad gebombardeerd. Tot een gat met een heleboel gaten. En de UNESCO heeft Suriname van die werelderfgoedlijst weggehaald.
1: Klopt.
0: Dat betekent dat Suriname geen subsidies meer gaat krijgen in de toekomst voor het restaureren van die historische gebouwen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Die juist het toerisme aantrekken. Ja,
1: mm-hmm.
0: Dus met andere woorden, dit soort fundamentele zaken die zijn aan de orde. Surinamers bouwen zelf niks. Waarom zit iedereen die praat over werken en produceren, zit te kletsen over buitenlanders toelaten in Suriname om dingen aan hun te geven wat zij moeten werken? Want die Surinamers zelf werken niet. Kijk, laat me het goed zeggen. Die Surinamers zijn ijverige mensen. Maar hun structuren werken niet, waardoor men geen vertrouwen heeft in eigen leiderschap. Dus men geeft liever een buitenlander met een paar concessies ruimte om dingen te doen. En dat is die verwarring in die discussie met Noor Salim. Noor Salim zegt dat hij wel weet heeft van een aantal machinaties van de Mennonieten. Maar dat hij dat zichzelf wij Surinamers, ons heeft hij gedekt door te eisen dat die mensen onder voorwaarden... Ze kunnen begeven in Suriname. En, maar wij weten dat Suriname niet handhaaft. Heel slecht is in onderhoudszaken. Dus wanneer je zegt, je weet van de aanwezigheid van die mensen, maar het is allemaal verbonden aan voorwaarden, is het gewoon larikoek, zeg maar in het Nederlands.
1: Yes.
0: En dan geef ik één voorbeeld, geef ik eindig met nogmaals te wezen, wat me het meeste treft, omdat ik zelf intellectueel ben, dat een Surinaamse intellectueel, die zelf een universiteit heeft opgebouwd en een leerling heeft geholpen, door hem tot leerling te maken op die school en hem te helpen, die toen Guillermo Samson in het ziekenhuis lag, heeft die Hindustaanse leerling, heeft alle documenten van Samson vervuild. Die duiden op zijn vermogen. Hij heeft met vrienden van hem bij de banken heeft die geld opgenomen. Hij heeft zijn familie in dienst genomen van de universiteit van Samson. En toen Samson ontslagen was uit het ziekenhuis, heeft hij gezegd, Samson, jij bent ook ontslagen bij mij, want ik ben de nieuwe directeur van jouw universiteit.
1: Ja, klopt.
0: En die jongen heeft geen enkele titel. Hij heeft geen, dus hij was in de leer. Het was een leerling.
1: Okay.
0: Maar Samson had een beetje pech, en dat weten heel weinig mensen. Binnen een jaar, of binnen enkele jaren, maar 1 of 2 jaren, zijn belangrijke mensen rondom Samson zijn hem komen te ontvallen.
1: Oh,
0: en dat is op zijn minst waar ik van weet, is dat de pedel, de persoon die de secretariële functies had bij de Universiteit van Samson, meneer Ernst, is overleden.
1: Okay.
0: Dat is een vroegere radioomroeper in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: En door die situatie tegelijkertijd met het overlijden van enkele hoogleraren, eentje daarvan is professor Wong, die is komen te overlijden.
1: Okay.
0: En is die universiteit, mede door de situatie waarin Samson zelf verkeerde, is die universiteit een beetje moeilijk weer komen te verkeren. En dat heeft die jongen geroken en heeft toen de aanval ingezet om die universiteit van Samson weg te halen. Mm. En Samson, die alleen maar goede trouw handelde en die jongen veel volmacht had gegeven, die is geschrokken van de fraude die de jongen aan het plegen was en is natuurlijk alles teruggetrokken. Maar het is toch onmogelijk dat iemand die nog niet die nog nat is achter zijn oren bij de status quo in Suriname, bij de politie en bij de regering, aanklopt voor allerlei vergunningen, voor bankrekeningen plundert en niemand vraagt zich hoe die jongen aan dat geld komt.
1: Ja, klopt. Dus dat.
0: En Suriname is omgekeerde bewijs. Dus dan moet nu Samson moet gaan bewijzen dat hij rechtmatig die jongen in feite moet aanklagen, aan het aanklagen is.
1: Ja, oké. Okay. Nou,
0: het is een hopeloze Suriname.
1: In ieder geval, het is 5 minuutjes voor de klok van 10. Ik ga u hierbij bedanken dat u toch wel eventjes de tijd heeft genomen om ons weer hier zo op de hoogte te houden. En ik zou zeggen, hartstikke bedankt. En houdt u rekening met de warmte daar zo in Suriname, want ik heb begrepen dat het verschrikkelijk heet is.
0: Yes.
1: Dus, yes?
0: Ja, dat heb je goed begrepen.
1: Okay.
0: Ik ben daarom gevlucht en een airco
1: een beetje
0: lucht gekregen.
1: Okay.
0: De volgende keer.
1: Ja, prima. Okay.
0: Ik hou jullie allemaal op de hoogte, want men ligt hier de boel bij elkaar.
1: Okay.
0: En het is tijd dat we de waarheid boven water laten komen en de Surinamers moet inspreken. Ons land is nog niet verloren. En zoals dichters en schrijvers in het verleden hebben gezegd, geef dit land nooit over. En dat gaan we ook nooit doen.
1: Nee, oké. Okay. Nou, een fijne middag verder en bedankt. Tot horens.
0: Oké. Okay.
1: Ja, oké. Okay, ja. Fijne avond. Ja. Dat was dan de heer Van Milieu vanuit Suriname die ons het een en ander op de hoogte heeft gezet. Ik heb nog 4 minuutjes, dus vandaar dat ik een instrumentaal instart. Want we worden zo onderbroken door de reclame, het nieuwsblok en de reclames. En daarna ben ik bij u terug en dan zal ik even kijken om nog misschien op de voet verder te gaan waar meneer Raapengel was gebleven met zijn muziekkeuzes. Dus ik zeg tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020 zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: We zijn er weer, Oedebaka.
2: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If you quickie snicky, you ook kies aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En het vorige uur heb ik een gesprek overgenomen verder van de heer Rapengel met de heer van Milieu. En die heeft inderdaad het uurtje volgesproken. Maar met heel veel interessant nieuws natuurlijk, hè. Maar zometeen ga ik gewoon lekker verder waar de heer Rapengel was gebleven met zijn muziek. Maar voordat ik daartoe over ga, dan ga ik eventjes twee nummertjes laten horen van een heel groot artiest die ons, even kijken, deze week, een van die dagen, ik dacht dat het een twee dagen terug was, ons heeft verlaten. En dat is niemand minder dan natuurlijk Mighty Sparrow. May he rest in peace.

the late Mighty Sparrow met Mara Jane's sister. I will give you Ruti and I will give you Dal. Nou ja, dat kan jammer genoeg niet meer. Maar in ieder geval, ik ga nog één nummertje van hem afdraaien. En deze is dan Mr. Walker.

Dat was dan eentje van Mr. Mighty Sparrow, Mr. Walker. En we gaan gewoon weer verder met waar meneer Rapengel was gebleven. En dat zijn natuurlijk de Surinaamse... Oeps, dat was mijn telefoon. Dat waren de Surinaamse nummers. Ik ga er eentje afdraaien van de Master Blaster. Blakamaka.

0: Okay, dan.
1: Okay, dan. De formatie, de Funmasters uit de jaren 80 met Susu. En ik kreeg een speciaal verzoekje. Even kijken, als die weer opstarten. Ja, daar gaat hij. Die ex-masters. Luku Fadin Serenang Umamoy.

Dit is dan de formatie Frafrazan met Mampira. Zometeen worden we onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik bij u terug. Dus tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. De gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. Dat zou volgens de NOS een geheime afspraak tussen de coalitiepartners zijn. Het overleg met de vakbonden die na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de opheffer rond een bezoek van een hindoeïstische vrouw. De groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Het Radio Nieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ting Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
5: nalatenschap,
3: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Martin. al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
7: Inderdaad, blijft u afgestemd op deze mooie zender, Mart Radio, op de 107.9 FM. En natuurlijk Radio NL. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean Salto. Even kijken. Nou, we gaan gewoon gezellig verder met waar ik ben gebleven. En deze is ook een eentje uit de oude doos van de Happy Boys.

Dat was dan de formatie The Happy Boys. Uit de goede oude tijd. Ik heb een verzoekje binnengekregen. Ik hoop dat ik het goede nummer afdraai. Ik heb er zelf eentje uitgekozen van John Lennon. Want de luisteraar had gevraagd naar een nummer van John Lennon. En ik heb Imagine van hem uitgekozen. En die zal ik nu dan ten gehoor brengen.

0: Dat was dan een nummertje van John Lennon. En ik hoop dat ik het goede nummer heb afgedraaid. Ik ga nu ook weer eentje, een Surinaams nummertje dan uit de jaren 70. Even kijken als ik heel goed heb. Zal ik afdraaien. Ik heb hem lang niet gehoord. Dat is eentje van Susie Poeder met Nelis Yulat Ajeng. En als hij dan wil opstarten, ja, hij heeft even een looptijdje nodig, want het is natuurlijk YouTube. Susie Poeder.
1: Dave Europe.

De formatie Conjunto Latinos met Jacopo. Op deze gezellige dinsdagavond. Verontschuldigen voor mijn stem, ik ben een beetje verkouden. Jacopo.

Dat was er eentje dan van Mighty Sparrow met Maria. De volgende is er eentje van Master Prado.

0: Ze is langpotig.
1: Carlos, het is niet aan ieder gegund, jongen. Sam. Ik hoop niet dat ik ooit eens...

Dat was dan een heel mooi nummer van de formatie. Met Glenn Snow als voorzanger natuurlijk. Hè. Ik zie dat ik niet zoveel tijd meer heb. Maar ik had een luisteraar beloofd dat ik dus een nummer dat ik eerder had afgedraaid weer voor haar zou... even kijken, ja. Dat ik hem weer zou uit, althans in de uitzending zou gooien. En dat is er eentje dan van de Master Blaster. Master Blaster met Blakamaka.

Dit was dan een nummer van de Master Blaster special. Als ik kijk naar de klok, zie ik dat ik nog 3 minuutjes heb. Dus ik ga dan weer afsluiten. Want het is voor mij de hoogste tijd om zeg maar u te groeten. Ik ben er in ieder geval aanstaande vrijdag tussen 10 en 12 ben ik er weer met mijn programma Time to Relax, waarin ik dus een R&B's en Golden Oldies voor u afdraai. En ik hoop dat u van de nummers dat ik ten gehoor heb gebracht vanavond, dat ze, ja, dat ze bevallen zijn. En ik doe mijn best om voor u hier te zitten. Dus ik ga natuurlijk afsluiten met een nummertje van Frafra Sound weer. En ik zeg tot aanstaande vrijdag hier bij Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Even kijken, rest mij nog te zeggen van voor zij die naar bed gaan, zeg ik dan welterusten. En zij die nog aan het werk zijn of nog opblijven om nog de laatste uurtjes naar deze mooie zender te luisteren, zeg ik luister ze en nou, morgen gezond weer op. De formatie Frafra Sound met Mampira. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai en tot aanstaande vrijdag.

Vergeet u natuurlijk niet ook op de donderdagavond te luisteren naar mijn collega Raymond Dalvoer. Met zijn music train. Waarbij hij een artiest natuurlijk zeg maar het een en ander vertelt over de levensloop van zo'n artiest. En daarna draait hij natuurlijk wat golden oldies. En ik weet niet welke artiest hij aanstaande donderdag gaat, zeg maar gaat behandelen. Maar luistert u dan ook.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Door fabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie uit het hart.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
6: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 0800-665-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het raad.

0: Bij Marsradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: 107.9 Mar Radio.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.